0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. Een 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Funnies.
1: ICS B featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Funnies.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik doe met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren prof.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. Drie hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer, vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. De zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moest 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hex over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
1: Met deze week het moment. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou

0: And good morning, Amy Grace, Easiest Bay, zometeen. Tijd voor een voorspelling. Wat voorspel jij? Frankrijk, Marokko. Wat gaat het worden volgens jou? Laat het doorkomen via de NPO Luisteren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: Fernando.

0: Your city, your sound.
1: Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, Fernando.
3: Goedemorgen, man, Fernando.
4: Morning, Fernando.
5: Goedemorgen, Fernando.
6: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
7: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Vandaag is het D-Day, de dag waarop Marokko gaat schitteren tegen Frankrijk. Het gaat een spektakel worden. Echt, ik denk dat dit gewoon de finale partij is waar we eigenlijk allemaal op hebben gewacht. Dit wordt een strijd, want natuurlijk, we zijn heel dicht bij de finale. We zijn heel dicht bij de finale. Wie vandaag wint... wordt waarschijnlijk wereldkampioen. Dat voel ik gewoon. Wie vandaag wint, gaat echt wereldkampioen worden. Ik zeg je eerlijk. En het is zo moeilijk, omdat een van mijn favoriete spelers... die zit bij Frankrijk. Maar ik support ook, zeg maar, de Moroccan Movement. Maar Don en ik hebben het goed verdeeld hier zo. Don is dan voor Marokko en ik ben dan voor Kylian Mbappé.
8: Voor Frankrijk dus.
7: Ik ben voor Kylian Mbappé.
8: Je bent gewoon voor één man.
7: Ja, ik ben voor Kylian Mbappé.
8: Maar hij heeft ook zijn team mee te
7: maken. Ja, toevallig voetbalt hij daar, maar ik ben voor hem. Dus ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden. Ik verwacht een 2-1 of zo.
8: Een 2-1 voor Frankrijk, verwacht jij?
7: Ja, voor Kylian Mbappé.
8: No way, Marokko gaat hem binnenhalen. Ik heb echt vertrouwen in Marokko, hè. Ik heb er echt vertrouwen in. Kijk, ik moet wel zeggen, de FIFA... heeft iets minder vertrouwen in Afrikaanse landen. Ja. Dus ik ben een beetje bang. Mijn voorspelling is dat Marokko voor gaat staan met 2-0. En dat het dan ineens 3-2 voor Frankrijk wordt... wegens vervelende scheidsrechters. Dat is mijn voorspelling. Dat is mijn voorspelling. Ineens is het 3-2 geworden.
7: Oh ja.
8: Maar ik denk wel dat er eerst een hele lange voorsprong voor Marokko gaat zijn.
7: Oké. Nee, ik denk dat het een pittige wedstrijd zal worden. Kijk, mijn mattie doet niet mee, Sabari.
8: Jij bent sowieso van Frankrijk, dus je mag nu niet...
7: Nee, maar
8: Je mag niet team switchen nu, hè?
7: Nee, ik switch niet. Nee. Maar je weet ik kies... ik ben fan van bepaalde spelers, want ik heb geen verstand van voetbal. Dus ik ben liefhebber van de speler zelf. Daarom zeg ik Sabari, vind ik fucking gruwelijk. Maar Mbappé, Mbappé, ja, ik kan niet opeens switchen op Mbappé, dus... ik denk een 2-1, man, voor Frankrijk.
8: Een 2-1 voor Frankrijk, oké. Okay. En ik zeg een 3-2 voor Frankrijk is mijn voorspelling. Maar als de scheidsrechters toch een keer gunnen... dan denk ik wel dat Marokko gaat winnen.
7: Ja.
8: Maar ja, we zien wat FIFA doet dit week.
7: Ja, dat is moeilijk, man.
8: Dus daarom heb ik even angst. Maar Marokko gaat hem gewoon pakken. Morgen kan ik... hoe zegt ze dat? Dima Maghreb? Zeg ik het al goed?
7: Ja, Dima Maghreb.
8: Dima Maghreb, kijk. Ja. Kijk, hopelijk kunnen we dat zeggen morgen
7: op de radio. Ja, ik gun het Marokko, maar Frankrijk heeft Mbappé.
8: Leuk voor je, maar Marokko gaat winnen.
7: Oké, okay, I love it. Hey, luister, ik ben sowieso blij als Marokko ook wint. Dus, maar kijk, voor mij, wat ik eerlijk zeg, los van alles... ik ben sowieso blij met alle Afrikaanse landen die het zo ver geschopt hebben. Want dat is eigenlijk nog groter dan de finale, omdat... landen hebben meegedaan waarvan we nooit hadden gedacht dat ze mee zouden kunnen doen. Dus voor mij is dat al the greatest achievement. Want ik weet nu zeker dat tijdens het volgende WK... gaat sowieso een Afrikaans land, zeg maar, gewoon in de laatste top 4 komen.
8: Kijk, ik was eerst ook zo. Maar na wat er met Egypte is gebeurd, ben ik een beetje bang dat ik denk van... ja, ik denk niet dat het erin zit dat ze een Afrikaans land iets gaan gunnen. Maar ik vond het wel geweldig dat ze meededen. Ik heb echt mega genoten daarvan ook. Dus daarom hoop ik ook echt dat Marokko hem eigenlijk gewoon sloopt. En dat Marokko gewoon gaat winnen. Maar ja, als ik zie hoe corrupt ook sommige dingen zijn... ben ik iets minder enthousiast over het WK dan dat ik eerst was. Die wedstrijd van Egypte heeft echt iets in mij kapot gemaakt.
7: Mij ook.
8: Heeft echt mijn WK-liefde een beetje bitter gemaakt.
7: Ja.
8: Maar we gaan het zien vanavond.
7: We gaan het meemaken. Laten we doorkomen via de NPO Luister app. Wat voorspel jij? Marokko, Frankrijk. Hoeveel wordt het? Laten we doorkomen via de NPO Luister app. Ja man, wow.

0: voor de voorspelling bij Frankrijk-Marokko.
1: Ja, het kan. Goedemorgen, Fernando.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Dola.
2: Hi, good morning.
1: Het kan twee kanten op, hè. Het kan twee kanten op. Kijk, als de FIFA normaal doet, en het is een eerlijke wedstrijd, denk ik 3-1 voor Frankrijk, twee keer Kylian Mbappé.
2: Oh.
1: Sowieso. Maar, en het is niet omdat Marokko minder speelt, maar ze hebben gewoon een hele belangrijke man missen voorin. Taibari.
0: Ja.
1: En ik zie nog niet iemand opstaan die zijn plek op een waardige manier inneemt, momenteel.
0: Want als Taibari dus, mee zou doen, hoeveel zou dan zijn, denk je?
1: Ja, dan wordt het een lastig geweest en dan kan het alle kanten op.
0: Ja.
1: Dan kan het alle kanten op. Maar Marokko blijft zijn eigen spel spelen, snap je? Dus, maar ze missen Taibari gewoon. Maar wat ik vreemd vind, gisteren ging ik een beetje kijken. En ik zag 5 scheidsrechters van Argentinië.
0: Wauw. Ja.
2: Maar dat zei ik gisteren. Ja. Gisteren zei ik dat ook nog op de radio. En toen hadden nog wat mensen gereageerd van... Ja, Donna, je hebt echt geen verstand van voetbal. Wat zou dat nou moeten uitmaken? Want gisteren zei ik al van... Er zijn allemaal... Leg jij het eens uit, Andres. Leg jij het eens uit, want iedereen kwam op mijn huid.
1: Nee, je kan toch nooit scheidsrechters nu nog laten deelnemen van een nog deelnemende land.
2: Dankjewel.
0: Ja.
1: Je hebt genoeg scheidsrechters over de hele wereld. Hoezo moeten die Argentijnen speciaal nog fluiten? Het is lekker nice. Lekker vakantie, ga vakantie houden.
2: Ik ga helemaal stuk. Ja, en ook vooral omdat het er, volgens mij, want ik heb het nog even opgezocht. Dus ik werd helemaal aangevallen in die app van, ja, je hebt er geen verstand van. Maar het meeste wat tot nu toe is voorgekomen, dat scheidsrechters of mensen van de VAR uit één land komen. Dan waren het er 3 op rij bijvoorbeeld. Nu zijn het er 5.
1: Ja, klopt.
2: Nu zijn het er 5.
0: Je moet zo overtuigend winnen.
1: Donna, je hoeft hier geen verstand van het hebben. Maar dit is gewoon voor de hand liggend dat je, als er nog steeds een deelnemende land heeft, om sowieso voordeel te proberen te voorkomen, moet je gewoon scheidsrechters niet meer laten fluiten. Dat kan een leek zien. Dus ik weet niet wat die FIFA-mannetjes doen, waar ze betaald voor worden. Maar dit is weer gewoon doorgestoken kaart.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken, man.
1: Ik denk eerlijk gezegd, maar van de FIFA, ook van Argentinië, wilt liever tegen Marokko spelen dan tegen Frankrijk.
2: En hoe lekker zou het dan zijn als ze dan Marokko nu onderschatten en dat Marokko ze gewoon lekker naar huis stuurt. Dat wil ik dan misschien. Onderschat ze maar.
1: Ja.
0: Kijk, sowieso moet je Marokko moet je niet onderschatten, want die gaan sowieso met vuur komen. Dat weet ik nu al. Maar je weet toch wat ik zeg? Mbappé, bro.
1: Ja, maar Kylian is een andere koek.
0: Kylian wil een record verbreken van Messi. Hij is in oorlog met Messi. Ja,
1: en dat gun ik hem. Dat gun ik hem toch.
0: Ja.
1: Dat gun ik hem.
0: Ja. En die freaking Haaland ook. Wow. Ja. Ja. Nee, we gaan het meemaken, man, bro. Thanks, man. Lobby.
1: Ja, man.

0: chosen. A very, very, very good morning. So I'm going to thank Jonah Fraser and Chirac. We're all going to make it. We didn't make it. Oranje is niet doorgegaan, zoals je al weet. Maar wat wel tof is, we gaan vandaag getrakteerd worden op een spectaculaire wedstrijd. Marokko-Frankrijk. 100% dat heel Nederland naar die wedstrijd gaat zitten kijken. Dat, I don't know, maar daar gaat vuurwerk plaatsvinden. Want het wordt een taaie wedstrijd. Taai. Nou, vandaag willen we van je weten wat de voorspelling wordt. Thuis dan zegt mijn mind, die gaat voor Frankrijk, maar mijn hart gaat naar mijn Marokkaanse broeders. Laatste Afrikaanse land die het kan waarmaken. Ik ben ook sowieso voor mijn andere helft België. België is ook kanshebber, hè, in dit toernooi.
1: Ja, ik zou het België ook gunnen, want ik heb daar heel veel Congolese broeders zitten. Ja. Die ook lekker aan het spelen zijn. Dus dat zou ook nog wel inderdaad heel spectaculair zijn. Weet je wanneer zij spelen ook weer?
0: Geen idee, maar spelen zij niet tegen
1: Haaland? Volgens mij wel. Wat? Of tegen nee, ze spelen tegen Engeland.
0: Ja, kijk, andere Mattie.
1: Wat voor justice zou het zijn?
0: Ja.
1: Als mijn Congolese broeders vanuit het Belgische team, maar even het team uitschakelen wat Congo heeft uitgeschakeld. Ja. Nou, dat zou ik nou lekker vinden. Oh, daar ga ik heerlijk naar zitten kijken. Heerlijk.
0: Volgens mij gaan ze overmorgen spelen. Overmorgen.
1: Even kijken. België versus Engeland. Kane, ik heb nog een appeltje met je te schillen, die jongen. Kane. Ik heb een appeltje met je te schillen, jongen. Even kijken. Wanneer is België versus Engeland? Google.
0: Morgen overmorgen?
1: Praat jij maar even door terwijl ik het opzoek.
0: In ieder geval, Joey zegt, hebben jullie die post al gezien over iShowSpeed? Hoe racistisch de Argentijnse fans tegen hem waren? Ja, dat zag ik ook. iShowSpeed, bekende YouTuber, streamer. Die werd op een gegeven moment gewoon racistisch bejegend door een groep Argentijnse fans. En zo heb ik me laten vertellen en ook gezien en ook gegoogeld. Ook altijd zelf research doen in live. Toen zag ik dat die Argentijnen, of in ieder geval veel van die Argentijnse guys, gewoon een geschiedenis hebben met racist slurs en racistische uitspattingen. Het is ongelooflijk. Dus ik hoop eigenlijk, en daarom hoop ik, dat Argentinië zeg maar tegen Frankrijk kan gaan. Want diezelfde gasten die ze voor apen hadden uitgemaakt, die bij Frankrijk spelen, ik hoop dat die een pak slaag geven. Dat is eigenlijk wat ik dus, zullen we doen? Ben je racist? Wil ik dat je zeg maar op het veld pak slaag krijgt. Dat je denkt, oh.
1: Onze droom is wel voorbij trouwens. Want je kan weer zien dat wij pas weten welke wedstrijden er zijn, als de wedstrijden ook zijn. Want België speelt morgen maar tegen Spanje. Dus super verhaal weer dat we helemaal in onze trots zitten. Maar ja, klopt er helemaal niks van.
0: We're all gonna make

0: Kijk nu naar het pleintje van.
1: Fresh featuring KM, zometeen met Bare Minimum. Even naar buiten kijken en wat zien we allemaal? Nou, een zonnige dag, overwegend zonnig. 21 tot 29 graden vandaag. Let's kiezen met de nieuws van NOS op Dreezy. Good morning.
2: Goedemorgen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw Iran aangevallen. President Trump kondigde dat gisteren op de NAVO-top in Turkije al aan. Correspondent Sjoerd en Daas legt uit waar de aanvallen op gericht waren.
3: Dus ze hebben zich recht gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust. Dus echt uitgebreide aanvallen daar. Met name dus rondom de straat van Hormuz.
2: Trump wil dat de straat van Hormuz weer open gaat voor alle schepen, maar Iran werkt daar volgens hem niet genoeg aan mee. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 uur onder controle. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De man van 31 had 75 zakjes cocaïne en heroïne ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. Duitse douanemedewerkers vonden dat hij zich verdacht gedroeg. Toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lichaam van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van €50.000. De man komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd.
1: Het is ook levensgevaarlijk, want volgens mij als die zakjes knappen in je lijf...
2: Ja, dan ben je dood.
1: Ja, het is gelijk klaar.
2: Ja, want je krijgt gewoon per direct gewoon een overdosis binnen aan drugs. Dus ja, dat overleeft je lichaam niet. Nee, en ja, in dit geval ook echt super, heftig. Want ik heb net ook die röntgenfoto gezien en je ziet gewoon echt allemaal zakjes zitten. Dat je echt denkt, wat een risico. En dan heb je zeg maar, de drugs waren dan een straatwaarde van €50.000. En deze man, die zou er dan €2.000 voor krijgen om dit te doen. Ja,
1: €2.000 voor om zijn leven te riskeren voor dit?
2: Ja.
1: Wow.
2: Ja, hij had geldproblemen en hij dacht, dan ga ik dit doen voor €2.000. Maar dan heb je dus gewoon €50.000 in je lijf zitten. Ja, bizar.
1: Wauw, dit is een bonus. Oké, duidelijk.
2: Ja, en 3 jaar de cel in dus. Ja.
1: Jeetje. Verschrikkelijk. Ja. Spreek je later. Thank you.
2: Yo.
1: Fernando. Rise and shine. Good morning. The bare minimum. Fresh and kind.

0: Mike Towers, Donna, je bent gefrustreerd. Wat is er?
1: Ja, ik merk gewoon dat ik ouder begin te worden.
0: Hoezo?
1: Dat ik na moet gaan denken over dingen kopen en gespecialiseerd zijn in dingen waar ik gewoon even helemaal niks van snap of waar ik niet diep over na wil denken. Kijk, vroeger als ik ging shoppen of na ging denken over kleding of over dingen halen, dan was het inderdaad kleding of nieuwe dingen die ik leuk vond. Maar nu bijvoorbeeld, ik merk dat mijn bed bijvoorbeeld niet meer goed ligt. Dus ik dacht, oké, ik ga een nieuw matras kopen.
0: Ja.
1: Waarom heb je 600 verschillende matrassen? Je had een soort van lichtschuim. Je had een soort van hydrofiel schuim. Je had een soort van, weet ik veel, laagdrukkend schuim. Dit, dat. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht, oh my goodness. Het is echt, ik raak uit mijn twenties. Ik merk het. Want als ik nu moet kijken naar een goed matras voor mijn rug, omdat die anders niet meer goed ligt.
0: Ja.
1: Nu begin ik echt ouder te worden. Maar hoe, zeg maar, hoe weet je wanneer je bijvoorbeeld een goed matras...

0: Oh, die dingen. Dat zijn toch... Zijn dat dingen die je aangeleerd krijgt of die je ouders je uitleggen? Want ik zat echt naar die website te kijken en ik dacht... Ja, help. Ik weet niet wat ik moet kiezen. Wat is dit?
1: Ja, ik vind het sowieso een... kijk, er is wel een verschil in matrassen. Je merkt wel, zeg maar, wanneer je ligt op een goedkoop matras... en wanneer je ligt op een matras die mee beweegt met je lichaam. Zeg maar, je ligt erin en het voelt alsof je rug wordt gemasseerd door elke...
0: Oh, heerlijk.
1: Beweging.
0: Ja. Heb jij dat?
1: Ja, die heb ik moeten hebben, want op een gegeven moment had ik veel last van mijn onderrug. En toen liep ik als een soort old man met arm onderrug gestijfd, dit, dat.
0: Ja,
1: en toen hebben we een nieuw matras gehaald. En je ligt gewoon...
0: Hoe weet je dan wat goed is? Want kijk, eigenlijk, omdat ik het nu dus gewoon... Omdat ik helemaal overweldigd krijg. Ik krijg gewoon matras overprikkeld. Eigenlijk wil ik nu gewoon de meest dure kopen. Maar dan denk ik, dan zit ik weer waarschijnlijk mijn geld te verspillen.
1: Nee, je moet gewoon naar de winkel gaan en gewoon liggen op verschillende matrassen.
0: En gewoon voelen.
1: Gewoon op de bed. Ja, ga gewoon liggen. Je gaat gewoon in de winkel. Zeg je, laat even liggen.
0: Dat is awkward. Dan lig je
1: maar
0: daar.
1: Maar ja, het gewoon vroeg gaan, wanneer niemand er is. En dan ga je gewoon liggen. En dan ga je voelen hoe die met je meebeweegt.
0: Nee, dat vind ik echt awkward. Dan lig ik daar op dat bed zo te konkelen. Dat is toch ongemakkelijk.
1: Ik weet het. Weet je, ik ga het voordoen.
0: Jij gaat het winkel uit, maar dan val je in slaap. Dan heb ik niks meer aan
1: je. We gaan een beddenwinkel zoeken. Dan ga ik laten zien. Nee, maar het is gewoon... Ja, het is heerlijk. Want dan voel je namelijk hoe die ligt. Dus je hebt ook bijvoorbeeld... Soms heb je een... Heb je ook zo'n topper gedeelte?
0: Ja, dat zag ik ook. Wat is nou weer een topper? Nou, ik weet dit soort dingen niet.
1: Nee, een topper beschermt, zeg maar, je matras.
0: Voor wat? Waar moet die matras beschermen?
1: Tegen zweet, tegen het indeuken. Dus ik heb zo'n laagje en die drukt hem. Ja. En daar lig je dan op.
0: Ja.
1: En dan houdt hij hem langer goed.
0: Wow, ben je een matrasexpert of zo? Wat is het?
1: Ik heb veel matras gelegd.
0: Oh, nee. New music. New music. New op Funnies.

0: ready? You ready, ready?
1: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
2: Nu onder zee. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
1: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. Let's get

0: Lekker hoor. Ja, die playlist is gevuld met verschillende stijlen. Different vibes. Sowieso muziek van Neg Marron, Booba, H Magnum, Fally, Poopa, George Smith, Wizkid, Frenna, D-Double, Russ Millions. Gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System, zo heet de playlist met al deze tunes. Nandolik Sound System op Spotify.
1: Yo, het is your boy Dylan White. Je weet dat je luistert naar de frisste sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.
0: Ra!

0: Rayshon! Renskeezy, wat ga je ons brengen zometeen in het nieuws?
1: Bij Meldmisdaad Anoniem komen steeds meer meldingen binnen over één bepaald strafbaar feit. Wat dat is, hoor je zo.

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: begrijp goed.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor vijf donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
3: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basil Fest is coming. The first Basil Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
4: Kiba, how are you, man?
3: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... Tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.

0: 5 voor Fernando. Dus dat. Let's kiezen met het nieuws van Elvis Rodriguez. Was popping.
1: Aanvallen over en weer vannacht in het Midden-Oosten. Amerika heeft 90 Iraanse doelen aangevallen, terwijl dat land Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein onder vuur nam. Een einde aan het conflict tussen de VS en Iran lijkt heel ver weg, zegt correspondent Sjoerd en Daas in Washington.
2: Tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn. Ja, Trump denk ik voelt zich echt in zijn hemd gezet dat Iran nog steeds niet is opgelost en dat de straat van Hormuz die voor deze oorlog open was, die nu ook met veel bombarie weer heropend had, dat die nu niet meer vanzelfsprekend vrij toegankelijk is voor de schepen.
1: Trump wil dat de zeestraat weer open gaat voor alle schepen, maar Iran werkt daar volgens hem niet genoeg aan mee. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het volgens Nieuwsuur om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. En Kerkrade staat de komende dagen in het teken van blazen, toeteren en trommelen. De 20e editie van het Wereldmuziekconcours barst daar vandaag los. Dat is het grootste festival ter wereld voor harmonieorkesten en brassbands. De laatste puntjes zijn op de i gezet in Limburg. Zo repeteerde een groep met jonge muzikanten uit 7 verschillende landen.
3: Ja, super hè? We zijn al 3 dagen momenteel aan het repeteren hier.
4: Alright, so we have to be more consistent on your tap tap tap tap tap tap.
3: Maar het is wel leuk om zo van elk land nieuwe mensen te leren kennen. En als je dan zelf naar het buitenland gaat, dan ken je ook wel veel mensen. En je leert gewoon veel nieuwe mensen kennen.
4: 1, 2, en...
1: Ja, de komende weken zijn meer dan 250 orkesten uit de hele wereld in Kerkrade live te bewonderen. Krijg je nog het weer? In noorden en midden eerst bewolkt. In de Randstad kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Uiteindelijk wordt het vandaag overal zonnig bij 21 graden in het noorden tot 29 in Zeeland.
5: Festival FOMO. De hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
7: Fernando.
0: Rise and shine, good morning, Iris Star.

0: lekker wakker worden.
1: Hey.
0: Ik ben Harry in mijn bengen, baby. Ja.
1: Oh nee, gaan we het weer over Ronaldo hebben? Wat nou weer? Wat nou weer?
0: Wat is je opgevallen aan je DM? Wat stuur ik je?
1: Ja, weer alleen maar Ronaldo. Zal ik hem eens even openen voor de grap?
0: Ja.
1: Terwijl volgens mij heb ik al herhaaldelijk aangegeven dat die filmpjes van Ronaldo mij niet interesseren.
0: Klopt.
1: En dan zeg ik het nu nog aardig. Oké, even kijken. Cristiano Ronaldo, respect voor Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, what they don't know. Even kijken. Oh, dit vond ik wel interessant over de England team without immigrants. Ja, ja, ja. Vond ik wel interessant. Even kijken. White people hate Argentina. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Nou, wat wil je nou weer over hem kwijt?
0: Nou, ik vond al heel nice dat hij... Er was een filmpje van hem opgedoken. Waarin hij heel lovend ook is over Messi. Ze werden natuurlijk altijd gezien als rivalen van elkaar. En ze zeiden van... ze haten elkaar. Hij zegt, nee man, ik heb heel veel respect voor hem. De magie die hij op het veld brengt. Ik hou ervan. En we mogen elkaar. We lopen niet de deur bij elkaar plat. Maar we zijn wel gewoon heel cordial met elkaar. Ik vind het ook nice, want... Hij is geen hater. En dat vind ik zo leuk aan hem. Hij is iemand die gewoon gunt. En dat wil ik naar je sturen. Want wij zitten in een business waarbij mensen... die het soortgelijke doet als wat jij doet... toch een soort afkeer of zo kunnen hebben. Dus je voelt van... er is zuurheid in de ruimte. En ik vind het... ik geloof altijd dat... meerdere greatness kan bestaan in een ruimte. Ik heb nooit geloofd in... hatred in rooms. Dus bijvoorbeeld, stel dat jij met een mooie outfit komt. Zeg, hey, dope man. Ja, ik voel me niet slecht dat ik misschien geen dope outfit heb. Ik gun jou dat. Als jij met een leuke auto komt, zeg, hey, tof. Als jij met een leuke fiets komt, hey, tof. Als jij iets leuks doet, whatever. Je hebt een... whatever, wat je maar kan noemen. You won in life. Je hebt je rijbewijs gehaald. Kan ik gewoon blij voor je zijn? En wat ik tof vond aan het filmpje is... dat zegt zoveel over Ronaldo als persoon. Hij is altijd dankbaar. Hij is altijd netjes naar mensen. Neemt altijd de tijd om met mensen op de foto te gaan. Als fans soms op het veld rennen. Er was altijd getackled door de beveiliging. Hij neemt de tijd om nog met je op de foto te gaan. En dan zegt hij van, nee, laten we een foto maken. Hij heeft zoveel waardering voor peoples. En dat vind ik een mooie eigenschap.
1: Is het dan niet misschien een goed idee als je...
0: Hebben een interview?
1: Ja, ook dat.
0: Ja?
1: Maar misschien om dan iemand te vinden die ik ook leuk vind. En daar heel de dag reels van door te sturen.
0: Oh, die heb ik ook.
1: Wie dan?
0: Kijk goed, naar jouw reels wil ik ook naar jou sturen. Cardi B staat namelijk zit op de bank bij een filmpremière. Ah nee, sorry, ik moet het goed zeggen. Cardi B, je mag zelf vertellen. Cardi B, ja, je zei het zelf. Cardi B zit bij een Jean-Paul Gaultier show. En daar heeft ze iemand naast haar zitten.
1: Ik heb precies gezien wie dat was.
0: Wie is dat dan?
1: Die Nigeriaanse goalkeeper. Stuur die dan op, Nando.
0: Die heb ik gestuurd naar je.
1: En Ronaldo.
0: Ik ga nog

0: 24 hours, Stormzy and O'Deal.
1: 5 voor Fernando.
0: Eén vraag. Kun jij mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Is het antwoord ja? Dan heb ik iets leuks voor je. Want als jij dit spel mastert, domineert, dan maak je kans om de weekwinnaar te worden. En als je de weekwinnaar wordt door ook morgen te winnen, dan win jij een mok. Niet zomaar een mok. Er gebeurt iets als je heet water erin gooit. Er verschijnt iets, er komt iets. Dan denk je, wat? Ah, oh, dan moet je winnen. Om deel te kunnen nemen heb je de kwalificatievraag nodig. Van welk automerk zijn de volgende modellen? Polo, Caddy en T-Roc.

0: hear me. It's thank you to thank you.
1: Vijf voor Fernando.
2: Ja man, helemaal in de war. Want we gaan hier los. Vijf voor Fernando. Kunnen we vijf woorden in 30 seconden laten raden. Donna, wie hebben we aan de lijn?
3: Gisteren had Lindsay gewonnen. Maar Mitch die denkt, weet je wat? Wat Lindsay kan, kan ik ook gewoon. Dus we hebben Lindsay en Mitch vandaag.
2: Lindsay en Mitch, good morning.
4: Good morning.
2: Hey, Mitch. Van welk automerk zijn de volgende modellen? Polo, Caddy en T-Roc?
4: Volkswagen.
2: We gaan beginnen met Lindsay. Lindsay, are you ready?
5: Yes.
2: 3, 2, 1, go!
5: Het is het neefje van Ali B.
2: Yes, sir.
5: Social media blauw, maar geen X.
2: Facebook.
5: Hij zit op Zwijnsteen.
2: Harry Potter.
5: Je gooit het in de zee om een brief mee te versturen.
2: Fles, waterfles.
5: Verder.
2: Fles, zeefles.
3: Zeg het!
2: Aquarium.
3: Ah!
2: Wat dan?
3: Flessenpost.
2: Flessenpost.
3: Ah!
2: Jezus, man. Fuck.
3: Waar kwam aquarium vandaan?
2: Weet ik veel. Op een gegeven moment wist ik niet meer flessen, iets flessen. De woorden waren op.
3: Zo, wel goed uitgelegd, man. Lindsay, respect. Drie goed.
2: Ja. Shout out aan Lindsay. Mitch, what's poppin'? You ready?
4: Ja, zeker.
2: 3, 2, 1, go!
3: Mitch, leg uit.
2: Go.
4: Speelde mee over het WK. Had een shock gemaakt tegen Argentinië. Bijna.
2: Paraguay, Egypte.
4: De keeper is echt poppen op Instagram geworden.
2: Voorzien,
4: yes. Ja, en het land van.
2: Dat is Caverdië.
4: Yes.
3: Dat was wel al de tijd. De tijd is overgegaan, Mitch.
4: Oh, dat was eigenlijk heel slecht.
3: Oh, Mitch. Kijk, je hebt alles gegeven, man. Dat moet ik wel zeggen.
2: Je ging ervoor.
3: Het is dat je zelf lacht. Daarom durf je dood te lachen.
4: Ja, dat moet ook kunnen.
2: Oh, wat gebeurde er, Mitch?
3: Mitch.
2: Wat ging er mis?
4: Ik dacht dus dat ik vragen kreeg. Okay. Ik wist niet dat ik ze moest stellen.
3: Ja, nee, jij moet de woorden uitleggen, Mitch.
2: Jij bent het, ja.
4: Sorry. Sorry, vertel, Lindsay.
2: Maar net.
3: Ik ga helemaal stuk. Kijk, weet je, het is 7:30 en jij hebt al gelachen, dus jij bent ook een winnaar. Maar Lindsay heeft gewonnen.

0: Mona Lisa. Something Russian. Rao Alejandro. Whiskin. Pongo. Overwegend zonnig. Rond de 29 graden. Let's kiezen met de nieuws van NOS & Dries. What's poppin'? Praat nieuws met me.
1: Het Amerikaanse leger heeft tientallen doelen langs de kust van Iran gebombardeerd. Volgens de VS waren die aanvallen nodig om te zorgen dat schepen veilig door de straat van Hormuz kunnen varen. De aanvallen van vannacht kwamen na woorden van Trump gisteren tijdens de NAVO-top. Daar zei hij dat het staakt het vuren voorbij was en ook had hij geen goed woord over voor het Iraanse regime, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Ja, schofte, schorrie, morrie, zieke mensen. Volgens Trump overigens smeekt Iran op dit moment wel weer om een deal. Ze zouden nu contact weer met hem hebben opgenomen. Dat zegt Trump in elk geval. Hij zei dat in Air Force One op de terugweg. Nou ja, tot nu toe lijkt niets erop dat Iran een deal zou willen sluiten die voor Trump ook acceptabel zou zijn.
1: Iran heeft vannacht ook weer vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Dordrecht is iemand opgepakt vanwege drugssmokkel. Hij zou cocaïne hebben ingevoerd via een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Tijdens een huiszoeking bij de verdachte vond de politie ruim 50.000 euro aan cash. En ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. En er is een nieuw medicijn tegen hypothalame obesitas. Dat is een zeldzame ziekte waar in Nederland een paar honderd mensen aan lijden. Bij mensen met hypothalame obesitas is een deel van de hersenen beschadigd.
3: Als wij eten, dan worden er stofjes gemaakt. Die gaan naar de hypothalamus toe. En die worden door de hypothalamus omgezet, waardoor je je verzadigd voelt. En dat lukt niet. En daardoor hebben ze altijd honger, 24/7.
1: Dat zegt Hanneke, zij is kinderarts. Meerdere van haar patiënten, allemaal kinderen, hebben het medicijn getest.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normale leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hormonmonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren. En sterker nog, ook het leven van hun broertjes en zusjes en hun ouders normaliseert.
1: Of het ook op de Nederlandse markt komt, dat is aan de Nederlandse Zorgautoriteit die daar nu naar kijkt.
0: Fernando. Zometeen spelen we... Hey. Ja.

0: vrienden, goedemorgen.
1: The Invite, ja, ja. Is het een leuke film of...
0: Het is een hele bijzondere film en het gaat over seks. Laten we daar maar gewoon mee spelen.
1: Dat is een vader alweer, hè?
0: Je hebt twee koppels. Twee koppels van in de 30 die al heel lang samen zijn. Het ene koppel speelt door Seth Rogen en Olivia Wilde. En het andere koppel door Edward Norton en Penelope Cruz. En het zijn buren van elkaar en ze zouden een keer gaan borrelen. Het kwam er maar niet van. En allebei die koppels zijn dan vrij lang bij elkaar. En het ene koppel is swingers. Dus die hebben open relatie met open seks met andere mensen. En de andere niet. En op die avond gaan ze borrelen. En in de loop van de avond komt het plan op tafel. Laten wij met z'n vieren seks gaan hebben. En dat voorstel, dat leidt tot een hele gekke avond. Niet alleen qua seks, maar ook qua gesprekken over seks. Van, zijn wij in onze relatie wel open naar elkaar toe wat we echt willen? Waar we echt voor staan? Welke verlangens we nog hebben? En of we elkaar daar wel in begrijpen? En dat is op een hele grappige manier gedaan. Het is een film die zich 2 uur lang alleen maar in het appartement afspeelt, zeg maar, met die 4 mensen. Het is bijna een soort toneelstuk. Maar op een hele interessante en een komische manier. Ik bedoel, Seth Rogen is een van de grootste komieken van Hollywood op dit moment. Die kan dat echt heel goed. Edward Norton is een goede acteur. Penelope Cruz doet het heel goed. En het zet er vooral aan tot nadenken. Want uiteindelijk nemen ze allemaal stelling in, alle 4. En komen de relaties gedurende de avond op een andere plek. En ga je ook met jouw partner nadenken. Van, zijn we daar wel open over? Zijn we wel eerlijk over onze seksuele behoeftes? Zeker als je langer in een relatie zit. Dan nemen mensen toch situaties vaak voor lief. En dan denken ze van, ik geloof het wel. Of we weten het wel van elkaar. Terwijl je ook over dat onderwerp, seks, daar is geen taboe meer in de media. Maar in een relatie zelf vaak nog wel. Omdat je wil mensen niet kwetsen. Of je wil mensen, weet ik veel, sparen. En dat maakt het een hele toffe film eigenlijk. In heel veel opzichten. Heel grappig. Maar ook interessant en zet aan tot nadenken.
1: Oké, maar is dit een film waarvan je denkt van, hier moet iedereen naartoe? Heb je een cijfer? Dit is...
0: Ik geef hem een vette 8. En vooral omdat, ik heb erg gelachen. Wat ik al zei, Seth Rogen laat zich van een hele andere kant zien. We kennen hem natuurlijk als een platte stoner die altijd bloot en altijd platte grappen maakt. Of scheten, zeg maar, heel gechargeerd. Maar films kunnen ook aanzetten tot nadenken. En zeker in je eigen relatie kan dat soms heel interessant zijn om daar ook met je partner over te praten. Van, we hebben nu, 10 jaar een relatie. We hebben nu 10 jaar seks. Willen wij andere dingen in dat opzicht? Dat moet je ook kunnen bespreken. En dat zeker voor een Amerikaanse film is dat revolutionair. Dat op deze manier op tafel gegooid wordt.
1: Zo, we gaan het meemaken. We gaan het zien vanaf vandaag in de Nederlandse bioscoop. Dus gaan we checken. Dus ben benieuwd.

0: vandaag in de Nederlandse bioscoop, dus ga hem checken. Dus ik ben benieuwd, Robert. Thank you.
1: Ja, en hij gaat ook Oscars winnen, denk ik. Bij de Oscars gaat hij ongetwijfeld scoren.
0: Oh, nou, gaan we meemaken. In ieder geval hier
1: voorspeld. We gaan meemaken, zeker.
2: Ben met die dance van jezelf. Ben met die dance van jezelf.

0: Are you ready?
1: Yeah! Ready, baby. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
1: Zoetigheid voor je oren. Niet alleen maar hip-hop bangers, maar ook R&B tunes in die playlist. Hey, yeah, yeah. Hey, Smalls. Straight from Canada.

0: bitches.
1: Echt precies het nummer wat ik niet leuk vind.
2: Vind jij deze niet leuk?
1: Nee, waarom kies je nou deze?
2: Nou, ik weet het niet. Het is echt van, ja.
1: Nee, deze ook niet. Hallo.
2: Ik weet niet, vind jij leuk dan?
1: Ja, deze vind ik wel leuk.
2: Deze vind ik wel leuk?
1: Ja, deze vind ik wel leuk. Hey!

0: artiesten. Echt mijn lievelingsartiesten. Heerlijk.
1: Je gaat het dit weekend zien.
0: Maar wel de volgende keer een goede zoeken. Even checken bij mij.
1: Oké.
0: Okay. Dat is even Donna Leaks.
1: Maar ik moet heel zoeken bij haar, hoor.
0: Nee, maar je moet niet met die langzame dingen komen. Je moet die sexy dingen komen. Sexy, al die heartbreak dingen. Gewoon even sexy dingen erin gooien.
1: K1.
0: Snap je?
1: Maar kijk hoeveel liefde voor jij bent. K1. Ik vind haar helemaal niks, maar puur voor jou.
0: Het is gewoon even Donna Leaks ook erin.
1: Dan wil ik.
0: Ja, toch?
1: Oké, okay, man.
0: Veel,
1: ja, maar dit weekend treed je op, toch? Noord-Zuid.
0: Ik ben daar.
1: Oké. Okay. Hola.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: zakelijk.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: slash Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je...

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Nu bij Dirk, Maza. Alle varianten, 1,69. Dat is lekker.
2: Zometeen Jonah Fraser featuring Jay On met Panna. Op 3 met Renske. What's poppin'? Wat heb je voor ons?
3: President Trump heeft gedaan wat hij gisteren al aankondigde. Iran was vannacht opnieuw doelwit van Amerikaanse aanvallen. Correspondent Daisy Moore.
4: We horen dat het zou gaan om 90 militaire doelen op verschillende plekken. Niet alleen in het zuiden aan de kust, aan die straat van Hormuz, maar ook op noordelijker plekken. Over slachtoffers weten we vrij weinig. Iran heeft ook alweer gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Kuwait en in Bahrein, waar de sirenes afgaan. En ze zeggen dat ze dat zullen uitbreiden naar andere plekken in de regio als de Amerikaanse aanvallen aanhouden.
3: Trump zegt dat Iran graag om tafel wil om een deal te sluiten, maar dat land gaat waarschijnlijk niet voldoen aan de eisen van de VS. De politie denkt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. Dat meldt nu.nl. De klantenservice van Odido werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zo toegang kreeg tot klantsystemen. Volgens de politie sprak diegene Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij de hack op Odido kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht vakantiehuisjes afgebrand. Bij aankomst van de brandweer stonden ze al in lichte laaien. Er is iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Omliggende strandhuisjes werden uit voorzorg ontruimd. Inmiddels is de brand onder controle en is de brandweer bezig met nablussen. Hoe het vuur is ontstaan is onduidelijk. En tweedehands kampeerspullen vliegen over de toonbank. Kringloopwinkels zien dat koepeltentjes, klapstoeltjes en campingtafels razendsnel uitverkopen. Ook in Emmen hoorde streekomroep Zo34.
5: We krijgen ook regelmatig tenten binnen die helemaal compleet zijn en mooi zijn. En waarom zouden we er nieuwe kopen?
6: Nou, gaat heel hard. Je hebt hele mooie spullen, die zijn ook zo weer weg.
7: Ben je ook nieuwsgierig waar die tenten heen gaan?
5: Nou, ik denk dat de camping.
3: Ja, kamperen is erg populair. Volgens het CBS nam het aantal gasten op Nederlandse campings afgelopen jaar toe naar 5,6 miljoen. Krijg je nog het weer in het noorden en middag eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 graden in Vlissingen.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week het moment. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
10: Fernando.
2: It's a good vibes only. Rise and shine. Jonah Fraser, JR.

0: als bondscoach van Oranje. Nou, Sarina Wiegman is niet zomaar een naam, je kent het wel. Ze werd 5 keer uitgeroepen tot beste voetbalcoach ter wereld. Won het EK van Nederland en Engeland en stond 2 keer in een WK-finale. Dat is toch best een mooi cv, eerlijk. Impressive, toch? Toch is er nu een flinke discussie ontstaan, omdat haar naam wordt genoemd als mogelijke bondscoach van de Nederlands mannen-elftal. Nou, niet eens omdat mensen haar prestatie in twijfel trekken, maar vooral door wat Pierre van Hooijdonk erover zei bij NOS.
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
2: Ja, online gaat het natuurlijk helemaal los nu. Want de een die zegt, ja, Pierre die benoemt gewoon hoe het er in sommige kleedkamers aan toe gaat. Maar de ander die zegt juist, dit zijn eigenlijk precies die ouderwetse stereotypes waar we al lang vanaf hoeden moeten zijn. Want hij zegt niet alleen maar dat een vrouw geen bondscoach zou moeten zijn, maar hij zegt natuurlijk ook eigenlijk in één adem, ik vind wel dat we dat niet moeten vergeten, dat is een hele hoop buitenlandse jongens geen respect zouden kunnen hebben voor vrouwen. Dat zegt hij natuurlijk allebei. Dus nou, wij zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Maakt het uit of de bondscoach een man of een vrouw is, zolang die persoon in kwestie gewoon de beste is? Of vind jij dat voor een mannenelftal er toch ook wel een man voor de groep zou moeten staan? En waarom natuurlijk? Laat het even weten in de NPO Luisterapp.

0: Ja, de uitspraak van Pierre van Hooijdonk heeft heel veel mensen eigenlijk een rep en roer gekregen.
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
0: Maakt het uit of de bondscoach een man of vrouw is? Zolang gewoon de persoon de beste is. Nou, of vind je dat een mannenelftal toch een man voor de groep moet hebben? Ja, je kan gewoon reageren via de NPO Luister-app. We hebben Ilse. Ilse gaat zo meteen even babbelen. Eerst even Robertino. Dus Ilse, blijf nog even aan de lijn. Robertino, vriend van de show, good morning.
2: Good morning.
0: Hey, vertel jouw reactie op dit hele gebeuren.
2: Mijn reactie, een vrouw moet zeer zeker kunnen. Weet je, en als er geen respect is tegenover de vrouw, dan hoort hij gewoon niet bij het team. Dan moeten die gasten gewoon eruit, punt. Het is een andere tijd, 2026, kom op.
0: Ja, duidelijk.
3: Mooi gezegd, man. Mooie woorden. Zo is het. Ik vond het zo geniaal hoe die dame, sorry, ik weet even haar naam niet meer, had gereageerd bij Mixed Zone. Omdat toen ook op een gegeven moment Jack die had gezegd van, ja, nee, ik ga niet naar een vrouw luisteren. En toen had ze zo gezegd van, dus je luistert ook niet naar je moeder of zo, of wat? Hoezo zei je nou, want als we naar onze moeder luisteren, vinden we het allemaal logisch, hebben we allemaal respect. Maar als een vrouw andere kwalificaties heeft, zou ze ineens niet in die rol kunnen zitten. Dus Robertino, gesproken, man.
0: Je hebt gesproken. Lobby.
2: Yes.
0: Mic drop. Ilse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Vertel, hoe zit jij in de wedstrijd?
4: Nou, mijn dochter van 8 heeft er wel een mening over.
0: Oh, vertel.
4: Nou, zij zegt eigenlijk van, waarom zou je eigenlijk een slechte man ervoor zetten als je er ook een goede vrouw voor kan zetten?
3: Kijk, hoe heet je dochtertje?
4: Saar.
3: Saar, wat heb jij dat goed gezegd, zeg?
4: Ja, ze is nu een beetje verlegen.
3: Dat snap ik. Maar Saar, dat heb je echt, echt heel goed gezegd. Want of je nou een jongetje of een meisje bent, als je goed bent in wat je doet, dan kan je alles. Toch, Saar?
5: Ja.
3: Ja, precies,
0: Saar. Helemaal
3: gelijk. En jij kan ook alles. Wat vind jij leuk om te doen?
5: Korfbal.
3: Korfbal. Oeh, daar ben je vast ook wel heel goed in.
5: Ja.
3: Ja, goed zo.
0: Lekker bezig.
3: Goed bezig.
0: Duidelijk. Je hebt gesproken, Saar. Dus we gaan het even doorvoeren aan de lijst. Zo, je zegt, vrouwen runnen gezinnen met meerdere jonge jongens beter dan veel mannen waarschijnlijk zelfstandig zouden kunnen. Dus ik zie niet waarom ze niet een super succes kunnen zijn en succesvol kunnen zijn in het behalen van een voetbalteam. Dus je hoort het. Laat het doorkomen via de NPO Luister app. Hoe denk jij hierover? Maakt het uit of de bondscoach een man of een vrouw is?

0: Vandaag hebben we het over...
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
0: Maakt het uit of de bondscoach man of vrouw is? Daar hebben we vandaag over. Marijn aan de lijn. Marijn, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey Marijn, vertel, hoe zie jij dit?
2: Ja, ik vind dat mannen en vrouwen aparte kwaliteiten van elkaar hebben.
0: Oh?
2: En daarbij, als je bijvoorbeeld kijkt naar het vrouwenvoetbal, dan zie je dat de snelheid en de kwaliteit lager ligt dan bij de mannen. Dus ik zou het wel jammer vinden als dan een vrouwelijke bondscoach het aanstelt.
0: Maar dit is er de snelheid niet aan kan of zo? Is het dan denkt, oh, hij rent iets sneller, ik kan het niet inschatten. Dat is een beetje apart, toch? Vind je niet?
2: Ja, het is ook wel terug te zien in statistieken. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar het nationaal vrouwenteam van Zwitserland. Die heeft met 7-1 verloren van een onder 15 team van FC Utrecht. Ja, dat zijn toch wel echt hele grote verschillen, snap je?
0: Wat hebben die verschillen dan met de kwaliteit te maken van de bondscoach? Want een bondscoach is iemand die gewoon kijkt naar... wat er gebeurt, die inschat, die kijkt wie kan spelen, wie kan spelen. Denk je dat er een verschil is tussen een man en een vrouw, hoe die ernaar kijkt, op basis van de snelheid in het tempo van de wedstrijd?
2: Nou, ik ben van mening dat als je alleen maar vrouwenteams zou trainen, dan ben je gewend om je eigen aan te passen aan de snelheid van het vrouwenspel. Ik ben niet seksistisch of zo, maar het is... Ja... Het is een lastig onderwerp, laten we daarop houden.
3: Ja, ik denk wanneer er ook zo automatisch van uitgegaan wordt dat het niet zou kunnen, dat het dan wel de kant op gaat van oké, waarom zou je iemand al op voorhand geen kans daarin geven? Want iemand heeft al laten zien dat ze teams succesvol kan trainen, dat ze teams beter kan maken, dat ze teams kan aansturen. Dus als ik dan kijk naar zo'n uitspraak die dan bijvoorbeeld zegt, niet van jou hè, maar van het fragment waar we naar luisteren, van nou dat kan sowieso niet en dat heeft er ook mee te maken dat allochtonen geen respect hebben voor vrouwen, dan sla je eigenlijk al twee categorieën helemaal dicht. Want ergens zeg je dat die buitenlandse jongens, dat ze niet naar een vrouw gaan luisteren, waar ik wel iets van vind. En anderzijds zeg je dus ook dat een vrouw niet de kans moet krijgen om te laten zien of ze het zou kunnen. Kijk, gaan ze die bondscoach gelijk bij het volgende WK zetten voor de eerste keer en dan kijken, nou kijk maar of jij het kan, want je bent een vrouw. Tuurlijk niet. Maar ik vind wel, als iemand zichzelf op niveau heeft laten zien, dat je iemand toch wel een kans moet geven.
2: Ja, die kans die mogen we zeker te weten geven. Maar ja, als we het omdraaien, zouden we dan ook een man moeten zetten bij het vrouwenvoetbal?
3: Nou ja, als daar het team veel beter van wordt, dan zou ik niet inzien waarom niet.
2: Ja, inderdaad. Maar ja, ze mogen het smaak proberen. Want er komt toch binnenkort weer een Nations League aan, volgens mij. En dan kan ze zich eigen bewijzen.
3: Nou, ik hoop dat ze de kans krijgt. Als we zelfs Martijn een klein beetje hebben om kunnen slaan, dan maken we wel kans, Nando.
0: Ja.
2: Nou, het zal in ieder geval beter zijn dan de tweede tactiek van Koeman in de tweede helft.
3: Gesproken, gesproken, gesproken, Martijn.

0: Hij is flex. Ja, het is 8:30. Zometeen het nieuws van NOS op 3 met Rensky Z. Maar we gaan ook de moordenbuurt spelen. Het gevaarlijk spel op de Nederlandse radio. In 1 minuut de tijd, 10 vragen beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben. Als het allemaal goed gaat, dan is het Hoomba. Ja, als het niet goed is het Hoomba. Nee. Dus, de vraag die je nodig hebt is een kwalificatievraag om deel te kunnen nemen. Hier komt die. Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Donna, als je draait en wint en sloopt, de moordende minuut, wat win je dan?
1: Tickets voor het Moment Festival.
2: Ik merkte op een gegeven moment dat ik veel meer aan het daten was om te kijken of iemand een geschikte vader was. En niet meer of iemand een

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Jay met Controlando, maar ook Jos Silvio Young Felix met Toxic. Overwegend zonnig, 21 tot 29 graden, dat is de situatie vandaag met het weer. We hebben weer de actualiteit, het nieuws van NOS op 3, Queen herself, Renskies.
4: Iran en Amerika hebben ook vannacht weer aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het staakt het vuren lijkt daarmee in de prullenbak te zijn beland. President Trump noemde de Iraniërs gisteren leugenaars. Iran geeft op zijn beurt Trump de schuld van het mislukken van de vredesonderhandelingen, vertelt correspondent Desi Moore.
5: Van de Iraanse kant bevestigt dat het eigenlijk wat ze steeds zeggen en graag benadrukken. Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
4: Het oplaaien van het geweld betekent dat de belangrijke straat van Hormuz nog steeds niet open is voor alle internationale scheepvaart. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Hij deed zich voor als IT-medewerker en kon zo in de systemen komen. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. En op verschillende plekken hebben ze weer last van de eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het nog wel mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van rupsen in de bomen. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan de rupsjes goed op.
6: We hebben veel meer klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs. Zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
4: Ja, de haren van de rups kunnen onder meer voor jeuk op je huid zorgen, ontstoken ogen en irritatie aan de luchtwegen. De rupsen worden daarom met een speciale stofzuiger opgezogen. Zelf aan de slag gaan wordt afgeraden. Dus pak niet je verfbrander uit de schuur zoals Attie een paar jaar geleden deed.
7: Haha, daar zitten ze. De klootzakken. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
4: Ja, mensen kunnen het beste de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de boom op eigen grond staat.
3: Fernando. Je hoort Atima, geen grap met een stofzuiger.

0: Toxic, Yo Silvio, Young Felix, a very good morning. Ja, maar als je echt fanatiek elke keer naar de morning show luistert, dan weet je natuurlijk dat we altijd met een morning minute komen. En dat spel is populair. Mensen op straat komen naar me toe van, hey, luister dan, je moet een soort championship houden, want ik sloop de morning minute. Oké. Dus, we gaan vandaag de morning minute spelen. Donna, met wie?
1: We gaan vandaag de morning minute spelen met Remy.
0: Remy, what's cracking? Yes. What's popping? Good morning.
2: Goed man. Good morning met jullie.
0: House Live. Ja, we zijn er. Vandaag een bijzondere dag. Er wordt weer volop gevoetbald. Marokko, Frankrijk. Wat voel jij? We hebben een ballenverstand van voetbal, dus...
1: We hebben wel passie.
0: En dat is mooi.
2: Marokko.
1: Ik denk dus ook echt dat Marokko gaat pakken. Nando, die hoopt op Frankrijk, want die is Mbappé-fan.
0: Ik ben Mbappé-fan, maar ik ben...
2: Ik snap het. Maar ja, ik hoop toch op Marokko, man.
0: Ja, bro.
1: Ik hoop het ook.
0: Ik gun dat Marokko, zeg maar, sowieso Argentinië een pak slagen ook geeft. Omdat Argentinië gewoon corrupt is.
2: Alsjeblieft.
0: Die corruptie. Neem maar gewoon die rematch voor Egypte. Ik vind het zo vreselijk voor Egypte ook. Maar ja, weet je, dus...
2: Ik hoop dat een van de twee Argentinië pakt.
0: Hoeveel gaat het worden?
2: Ik denk 3-1 voor Marokko.
0: Hai, oké. Okay, nou, staat genoteerd. We gaan het meemaken, man.
1: Dima Maghreb is onderweg.
0: Sowieso, man. Good vibes.
2: Dima Maghreb.
0: Ja, toch? Good vibes, man. Ik hoop dat Saibari meespeelt, maar dat is mijn mattie. Ik vind hem gruwelijk.
2: Ja, toch?
0: Die man. Maar we gaan even kijken naar de morgen. Minuut. Are you ready? 1 minuut, 10 vragen?
2: Yes, let's go.
3: De moordende minuut.
0: Wat is de hoofdstad van Noord-Holland?
2: Haarlem.
0: Welke artiest staat bekend als Queen Bee?
2: Beyoncé.
0: Welke kleur heeft de nul op een standaard roulettewiel na zwart en rood?
2: Groen.
0: In welk filmreeks speelt Johnny Depp een nogal bijzonder piraat?
2: Pirates of the Caribbean.
0: Wat is de voornaam van Nederlands topproducer Jack Chirac. Hoe heet het collectieve Amerikaanse stuntmannen die onder andere bestaat uit Steve-O en Johnny Knoxville? Jazeker. Wie schreef het boek Harry Potter?
2: Ronald Dahl.
0: GVR. Welke munt wordt gebruikt in de Verenigde Staten?
2: Welke munt? Dollar.
0: Hoeveel spelers hebben ze bij basketbal op het veld staan?
2: Zes.
0: Nee.
2: Vijf.
0: Vijf, zeker vijf. Met welke artiest zijn ze in Oost in het nummer No Go Zone?
2: Welke artiest? Lil Kleine zit daarin.

0: je bent door de tijd heen, bro.
1: Met wie zei ze? Ja, ik ben met puntje, puntje in Oost.
2: Ja, ik ben met... Nee, ik weet het niet meer.
1: Je gaat er zo achter komen, hè?

0: Precies, dat was hem.
1: Ja man, J.K. Rowling man, Harry Potter, geen Roald Dahl.
2: Oh, ja.
1: Hij is van GVR, Mathilda. Ja, legendary. Roald Dahl, maar dat was hem niet. Dat was J.K. Rowling, Harry Potter. Jij wint, wat wint hij?
0: Hij wint tickets voor het Momentfestival. Hey.
2: Lekker.
0: Veel plezier man.
2: Ja toch, dankjewel.
1: Have fun en veel voetbalplezier vandaag.
2: Ja, jullie ook.
1: Lobby.

0: Moneyflex en Jay Lauren. Goed genoeg.
1: Are you ready?
0: Yeah. Ready, baby. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren. Nieuwe releases, nieuwe tjus.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije, maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè? Ja.

0: van vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimax in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimax.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
6: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
7: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.

0: is de actualiteit. Het nieuws van NOS op 3 met Rens Keezy. What's poppin'? Wat heb je voor ons?
1: Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. In Iran zijn meerdere kuststeden geraakt, vooral aan de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger zegt dat die aanvallen nodig zijn om de veiligheid van schepen te garanderen. Iran heeft als reactie Amerikaanse bases in de regio aangevallen. Volgens Trump is Iran praktisch verslagen en hebben ze hem alweer gebeld.
2: And they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem.
1: Hij zegt dus dat hij niet weet of hij nog een deal wil, omdat hij niet denkt dat Iran te vertrouwen is. Of Iran ook echt weer om tafel wil met de VS, dat weten we niet. Bij het UWV in Amsterdam worden dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. De uitkeringsclub stopt voorlopig met opleiden, omdat eerder dit jaar duidelijk werd dat er een onveilige werkcultuur is voor jonge artsen. Uit onderzoek van het AD in Eén Vandaag bleek toen dat opleidingsartsen flink tekeer kunnen gaan en dat de artsen in opleiding soms huilend rondlopen bij het UWV. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De man van 31 had 75 zakjes met cocaïne en heroïne ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk wilde reizen. In Duitsland vond de douane dat hij zich verdacht gedroeg. Toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die had een straatwaarde van €50.000. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. En langs de Nederlandse kust zwemmen steeds meer haaien voordat zwemmers in de stress schieten. Het gaat hier over de gevlekte gladde haai die niet gevaarlijk is voor mensen. Om meer over ze te leren wordt er voor de Zeeuwse kust 3 dagen lang onderzoek gedaan. Vissers gooien hun hengels uit om ze te vangen, te merken en weer terug in het water te doen. Op dag 1 werden er al 126 gevangen en dat is veel, zegt de projectleider.
3: Toen wij begonnen 15 jaar geleden vingen wij zoveel haaien nog niet eens in een jaar. Nu kunnen we, als we een goede dag hebben, 50 haaien per dag per boot vangen. Het is echt, de dieren zijn in opkomst. Het is verrassend hoeveel er zijn.
1: De haaien zoeken de Oosterschelde op omdat het water daar lekker warm en ondiep is en de jongen veilig kunnen opgroeien. Krijg je nog het weer in het noorden en midden, eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 in Vlissingen.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: socials. Kijk nu naar het pleintje van.
1: Zometeen gaan we snoezen met SZA en we gaan een dansje doen met Dave en Tams. Kijk maar naar buiten, wat voel je? De temperatuur stijgt weer lekker door vandaag. 21 tot 29 graden. Kiesie met het nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De politie vermoedt dat er Nederlanders betrokken waren bij de grote hack van Odido begin dit jaar. De klantenservice werd gebeld door iemand die zich als IT-medewerker voordeed en zo in de interne systemen kwam. Volgens de politie sprak diegene Nederlands. Het gesprek is opgenomen en wordt mogelijk openbaar gemaakt als de oplichter onbekend blijft. Bij de hack kwamen de gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlanders op straat te liggen. Een flinke domper voor het Marokkaanse elftal. Ismaël Saibari kan vanavond niet meedoen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is niet op tijd hersteld voor de kwartfinale. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland nam hij de beslissende strafschop. En de oudste ezel van Nederland en zijn verzorger mochten gisteren 40 kaarsjes uitblazen. Ezel Chico en verzorger René waren jarig. En Art van Nederland ging bij ze langs in het Brabantse Barle-Nassau.
3: Gefeliciteerd!
4: Dankjewel!
3: Allebei, hè?
4: Ja.
3: Jullie zijn allebei jarig.
4: Ja. Hij is oud en ik nog niet. Wat slotje!
5: Het is misschien wel echt de oudste ezel van Nederland. En hij is ook ereambtenaar geweest van de gemeente Bergen-op-Zoom. Hij liep mee in optochten. Maar het is een hele brave ezel. Hij is lekker rustig, hij valt niemand lastig, hij zit niet meer achter de meisjes aan.
2: Ezels worden gemiddeld 25 tot 30 jaar oud, maar in uitzonderlijke gevallen kunnen ze zelfs 50 worden.
1: Fernando. Tijd voor het dansje. Dave & Tams, Ring Dance.

0: En Pierre van Hooijdonk heeft heel veel mensen eigenlijk een rep en roer gekregen.
1: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
0: Maakt het uit of de bondscoach een man of vrouw is? Zolang gewoon de persoon de beste is. Nou, of vind je dat het mannenelftal toch een man voor de groep moet hebben? Ja, je kan gewoon reageren via de NPO Luister-app. We hebben Ilse. Ilse gaat zo meteen even babbelen. Eerst even Robertino. Dus Ilse, blijf nog even aan de lijn. Robertino, vriend van de show, good morning.
2: Good morning.
0: Hey, vertel jouw reactie op dit hele gebeuren.
2: Mijn reactie, een vrouw moet zeker kunnen. Weet je, en als er geen respect is tegenover de vrouw, dan hoort hij gewoon niet bij het team. Dan moeten die gasten gewoon eruit, punt. Het is een andere tijd, 2026, kom op.
0: Luister, ja, duidelijk.
3: Mooi gezegd, man. Mooie woorden. Zo is het. Ik vond het zo geniaal hoe die dame, sorry, ik weet even haar naam niet meer, had gereageerd bij Mixed Zone. Omdat toen ook op een gegeven moment Jack die had gezegd van, ja, nee, ik ga niet naar een vrouw luisteren. En toen had ze zo gezegd van, dus je luistert ook niet naar je moeder of zo, of wat? Hoezo zei je nou, want als we naar onze moeder luisteren, vinden we het allemaal logisch, hebben we allemaal respect. Maar als een vrouw andere kwalificaties heeft, zou ze ineens niet in die rol kunnen zitten. Dus Robertino gesproken, man.
0: Je hebt gesproken. Lobby.
2: Yes.
0: Mic drop. Ilse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Vertel, hoe zit jij in de wedstrijd?
4: Nou, mijn dochter van 8 heeft er wel een mening over.
0: Oh, vertel.
4: Nou, zij zegt eigenlijk van, waarom zou je eigenlijk een slechte man ervoor zetten als je er ook een goede vrouw voor kan zetten?
3: Kijk, hoe heet je dochtertje?
4: Saar.
3: Saar, wat heb jij dat goed gezegd, zeg.
4: Ja, ze is nu een beetje verlegen.
3: Dat snap ik. Maar Saar, dat heb je echt heel goed gezegd.

0: Echt, echt heel goed gezegd. Want of je nou een jongetje of een meisje bent, als je goed bent in wat je doet, dan kan je alles, toch Saar?
1: Ja.
0: Ja, precies. Ja,
2: helemaal gelijk.
0: En jij kan ook alles. Wat vind jij leuk om te doen?
1: Korfbal.
0: Korfbal. Oeh, daar ben je vast ook wel heel goed in.
1: Ja.
0: Ja, goed ja, zo.
2: Lekker, lekker bezig.
0: Goed bezig, nee,
2: maar,
0: goed bezig.
2: Nou, duidelijk, nee, duidelijk. Je hebt gesproken, Saar. Dus we gaan het even doorvoeren aan de lijst. Zo, je zegt, vrouwen runnen gezinnen met meerdere jonge jongens beter dan veel mannen waarschijnlijk zelfstandig zouden kunnen.

0: Timberland, van 1997. Deze tune is een banger van een tune nog steeds. Geproduceerd door Timberland, Missy Elliott. Degene die al zijn beats kreden. Dankzij haar hebben we hem. Dus als je afvraagt waarom maakt hij zulke dikke beats. Omdat ze heel streng voor hem was. Keurde alle beats van hem af. Totdat hij dus beter werd. Aldus en Missy Elliott. Dank je daarvoor, Missy Elliott. Love, get off the grid in the building was cracking,
1: yes,
0: man.
1: Yes, sir. Ja, vandaag mooie dag denk ik weer, toch?
0: De zon schijnt.
1: De start van de kwartfinales. WK.
2: Spannend.
1: We hebben vanavond meteen natuurlijk wel echt een clash. Marokko tegen Frankrijk. Wat denken jullie dat het gaat worden?
2: Ja, ik hoop dat ik morgenochtend Dima Makrep kan zeggen.
1: Oké, dan. Ja.
0: Mbappé gaat 2 scoren, man.
1: Ja, maar dat is nog niet of we een winst of verlies hebben.
0: 2-1.
1: 2-1 voor Frankrijk, denk jij. Oké.
2: Ik denk 2-1 andersom, denk ik. 6 voor Marokko.
1: Oef, ja, ik vind het een hele moeilijke. Ik denk uiteindelijk ook 2-1 voor Frankrijk.
2: Oh, wat is dit?
1: Maar ik hoop voor Marokko dat zij ook voor die stunt kunnen zorgen. Dat zou ik wel heel leuk vinden.
0: Ja, bro. Ik gun hun een finale tegen freaking Argentinië. Die komen sowieso in de finale. Want met Argentiniërs.
1: Wees niet. Dat trouwens, daar had je het gisteren nog over. Maar waarom heeft niemand het erover dat die VAR ook Frans was?
0: Oeh, dit is VAR ook Frans.
1: Nee, de scheidsrechters waren allemaal Frans.
0: Bro.
1: Ja, dus als maar het dan toch rigged was, dan zouden ze toch juist Argentinië eruit willen hebben.
0: Ja, maar bro, luister, maar als jij wordt betaald door iemand die jou met Frans geld betaalt, dan begrijp ik het wel.
1: Nee, maar dit is wrong. FBI doet onderzoek. De FBI doet onderzoek. Dat is ook weer even nu een verhaal dat naar voren is gekomen waar we ons op vastgrijpen.
0: Bro,
1: is er een officieel statement van de FBI dat het erbij is gekomen?
0: Get messy.
1: Besef wat we hier zeggen.
0: Ik zeg alleen wat de hele voetbalgame zegt en wat online zijn mensen.
1: Oké, maar waar staat online? Is er een officiële statement van, yo, de FBI is regarding the World Cup, we're looking into it.
0: Google, bro. Wat Argentinië speelt een beetje vals, broer. Wat Egypte had ze pak slagen gegeven, broer.
1: Egypte mag gewoon geen 2-0 weggeven in 10 minuten. Kom op, jongens.
0: Bro, was een overtreding.
1: Maar goed, laten we het over Marokko, Frankrijk.
0: We hebben nog 14 seconden.
2: Ik heb déjà vu elke keer weer. Weet je wat jullie gaan doen, Fortuin? Jullie gaan even opnemen wat jullie gezegd hebben.
1: Ja.
2: Dat jullie de volgende dag niet weer precies hetzelfde zeggen.
1: Ja, dat is
2: en ik wens je een fijne dag. Hier is de reclame.

0: pechje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: vanochtend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
8: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
9: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
10: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
11: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Met zometeen muziek van Lil Kleine en Jonna Fraser, maar ook 50 Cent heb ik voor je klaarstaan. Kan je misschien nog herinneren dat jaar dat opeens mensen als een plank ergens oplagen? Ik ga je zo meteen meenemen naar dat jaar. Alleen waarom, dat hoor je zo meteen. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws. Ferenske, NOS op 3, een hele goede morgen.
4: Goedemorgen. Bij de Odido-hack zijn waarschijnlijk Nederlandse criminelen betrokken. Dat zegt een speciaal team van de politie dat onderzoek doet naar de hack. De gegevens van dik 6 miljoen Nederlanders werden begin februari gestolen. Het grootste aanknopingspunt is een Nederlandse beller die zich voordeed als IT-medewerker van Odido, vertelt cybercrime fighter Stan.
5: Nu kan ik me ook voorstellen dat mensen denken, ja, tegenwoordig kun je met AI zo'n stem misschien wel simuleren, maar we hebben deskundigen hierop losgelaten, deze stem duidelijk laten bekijken en we kunnen nooit 100% uitsluiten dat het hier niet om AI gaat. Echter, op basis van de analyse denken wij echt dat het een menselijke stem is.
4: De politie denkt erover na om die opname openbaar te maken om zo de hackers te pakken te krijgen. Bij Amerikaanse aanvallen in Iran zijn gisteren en vandaag 14 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. Amerika viel Iraanse doelen aan bij de straat van Hormuz nadat de onderhandelingen tussen Iran en de VS vastliepen. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht 6 vakantiehuisjes afgebrand. Er is 1 iemand met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Een paar vakantiehuisjes in de buurt zijn ontruimd. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En op verschillende plekken hebben ze weer last van de eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het nog wel mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van rupsen in de bomen. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan de rupsjes goed op.
6: Ik heb veel meer klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs, zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
4: De haren van de rups kunnen onder meer voor jeuk op je huid zorgen, ontstoken ogen en irritatie aan de luchtwegen. De rupsen worden daarom met een speciale stofzuiger opgezogen. Zelf aan de slag gaan wordt afgeraden. Dus pak niet je verfbrander uit de schuur zoals Attie een paar jaar geleden deed.
7: Haha, daar zitten ze. De klootzakken. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
4: Ja, mensen kunnen het beste de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de boom op eigen grond staat. Krijg je nog het weer in het noorden en midden eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 graden in Vlissingen.
8: Festival FOMO.
9: Hell no.
8: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
9: Oh my god.
8: Met deze week het moment. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
3: Fashion Week is onderweg.

hoorde je op Phonix. En kan jij het je nog herinneren? Mensen die als een plank ergens oplagen. Rewind and rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, jij en ik rewinden richting 2011. Als mensen op de meest bizarre plekken als een plank gaan liggen om mee te doen met de Planking Challenge. Weet je, van bushokjes tot op de straat en andere plekken. Het is echt allemaal voorbij gekomen. Was trouwens niet het enige memorabele wat er in 2011 gebeurde. Want het was ook het jaar dat Mr. Chow het naar zijn zin met je heeft gehad in Bangkok tijdens de Hangover 2. We had a sick night, bitches. Wow. Maar muzikaal bracht het ons ook natuurlijk pareltjes. The Party Rock Anthem was een van de zomerhits. Rihanna die domineerde de charts. En op Nederlandse bodem verscheen er opeens een samenwerking tussen Jay en Daryl. En die tune heb ik nu natuurlijk voor je klaarstaan. Het maakt niet uit, die hoor je nu tijdens Rewind hier op Phonix.

prijs te vallen tijdens de Morning Mashup. Twee tunes gemixt tot één. En jij moet gaan raden om welke twee tunes het gaat. Alleen voor het zover is, eerst nog even wat heerlijke tunes om op te warmen. Fresh KM, Bare Minimum, die is onderweg. Alleen voor vandaag zijn Chris Brown en Young Thug. Dit is Go Crazy tijdens Rewind op Phonics.

I am at the bare minimum. Morning. Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die dan samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als je hem zometeen hoort en je denkt bij jezelf, Quincy, ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je dat laten weten door middel van een appje in de NPO-luister. Sowieso leuk en gezellig om eventjes mee te doen. Maar er zit ook iets leuks aan vast. Want ben je de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnings Goodie pakket. Alle reden dus om even goed mee te gaan luisteren. Ik zou zeggen, spit je oren. Ja, ben je ready? Dit is de Morning Mashup.

0: Show.
1: Ja, ik kreeg gisteren kritiek van Quincy. Je maakt het te makkelijk. Dit is zo. Nou, ben benieuwd dan. Ben benieuwd of je deze hebt gecatcht. De lyrics misschien wel. Instrumental, die is wel een stukje moeilijker. Dus laat het maar weten door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Welke twee tunes heb je zojuist gehoord? Gaan we zo meteen kijken of je het goed hebt. En misschien zelfs wel een goodiebag hebt gewonnen.

0: Mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die samen zijn gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. De Morning Mashup. Heb hem zojuist laten horen, maar het kan zo zijn dat je nu net pas bent ingetuned. Je stapt net de auto in of je komt pas net op kantoor. Je zegt, Quincy, ik heb hem nog niet gehoord. Nou, in dat geval speciaal voor jou.

0: kreeg als eerste een appje binnen van Svenna. Die zegt, ja, ik hoorde wel Walk It, Talk It, maar die andere, die hoorde ik niet goed. Ja, dat is dan wel kloten. Ja, ik laat hem altijd maar één keer horen. Sorry, Svenna, sorry. Salanjo die zegt, Walk It, Talk It en We Belong Together. En Lady Riri die zegt, Walk It, Talk It en Lovers and Friends. Dus we hebben verschillende antwoorden binnengekregen. De vraag is alleen, wie heeft de juiste toegestuurd?
1: Walk It, like a, Talk It.
0: Walk It, Talk It. Die had iedereen goed. Maar wat gaat die volgende tune zeggen?
1: Walk It, like a, Talk It.
0: Dit is geen We Belong Together, maar dit is... inderdaad, Lovers and Friends. Dat betekent dat Lady Riri de eerste is die de juiste antwoorden toe heeft gestuurd. En naar huis gaat met het Funnies Goodie pakket. Gefeliciteerd. Sowieso een dikke shout-out als je hebt meegedaan en een reactie hebt gedropt in de NPO-luisterapp. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan maar één de snelste zijn. Niet getreurd. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen tijdens de Morning Mashup. Wie weet val je dan wel in de prijzen. Maar voor nu gaan jij en ik naar die heerlijke tune van de Migos samen met Drake. Tijdens Rewind op Funnies is dit...

Rewind op Phonix. Een hele goede morgen, Quincy door je speakers. En samen zijn we deze donderdagochtend heerlijk aan het opstarten. En zometeen heb ik een Spaanse tune voor je. En hij kwam begin zero's uit. Je kon niet in Spaans spreken, maar toch was je die tune aan het meezingen. Uit volle borst ook. Alleen welke tune dat is, dat ga je natuurlijk zometeen horen. Eerst Idali, Ronnie Flex en Frenna door je speakers. Met Pope.

0: Die hoorde je zojuist tijdens Rewind hier op Phonix. Zometeen natuurlijk nog meer heerlijke tunes jouw kant op. En wist je ook dat Tyga een alter ego heeft? Nou, ik ga je daar zometeen alles over vertellen. Alleen voordat het zover is, eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Renske NOS op 3. Wat heb je zometeen voor ons?
1: Goed nieuws voor Efteling-fans, want het park gaat hun duurste attractie ooit bouwen. En je hoort zo wat het gaat worden.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sans. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sans.nl.
7: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza. En geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
11: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
12: Met zometeen Pongo van Russian, maar ook Dior Money van Jonna Fraser. En ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar Tyga die heeft een nieuw alter ego. Nou, hoe die heet, wat er allemaal achter zit, dat ga je natuurlijk zometeen bij mij horen. Eerst tijd voor het laatste nieuws van Renske, NOS op 3. Een hele goede morgen.
13: Goedemorgen. Door de aanvallen in Iran wordt tanken opnieuw duurder. Het staakt-het-vuren tussen de VS en Iran lijkt niet meer te bestaan. Vannacht bombardeerde Amerika militaire doelen van Iran bij de straat van Hormuz. Iran viel vervolgens Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten aan. En door die escalatie is de olieprijs weer aan het stijgen. En dat gaan we ook merken aan de pomp, zegt mijn collega Aida van de economieredactie.
14: Ja, zeker. De gemiddelde benzineprijs is volgens consumentencollectief United Consumers weer boven de €2,50 gestegen. €2,53 om precies te zijn. Ja, en dat is gewoon een direct gevolg van die hernieuwde aanvallen. En ja, zoals je net al zei, het is ook te zien in de olieprijs.
13: In Limburg is vanochtend een politiemedewerker op straat gezet omdat er vermoedens zijn van seksueel wangedrag. Het OM deed onderzoek, net als de politie zelf. De medewerker zou bij meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en daarbij ook gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. De Efteling gaat hun duurste attractie ooit bouwen. Het wordt een hangende achtbaan die de naam Missie Luminar krijgt. Dat ding gaat een slordige €50 miljoen kosten. De nieuwe hangende achtbaan komt vlakbij de entree en moet eind 2029 het eerste ritje gaan doen. En nu het weer warmer wordt, hebben airco-monteurs het druk. Ze krijgen ook steeds vaker te maken met buren die ruzie hebben over het plaatsen van zo'n airco. Mensen zijn bang voor het kabaal, vooral als een koelsysteem op het balkon wordt geplaatst, zegt deze monteur tegen Hart van Nederland.
15: Dan komt de buurvrouw al een beetje over de schutting kijken van wat gaat hier gebeuren. Vaak is het dan de vacuümpomp die bijvoorbeeld nog staat te draaien. En dan zijn mensen al gelijk bang van, dit wordt geluidsoverlast. Want ik slaap hiernaast. Dat zeggen we ook altijd, mevrouw, wacht nog even tot we klaar zijn. U hoort helemaal niks, want ze zijn echt heel stil.
13: Ook klagen veel buren over zichtoverlast. Ze vinden de installaties de buurt lelijker maken. Krijg je nog het weer in het noorden en midden. Eerst wat wolken. Vanmiddag overal zon. Het wordt 22 graden in Groningen en 28 graden in Vlissingen.
0: Festival FOMO.
16: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
16: Oh my god.
0: Met deze week het moment. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Coop, samen van Oxburg, zo Burks, Burleson, Bailey en Jane. En heb je dat alter ego van Tyga voorbij zien komen?
1: Funnix Rewind.
2: Rewind Selector.
0: Ja, het gebeurt sommige artiesten wel vaker dat ze dan opeens denken, ik moet met een alter ego gaan komen en we gaan even een nieuwe kant op met muziek. Snoop Dogg deed dat bijvoorbeeld met Snoop Lion, die ging toen reggae muziek maken. En Tyga, die denkt nu bij zichzelf, ik moet ook over een andere boeg gooien. Hij noemt zichzelf Starface en de bedoeling is om een beetje die 80s vibe terug te brengen. Weet je, die Miami vibe.

Ja, Tyga a.k.a. Starfate op die 80s vibe. Ik moet zeggen, het klinkt op zich wel lekker. Maar ja, ik hou er gewoon van als Tyga echt aan het rappen is. Zo'n pokoe, die heb ik nu ook voor je klaarstaan. Tijdens Rewind of Phonics is dit EMA.

is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te delen, zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakje bizar af? Kan je zometeen droppen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik zou zeggen, pak hem maar alvast bij, kan je zometeen lekker snel meereageren. En terwijl je dat zometeen doet, eventjes wel de benen strekken, dat moet je niet vergeten. Blijf goed water drinken en ja, als het aan mij ligt, pak er ook een roze koek bij. Erg lekker, ja, ja, ja. Voor het verhaal van vandaag neem ik je mee naar onze zuidenburen in België, waar binnenkort een feest wordt georganiseerd. Een groot park wordt afgezet om een klein festivalletje te organiseren door de gemeente. Alleen, dat gaat niet zonder slag of stoot, nee. Gemeenteraadslid die het organiseert, die heeft een klacht gekregen. Alleen aan jou de vraag, wat is nou die klacht? Antwoord A, buurtbewoners willen alleen maar hiphop horen. Antwoord B, drugsdealers willen compensatie krijgen. Of antwoord C, ze willen niet dat Chris en Fruiten gaat optreden. Hmm. Er zijn toch wel... Elk antwoord kan wel juist zijn, denk ik. Wat denk jij? Wat is die klacht die dat gemeenteraadslid heeft gekregen? Antwoord A, buurtbewoners willen alleen maar hiphop horen. Antwoord B, drugsdealers willen compensatie krijgen. Of antwoord C, ze willen niet dat Chris en Fruitig komt optreden. Het antwoord waarvan jij denkt dat die juist is, die kan je droppen in de NPO-luisterapp. Gaan we het er zo meteen samen over hebben. En in die tussentijd, pak wat lekkers te eten, pak wat lekkers te drinken, strek je benen. En ondertussen heerlijke muziek, zoals Jonna Fraser en Jayon. Dit is...

dit bakkie bizar af? Vandaag gaat het verhaal over een groot feest in een Belgisch park, waar de gemeenteraadslid die het organiseert een klacht heeft gekregen. Alleen aan jou de vraag, ja, wat is nou de klacht die hij binnen heeft gekregen? Antwoord A, buurtbewoners die willen alleen maar hiphop horen. Antwoord B, drugsdealers die willen compensatie krijgen. Of antwoord C, ze willen niet dat Chris en Fruitig komt optreden. Nou, ik kan je vertellen, de NPO-luisteraar die is gewoon volgestroopt, maar wel met unaniem één antwoord. En dat is namelijk antwoord C. Ze willen niet dat Chris en Fruitig komt optreden. Onder andere Romero en PM die dat sturen. Dus ik heb nog nooit zo vaak gezien dat er op Chris en Fruitig is gestemd op deze manier. Ik moet zeggen, hij heeft wel een goede stem. Hij wil echt op een goede stem als hij gaat zingen. Radiokwaliteit iets anders natuurlijk, maar radio of gewoon zingen, ja, dat doet hij wel goed. Alleen is dit dan ook het juiste antwoord? Uiteraard is dat natuurlijk niet het juiste antwoord. Het juiste antwoord is antwoord B. Drugsdealers willen compensatie krijgen. Ja, dat is toch echt wel bizar. De reden waarom ze dus compensatie willen, is omdat een park waar ze dus veel aan het dealen zijn, dat is dus die plek waar dat festival moet worden gehouden. En ze gaan dus inkomsten missen. Dus besef eventjes, beeld je dit gewoon heel even in, dat je dan als gemeenteraadslid krijg jij gewoon een brief binnen. En daarin hebben drugsdealers zich massaal verzameld, waarin ze zeggen, ja, ho, die kan niet doorgaan, want wij lopen inkomsten mis. Ja, ik zou gewoon zeggen, jullie zijn even out of business. Ga even lekker op vakantie, eventjes je hoofd weer leegmaken en kom dan weer terug. Maar één ding is zeker, dit gaat niet gebeuren. Dit gaat natuurlijk niet gebeuren. Ik waardeer de effort wel, dat moet ik ook wel weer toegeven. Zo van, joh, wij doen daar business. Don't do it. Gruwelijk. Ondertussen muziek voor je klaar.

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten? De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: van de grootste zomertunes van 2026. Als je het mij vraagt, Mauvais Joe met Pile. Een hele goede morgen nog, Quincy Doy Speakers. Tijdens Rewind samen zijn we heerlijk richting de middag aan het bewegen met heerlijke tunes. Wat dacht je ook van deze mensen samen met Broski? Geen rem.
1: Mensen, geen rem.

vriendin. Mijn antwoord was altijd, meisje, je tript. Claim de loyaliteit, dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslipt, je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puin ook. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het eindje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

Treurige zaak, wegen die scheiden op een parkeerplaats. Jermaine Niffer samen met Tabitha. Zometeen gaan jij en ik heerlijk de middag verder opstarten. Ik zie onder andere de dikste van de week staan en Jay. Alleen voordat het zover is, hier is nog wel tijd voor het laatste nieuws.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Ga jij verbouwen of renoveren? Kies voor zekerheid en totale ontzorging met Afbouwgroep Nederland. Al meer dan 15 jaar vakmanschap. Van sloop tot afwerking. Maak een afspraak en bezoek onze showroom of kijk op abgn.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
7: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
8: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Hermanos! Ja, dat...

0: beste van de week staat voor je klaar. Dus kortom, je hoeft helemaal nergens naartoe. Gewoon achteroverleunen en heerlijk luisteren naar al het moois wat de middag zometeen gaat brengen. Voordat jij en ik alleen daar zijn, eerst tijd nog voor het laatste nieuws van Renske. NOS op 3, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van de moord op een vrouw in Nieuw-Vennep afgelopen maart is een bekende van de politie. Hij was al eens eerder opgepakt voor winkeldiefstal, zegt deze verslaggever van de regionale omroep NH.
2: Verder, nou ja, blijkt dat hij last heeft van psychiatrische klachten. Hij zit op dit moment ook vast binnen de gevangenis van Zaanstad op een psychiatrische afdeling. En eigenlijk wordt daar waarschijnlijk maandag meer over bekend, hè, wat justitie daarmee gaat doen en in hoeverre dat mogelijk in verband staat met de doden van Karin.
1: Ja, en die Karin werkte bij ABN AMRO. De moord maakte veel los. 4 dagen eerder werd een directe collega van haar ook al dood aangetroffen in haar huis. In die zaak is de partner van de vrouw de verdachte. Oplichters proberen geld te stelen van profvoetballers door te doen alsof ze van FC Groningen zijn. Ze maken gebruik van vervalste papieren en mailadressen, waardoor het lijkt alsof ze zaken doen met de technisch directeur van de club.
3: Zij benaderen zaakwaarnemers van spelers met het verhaal dat FC Groningen interesse in ze heeft. Uiteindelijk wordt er dan een contractvoorstel gestuurd. En dan wordt er gezegd dat er eigenlijk alleen nog even een bedrag overgemaakt moet worden. En dat gebeurt dus allemaal onder de vlag van de FC Groningen.
1: Er zijn al meerdere spelers op deze manier benaderd. In één geval ging het zelfs zo ver dat een Engelse speler al op Schiphol stond, omdat hij dacht dat hij bij FC Groningen ging beginnen. De club heeft aangifte gedaan. En langs de Nederlandse kust zwemmen steeds meer haaien. Voordat zwemmers in de stress schieten, het gaat hier over de gevlekte gladde haai die niet gevaarlijk is voor mensen. Om meer over ze te leren wordt er voor de Zeeuwse kust 3 dagen lang onderzoek gedaan. Vissers gooien hun hengels uit om ze te vangen, te merken en weer terug in het water te gooien. Op dag 1 werden er al 126 gevangen en dat is veel, zegt de projectleider.
4: Toen wij begonnen 15 jaar geleden vingen wij zoveel haaien nog niet eens in een jaar. Nu kunnen we, als we een goede dag hebben, 50 haaien per dag per boot vangen. Het is echt, de dieren zijn in opkomst, het is verrassend hoeveel er zijn.
1: De haaien zoeken de Oosterschelde op omdat het water daar lekker warm en ondiep is en de jongen veilig kunnen opgroeien. Krijg je nog het weer? Veel zon. In het noordoosten is het vanmiddag wat grijzer. Dus 22 graden in Groningen en 28 graden in Zeeland.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week het moment. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister app.
0: De dikste van de week is onderweg. Maar eerst, het leven is een trip van Josiel.

0: En nou onder andere met Wizkid. En er was een concert mij eigenlijk best wel even ontschoten.
1: Phonics Rewind. Met Quincy.
0: Rewind. Het zal ongetwijfeld aan mij liggen, maar soms dan krijg ik opeens te horen dat er een bepaald concert is. En dan denk ik bij mezelf, hoe kan het toch dat ik dat niet heb meegekregen? En datzelfde was dus gisteren aan de hand. Was ik even door de agenda aan het kijken van zowel de Ziggo Dome als van de AFAS Live. En toen zag ik opeens dat er op 12 en 13 oktober een hele grote Amerikaanse artiest gaat optreden. Ja, het is de artiest die er eigenlijk voor heeft gezorgd, zullen we maar zeggen, olie op het vuur heeft gegooid tussen Drake en Kendrick Lamar. Maar dan heb ik het over J. Cole. De Fall Off Tour, 12 en 13 oktober, dus ga je die kunnen zien. Ik dacht bij mezelf, damn, ik heb dit helemaal niet meegekregen. Ik weet niet of jij dit wel hebt meegekregen, mocht het niet zo zijn. Nou, inderdaad, bij deze. Het is wel toch echt een heel vet concert om nog eventjes je tickets voor te kopen. Want J. Cole live, de man performt wel. De man performt wel, dus het is zeer zeker de moeite waard om gewoon naar hem live toe te gaan. 12 en 13 oktober dus, kan je je kaartjes fixen. En wie weet kom ik je dan wel gewoon tegen. Voor nu staat hij wel alvast voor je klaar. Hier zo bij Phonics tijdens Rewind, want het is namelijk workout.

Rewind of Phonix. Een hele goede middag, green seat door je speakers en meer hitte komt jouw kant op. Zometeen heb ik de allereerste tune van Chris Brown voor je klaar. Zijn allereerste single, weet je nog welke dat is? Nee, je hoort hem in ieder geval zometeen. Eerst nog tijd voor onder andere Jonna Fraser. Dit is We're All Gonna Make It.

grote wedstrijden en de volle stadions, was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren

ondertussen nog iets minder dan 10 minuten te gaan. Dan is het 12:15. En elke werkdag 12:15 wordt 12:15. Drie tunes die ervoor moeten zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. Ik bedoel, we gaan richting het weekend. Het is donderdag. We moeten wel met een beetje energie naartoe bewegen, toch? Dus welke tune springt er nu ineens al plang, zo bij jou in je gedachtegang? Dat je denkt, ja, Quincy, die moeten we zo meteen draaien. Kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp. Zeg gewoon, Quinn, draai deze alsjeblieft. En wie weet hoor jij hem dan zometeen tijdens 12:15. Ja, is dat een deal? Jij sluit die NPO Luisterapp in. Ik draai dan misschien jouw tune. Hij staat voor je open. Ben benieuwd naar met waarmee jij komt. En terwijl je net laat weten, hoor je Fade met Cello Guramore. Yeah, yeah.

Burna Boy met Sin on Top of the World. Sample van Brandy samen met Mace. Maar goed, daar gaat het nu helemaal niet om. Het is gewoon kwart voor één. Dus tijd voor kwart voor Quincy. Drie tunes die ervoor moeten gaan zorgen dat je heerlijk in de energie gaat zitten. En er zijn echt hete nummers binnengekomen. Ik zou zeggen, laten we van start gaan met de tune van Gino. Die wilde namelijk graag een popcorn horen. Die staat samen met Drake voor je klaar. Amazing shit.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
5: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
6: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
7: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
8: Rijlessen en

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Het afgelopen kwartaal is een record aantal huizen te koop gezet. Dat blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM.
1: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. Als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
0: Zo'n 57.000 huizen werden te koop gezet. Makelaars waarschuwen wel dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en ouderen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen na meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in zijn privéleven. Het ontslag volgt naar onderzoek door de politie en het OM. Wat de medewerker precies heeft gedaan, weten we niet. Droevig muzieknieuws. Deze zangeres is overleden. Bonnie Tyler, je hoort haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. De zangeres uit Wales overleed in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al jaren woonde. Haar gezondheid was al langer slecht. Ze moest een tijdje terug een spoedoperatie ondergaan aan haar darmen. Bonnie Tyler was 75 jaar. En op verschillende plekken duikt het beestje alweer op, hoor. De eikenprocessierups. De afgelopen jaren viel het al best mee, maar dit jaar zien ze onder meer in Schiedam flink meer meldingen van die rupsen in bomen. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en de hitte, want daar gaan die rupsjes goed op.
2: Ik heb veel meer klachten binnengekregen. En omdat het zoveel erger is in onze gemeente dan de afgelopen jaren, gaan we met een kaart van alle bomen in Schiedam langs, zodat we zeker weten dat alle bomen op het openbare gebied in ieder geval vrij worden gemaakt van de rups.
0: Ja, de haren van die rups kunnen onder meer voor jeuk op je huid zorgen, ontstoken ogen en ook irritatie aan de luchtwegen. De rupsen worden daarom met een speciale stofzuiger opgezogen. En zelf aan de slag gaan wordt toch echt afgeraden. Dus pak vooral niet je verfbrander uit de schuur, zoals Atti een paar jaar terug deed.
3: Haha, daar zitten ze. De klootzak. Kom eens hier, loeders. Ja, ze knappen. Erg dood.
0: Ja, mensen die last hebben van de eikenprocessierups kunnen het beste de gemeente bellen of een bestrijdingsdienst als de boom op eigen grond staat. Het weer, veel zon in het Noordoosten, is het vanmiddag wat grijzer. Het is 22 graden in Groningen tot 28 graden in Zeeland.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week het moment. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Ja, niet meer op nummer 1, maar deze tune staat al 12 weken in deze prachtige lijst. En om deze tune kan je niet heen. Fresh KM, bare minimum.
1: Shoes van Bottega, lifestyle is mega. Dit is geen Champions League, maar dit is ballen met de week.
0: Ja, en dan voorlopig de nieuwe nummer 1 bij de X-chart is een tune van Titane, Idali, Ronnie Flex en Frenna.

Russian, Rauw Alejandro en Ira Star met Santa hier op Phonix. Je luistert weer naar Chris. De aankomende drie uurtjes ga ik je voorzien van al die hits. Mijn naam is niet Chris, mijn naam is Joes. Maar ik ben hier wel vandaag. En ja, ik heb echt bangers voor je klaarstaan. Straks hebben we nog Ira Star die voorbij gaat komen. Mr. Eri komt ook nog voorbij. En ja, ik vind het... Gisteren had ik even een momentje dat ik even een shout-out gaf in de show richting een producer. En dat was toen Serrano. Maar deze man verdient ook een big shout-out. Shout-out naar Young Felix. Is bezig met een keiharde... Ja, ik weet niet of je het een comeback kan noemen, maar ja, misschien ook weer wel. Keiharde tunes, heerlijke producties. En dat is natuurlijk wat we van die man gewend zijn. Samen met Catnuff, Kleine John en Bart of zo. Dit is Zeg het.

Size met Dream Girl. Ja, dat is toch wel een tune die in mijn playlist staat. Afkomstig van Erwin Placido Sluis. Beter bekend natuurlijk als Air Size. Geboren op Bonaire. En deze man met deze tune, Dream Girl, is goed aan 1 miljard weergave / streams. Ik bedoel, qua streams is het gewoon een 500.000. En dan heb je nog allemaal remixen en dat soort dingen. Hey, dit is gewoon een booming business. Dat sowieso. Shout out naar Airsize, man. Het is je zwaar gegund. En Dream Girl is ook gewoon een legendarische track. Over legendarische tracks gesproken. Zometeen nog Becky G, Carol G, Mami die voorbij gaat komen. Nieuwe muziek van Ronnie Flex wat ik klaar heb staan. Maar eerst tijd voor een andere legende. Inmiddels nog, ja, is ze al een legende? Ze moet het nog worden, laat ik het zo zeggen. Legende.

0: Ja, dat stukje in die tune, het gaat heel snel. Dus je moet echt luisteren wanneer... Ik hou sowieso ervan wanneer Ronnie aan het rappen is. Zingen, dat kennen we natuurlijk. Maar rappen, dat vind ik altijd next level. Maar zijn bars gaat snel. Dus je moet echt goed luisteren naar ja, wat ik dus eigenlijk heb gehoord.
1: Hier ben ik terug, ik ben eindelijk rich. Ik heb een Ronnie gekocht voor de sport. Ik heb een villa gekocht naar de Ford.
0: Ja, nu ben ik terug. Ik ben eindelijk rich. Ik heb een Ronnie gekocht voor de sport. Ik heb een villa gekocht met een Ford. Ja. Weet je, dat heeft me toch even aan het denken gezet. Want stel je voor, hè. Stel je voor. Je had die money die Ronnie Flex heeft. In ieder geval, je bent rijk. Laat ik het zo zeggen. Je bent rijk. Je kan kopen wat je wilt. Dus je kan een Rolex kopen. Je kan een villa kopen. Je kan een dikke auto kopen. Kortom, je kan kopen wat je wilt. Ja? Wilt dat even in? Wat is dan het allereerste wat jij zou kopen als jij die doekoe had? Het allereerste. Allereerste. Dus je weet toch, wat zou je als allereerste... Je hebt dat geld in je hand of op je rekening. Je kan het uitgeven. Wat haal je dan als eerst? Deel het met me. In de NPO Luisterapp. Ik ben heel erg benieuwd naar de antwoorden. Dus ja, wat zou je als allereerst kopen wanneer je rich bent?

0: att man står i. Mic check,
1: one, two. Is this thing on? Mic check.
0: Tijd voor de line check. Ik liet je net deze legendarische line horen van Ronnie Flex uit de Tune 4-5. Ik heb een Rory gekocht voor de sport. Ik heb een villa gekocht naar de Ford. Ja, nu ben ik eindelijk rich. Ik heb een Rory gekocht voor de sport. Ik kocht een villa met een Ford. Je weet toch, dat doet me even, liet me even denken, man. Als we af en toe een beetje. Af en toe is het goed om een beetje dingen te dromen, manifesteren, het in leven te roepen. Stel je voor, je bent rijk. Rijk, je kan kopen wat je wilt. Wat is dan het allereerste wat je zou kopen? Nou, Arjun die wist het meteen.
2: Ik zeg jou eerlijk, het eerste wat ik zou kopen, een huis in het buitenland, sowieso. Een huis voor hier. En daarna gewoon een, privéjet of zo. Ja man, sowieso.
0: Alles erop en eraan. Een huis hier, een huis daar. Lekker man. Maar het begint in ieder geval bij een huis. Alper die zegt, het eerste wat ik koop is een mooie.

0: En Jer, die is ook zo. Hij zegt, bro, ik zet me eerst mijn ouders goed. Ashraf, die zegt, een huis voor mijn moeder kopen gelijk. Eerst mijn moeder helemaal goed zetten. En daarna kijk ik wel als er nog wat restjes over is. Die restjes pak ik dan wel. Hey, shout-out naar jullie, man. Dat is ook mijn allereerste intentie. Ja, ik ben ook wel een beetje net zoals hoe Ruben is, hoor. Ruben zegt bijvoorbeeld, ik koop noedels. Ik wil weten of het nog steeds lekker smaakt als ik rijk ben. Precies die, man. Gewoon iets super cheaps halen. Juist omdat dat gewoon kan. Patrick die zegt een boerderij met plek voor een vrachtwagen. En dan vrachtwagenchauffeur ZZP'er worden. Fano die zegt, allereerste wat ik zou kopen is mijn droomwaggie. Lamborghini Huracan, STO. Osso, alles heb ik al. Lekker man, lekker man. Jerry zegt, niks Rolex of iets voor mezelf, mijn gezin en ouders. En daarna mezelf, inderdaad. Ramon Derby die zegt, BMW M2 halen, soon. Ik hoop het voor je, man, broski. Ik hoop het, man. Soon, soon. En Melanie die zegt, ik zou eerst mijn kids meenemen op vakantie ergens ver weg van alle ellende in de wereld. Hun zijn mijn prio boven alles. Ja, man. Heerlijk. Een lekkere vakantie ergens ver weg. Diallo, die zei dit.
1: Goedemiddag, Joes. Allereerst wat ik zou kopen is een villa. Weet je, al die andere dingen, dat wordt toch minder waard. Maar een huis, als je geluk hebt, nou of minder geluk zelf, dat wordt altijd meer waard. En je kan het ook achterlaten voor je kinderen of je familie. Werk ze.
0: Ja, als ze er niet om gaan vechten inderdaad, Diallo. Maar shout-out naar jou, man. Dat vind ik inderdaad een goed plan. Investeren in grond, in huizen, inderdaad. Ja, dat van ik luisteraar is verstandig. Zal ik maar de tune gewoon draaien van Ronnie Flex 4-5? Je hoort hem nu.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey twijfelaar, die brief slingert nog ergens, hè?
3: Ja,
2: jouw uitnodiging voor bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Je weet wel, het uitstrijkje of de zelftest? Sta er even bij stil, het kan veel betekenen. Wacht niet langer en doe er vandaag nog iets mee. Kijk op bmhk.nl.
4: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in 1 keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
3: Hermanos! Ja, dat

0: bent met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Vorige maand was de heetste juni ooit gemeten. Dat meldt een Europees klimaatbureau. En de volgende hittegolf staat alweer voor de deur, hoor, vertelt onze klimaatcollega Sven Schaap.
1: Ja, het zou dus best kunnen dat delen van Europa komende week weer een hittegolf ingaan. Dat zou dan de derde zijn in slechts 6 weken tijd. En El Niño is net begonnen, dus wereldwijd zal het de komende maanden ook weer warmer worden. En dat komt dan nog eens bovenop de opwarming van de aarde die ook gewoon doorgaat. Dus dat we vaker hitterecords gaan zien de komende jaren is wel zeker.
0: Door een explosie en een brand in huizen in Noord-Holland is zoveel schade veroorzaakt dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. 8 huizen in dat blok zijn nu niet meer veilig. 2 mensen raakten bij die explosie gewond en 1 van hen overleed later. De oorzaak van die explosie in huizen wordt nog onderzocht. Een opvallend cadeau aan alle staatshoofden na afloop van de NAVO-top in Turkije. President Erdogan gaf iedereen een revolver cadeau met hun naam erin gegraveerd. Ook premier Jette kreeg er eentje. Die heeft hem uit beleefdheid wel aangenomen, maar in Turkije achtergelaten, waar het wapen onklaar is gemaakt. En de Efteling gaat de duurste attractie ooit bouwen. Missie Luminar gaat die heten.
2: Een suspended lounge coaster. Nou ja, dat klinkt heel fancy en dat is het natuurlijk ook, want het is suspended. Betekent dat de treinen onder de baan hangen. En lounge staat natuurlijk voor lanceren, wat de spectaculaire lancering vanuit een wetenschappelijk instituut moet voorstellen.
0: Ja, ritje in die Missie Luminar gaat zo'n 2 minuten duren en je haalt daarbij een topsnelheid van zo'n 80 km per uur. De achtbaan, die zo'n 50 miljoen euro kost, is waarschijnlijk over 3 jaar klaar. Het weer, veel zon. In het noordoosten is het wat grijzer. Het is 22 graden in het noorden tot 28 graden in Zeeland. Morgen meer zon. Het wordt dan ook ietsjes warmer. Tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Met muziek zometeen van Jay Chafante draait door. Is het eerst tijd voor Idali, Rolly Flex en Frenna.

5 hits, 1 artiest, 5 fragmenten heb ik gepakt, eigenlijk samengegooid in de blender. Vervolgens is daar ja iets heel raars uitgekomen, maar je zou in principe wel moeten kunnen raden van wie het is. Weet je dat zometeen goed te raden? Pak alvast die NPO Luister app erbij, want degene die het snelste is, die maakt kans op een exclusieve Funix goodie bag. Die ga ik dan jouw kant op sturen. Het is heel simpel, je oortjes gewoon goed spitsen, goed luisteren. En hier komt hij. Maar ik heb hier geld op de minimaal. 5 hits, 1 artiest. Over wie heb ik het? Of tenminste, wie zoeken we? Weet jij het antwoord? Ben jij supersnel?

0: uiteindelijk daar een gezin mee te stichten.
1: Ja. Ja. Maar was het dan niet voor jou dat je dacht van misschien moet ik dan anders gaan daten?
2: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
3: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

Phonics Goodie Bag. Beat Blender. Beat Blender, ik liet je net 5 hits horen en ik ben op zoek naar 1 artiest. Ja, maar welke artiest is de vraag? En ik ga je nog even een hint geven om je te helpen, want ik zie dat wel een paar mensen in de NPO-luisterapp toch nog wat hulp nodig hebben. De hint is als volgt. Vers. Vers. Ja, meer ga je echt niet krijgen van me, man. Vers, dat is de hint die je gaat krijgen. Dus naar welke artiest ben ik op zoek? Deel het met me in de NPO-luisterapp. En wie weet krijg jij zo die Phonics Goodie Bag.

0: Blender bekendmaking. Want ik liet je net dit fragmentje horen. Maar ik heb hier geld op de minimaal. Ja, 5 hits, 1 artiest waar ik naar op zoek was. Ja, hij was niet zo heel moeilijk toch. Hij was niet zo heel moeilijk. Maar degene die het snelst en het scherpst was van iedereen. Dus niet Nick. Nee, Nick. Jij zei Doughboy. Jeffrey zegt Idali. Joep zegt KM. Dat is allemaal fout. Dat is allemaal fout. Even kijken. Wat had ik nog meer? Ik had nog iemand. Volgens mij had ik ook nog dit.
1: De enige echte Yves Laurent. Nah. Ploffen bij de moffa. Niffo.
0: Nee. Gabrielle ook. Nee, je zoekt de artiest kans. Nee. Ik ben maar op zoek naar één man. Ik gaf je ook de hint. Vers. Degene die het snelste was. Was Angelo, want hij kwam met Fresh. F-R-S-H. Inderdaad, afkomstig van de Fellas, maar niet Yves Laurent. Ik ga helemaal stuk. Dus inderdaad, Fresh was het goede antwoord. Shout-out naar jou, Angelo. Ik ga je een berichtje sturen via de NPO-luisterapp. Dan ga ik die goodiebag jouw kant op sturen. Shout-out naar jou, man. En ik denk dat het goed is om een klassieker van Fresh te draaien. Je hoort hem vaak de laatste tijd met Bare Minimum en noem het allemaal maar op. Maar deze Izakaya, dat was toch wel een binnenkomen, hoor. Samen met Child's Play.

0: Nieuw op Vaddix.
1: Issy SB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Vaddix.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was de ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life.

zijn veel bangers die nog voorbij gaan komen. Christian D, Dior, 30 Degrees. En ja, het is inderdaad al bijna 30 Degrees. Gelukkig heb ik mijn airco aanstaan. Leighton Green komt ook nog voorbij met Leave Him Alone. Maar ja, deze tune geeft toch wel echt main character vibes. Want ja, het is een energieke tune. Het is een Afro House Dance tune. En tegelijkertijd is het een liefdesbrief voor jou om richting die dansvloer te gaan. Je wordt uitgenodigd van ga richting die dansvloer en gooi die heupjes los. En misschien geldt dit wel voor jou. Molly, Bees & Honey, je hoort ze nu met Party.

en het belooft alleen maar heter te worden morgen. Lekker man. Christian D, Dior, 30 Degrees. Zometeen nog muziek van Hef Puur, Tini, Becky G, eerst Chris Brown, Davido, Low J. Dit is Sensational.

0: jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: SOA-update. Je bestelt dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Trek in iets echt lekkers? Ga naar

0: Nederlandse.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
3: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn nog nooit zoveel huizen te koop gezet als afgelopen maand. Met het nieuws komt makelaarsvereniging NVM. Ze zeggen dat in het voorjaar wel vaker veel huizen op de markt komen.
1: We zien elk tweede kwartaal altijd wel een seizoenseffect. Dus het voorjaarskwartaal waarin meer mensen hun huis te koop zetten. Zeker als ze zelf kunnen kiezen wanneer ze dat doen. Maar daarbij komt ook nog dat we nog steeds heel veel verkopen zien van voormalige huurwoningen. Als je dat bij elkaar optelt en ook een stukje doorstroming meetelt, dan zien we dus een record aantal dit kwartaal.
0: Er werd dus veel te koop gezet, maar makelaars waarschuwen wel dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander gedeelte van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. Iemand zou hebben willen aanvallen met een zelfgemaakt mes. Droevig muzieknieuws dan, deze zangeres is overleden. Bonnie Tyler gaat het om, je hoort haar allergrootste hit Total Eclipse of the Heart. De zangeres uit Wales overleed in een ziekenhuis in Portugal, waar ze al jaren woonde. Haar gezondheid was al langer slecht. Ze moest een tijdje terug een spoedoperatie ondergaan aan haar darmen. Bonnie Tyler was 75 jaar. En het kunstwerk De Pindakaasvloer is vanaf vandaag weer te zien in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het wordt gedaan als eerbetoon aan de vorige maand overleden kunstenaar en tv-presentator Wim T. Schippers. Hij had De Pindakaasvloer voor het eerst gemaakt in 1969... Verschillende musea hebben die pindakaasvloer sindsdien over de vloer gehad. En op elke locatie kon hij er net even anders uitzien, vertelde Schippers in een oud interview.
2: Ik ga niet voorschrijven hoe die precies moet. Dat hangt van het gebouw namelijk af. Het moet gewoon opgesmeerd worden en laten liggen.
0: Ja, vanaf vandaag dus te zien in Rotterdam. Het weer, veel zon. In het noordoosten is het wat grijzer, bij een graad of 24. Morgen meer zon. Het wordt ook ietsjes warmer, tot wel 30 graden in het zuiden van het land.
3: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week het moment. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Yusuf. Zometeen muziek van Tyla, Push to Start. Eerst tijd voor Jonah Fraser en Geon. Dit is Panna, hier op Funnix.

Vanavond gaat het dan gebeuren. De wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. Ja, die gaat vanavond plaatsvinden. De kwartfinale. Ja, winnen ze, dan moeten ze tegen de winnaar van Spanje, België. Maar ja, het gaat een moeilijke wedstrijd worden. 4 jaar geleden zijn we er in de halve finale van het WK, wat trouwens een legendarische prestatie was, zijn we eruit gegaan tegen Frankrijk, ook met 2-0. Ik denk dat het vanavond 0-0 blijft tot de penalties. En dan gaan wij gewoon winnen. Wij gaan gewoon winnen. Marokko die gaat vanavond winnen, jongens. Schrijf het maar alvast op, noteer het. Ik hoop het echt. En ik hoop dat iedereen ook ons gaat supporten. Want dit is een superbelangrijke wedstrijd, man. We moeten dit winnen, man. Gewoon voor ons vaderland, voor ons moederland, voor alles en iedereen moeten we deze keer maar vanavond winnen. Dus ik hoop het. En om alvast een beetje, je weet toch, erin te komen, gaan we alvast die Marokko vibes erin brengen. En dat doen we natuurlijk met Twin and Twice. Je hoort ze nu hier op Phonics.

bepalen. Dit is jouw moment. Jij mag via de NPO luisterapp laten weten welke tune jij graag wilt horen. En ik ben wel op zoek naar een tune die eventjes wat fire gaat brengen. Eventjes wat heat gaat brengen. Ik weet het is heet, maar we gaan het met deze tune dan nog heter maken. Dit is jouw kans. Laat het me weten via de NPO luisterapp welke track jij graag bij mij zou willen aanvragen. En dan, ik zie alles hier binnenkomen. Je kan ook spraakmemo's doorsturen. Dat waardeer ik trouwens extra. Je weet toch, een beetje voorrang geven aan die spraakmemo's. Dus doe dat vooral. En wie weet hoor je hem zometeen terug. Zometeen naar muziek van Dior, Jemani, Lassa, ICSB. Maar eerst...

Koos, goedemiddag broski. Hey bro, kan jij die nummer van Appa en Maghrabi willen draaien? Voor allemaal dreddies.

Dave en Thames met Raindance hoor je hier op Phonix. En ja, wat kan die man niet, hè, Dave? Die man kan rappen, die man kan zingen, die man kan acteren. Speelt natuurlijk ook in de bekende Netflix-serie Top Boy. Kan piano spelen, die man is multi-talented. Shout-out naar hem, reden genoeg dus om die man te draaien hier bij Phonix. Zometeen nog veel meer mensen waarvan we ook weten dat ze talent hebben. Ja, ik weet niet of Frenna ook zou kunnen acteren. Dat zou ik wel hard vinden om Frenna een keer in een film te zien. Misschien gaat het nog wel wat brengen voor in de toekomst. Je hoort hem samen met Ronnie Flex en Dyna. Pull up!

voorbij op de Fashion Week. Je hoorde zojuist hier van ik zo. Ik begin er helemaal van te stotteren. Ja, de zenuwen die beginnen bij mij echt omhoog te werken. Hoe langzamer het zeg maar richting die 10 uur gaat. Vanavond Marokko natuurlijk tegen Frankrijk. Ik hoop dat ze gewoon gaan winnen. Dima Maghrib, dankjewel voor je support. Alvast bij deze heb ik je support geïnt. Zometeen natuurlijk de middagshow die voorbij gaat komen. Daar wil je uiteraard niks van missen. Dus blijf vooral luisteren. Zometeen ook nog heerlijke bangers die voorbij gaan komen. Topperig, Chavante, Baga, Joe, Abigail Johnson en La Rouche. Die hoor je straks met Ik Mis Je. Maar eerst tijd voor, ja, je weet het, moet eruit gaan met de Marokkaan, toch? Dat is sowieso, dat is garantie. NASA Distinct, dit is Gili Gili. Dima

0: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo Opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. demo-opleidingen.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Hermanos! Ja,

goed. Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest. Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS 3. Duitsland heeft met de VS een deal gesloten over het kopen van kruisraketten. Die Tomahawks worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De wapens waren door de vorige Amerikaanse president Biden al toegezegd, zegt onze correspondent Charlotte Waiers.
1: Maar Trump trok die belofte onlangs in en nu kan Duitsland ze dus wel kopen. En hoeveel precies, dat blijft geheim, maar ze kosten meer dan 1 miljoen per stuk, alleen al de raketten. Ja, dus het zal al snel gaan om een miljardendeal.
0: Bondskanselier Merz zegt dat Defensie die kruisraketten goed kan gebruiken. Primark waarschuwt om bepaalde peper- en zoutmolens uit de winkel niet te gebruiken. De knop bovenin heeft te veel lood erin, wat gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Om welke peper- en zoutstelletjes van Primark het gaat, kun je zien op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. De Klein had gisteren al een moment waarop hij dacht, wat doe ik hier, zei hij vandaag voor de start.
2: De combinatie van een aantal zaken, ook het alleen rijden, die hele etappe. Ja, dat heeft me wel echt veel gekost. En ja, ik herstel daar op dit moment gewoon moeilijk of niet van. En ja, dan wordt het gewoon, voor mij wordt het sowieso al heel moeilijk om een grote ronde te rijden. Het is mijn eerste grote ronde. En dan begint hij op deze manier. Ja, dan wordt het wel in één keer heel moeilijk.
0: Ja, Arvid de Klein is al de 5e uitvaller deze Tour de France. En ook de 2e Nederlander. En er komt een speelfilm over Lowlands. De opnames voor die speelfilm zijn voor een groot deel tijdens de komende editie op 21, 22 en 23 augustus. De film gaat Camping Flight to Paradise heten, een verwijzing naar de volledige naam van Lowlands. Het verhaal gaat over Siep en Tara, die elkaar toevallig tegenkomen onderweg naar het festival en vervolgens verliefd worden. De regie is in handen van Joosje Duk, die eerder de serie Maxima regisseerde. Het weer vanavond ook nog zon overgoten met in het noordoosten wel wat meer bewolking. Morgen nog meer zon. Het wordt ook nog wat warmer. Tot wel 30 graden in het zuiden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: Vandaag ga jij en ik het helemaal anders doen. Hoe het zit, hoor je naar muziek van Mensa. En dit is Starlife, Frenna.

0: de studio word echt zeg maar helemaal misselijk van hoe langzaam het hier gaat. Dus ik denk dat ik het beter kan dan jou morgen.
1: Nou, is goed, weet je, begin er gewoon. Je bedoelt over dat schuiven en dat scherp zijn.
0: Nee, de show is voorbij. Nee, de show is voorbij.
1: Ga lekker naar huis.
0: Nou, is goed, Noorden.
1: Jij denkt dat je het beter kan.
0: Ja, echt
1: morgen,
0: super.
1: Jongens.
0: Ja, super kinderachtig van Noorden. Dus vandaag gaan we het gewoon anders doen.
2: Noorden en Chanel.
0: Nee, ja, vandaag is het meer Chanel en Noorden. Want vandaag zit tante Chanel achter de schuiven. En is Noorden mijn sidechick. Nee, mijn sidekick.
3: Ja, we moeten misschien even uitleggen. Normaal gesproken zit je natuurlijk met z'n tweeën hier in een radioshow. En dan heb ik iets van 16 schuiven voor me. En dan druk ik op al die knopjes. En dan doe ik de microfoons open en noem maar op. En jij hebt er nogal commentaar op. Dus ik dacht, weet je wat, als jij het allemaal zo goed doet, ga ik lekker op jouw stoel zitten. Hoef ik al die knopjes niet te doen. En dan ga jij lekker op al die knopjes drukken.
0: Nou, ik heb deze hele week ingevallen. En ik voel me gewoon nutteloos als sidekick. Weet je, het is echt een vak apart. Maar normaal in mijn eigen show heb je over alles controle. En ik kan me vreselijk storen aan jou. Dat er nog 10 seconden in een nummer zit.
3: Een
0: en dan
3: enorme controlfreak.
0: Nee, ik wil dat mijn show goed klinkt. Het best mogelijk. En daar kunnen we niet allemaal heel veel over nadenken, hè, Noorden? Dus wat ga je vandaag doen? Want ik zie al een beetje als een etter van, ja, vandaag ga ik je irriteren. Ja, wat
3: ik
0: is
3: ga
0: je planning?
3: Sowieso, ik heb echt lang gewacht zodat ik weer gewoon zo'n onverantwoordelijke taak als sidekick kan hebben. En dat je gewoon lekker uit je neus kan eten en dat je gewoon kan doen en zeggen waar je zin in hebt. En dat ga ik gewoon lekker doen vandaag. Jij moet al die vervelende verantwoordelijke taken doen. En ik ga gewoon lekker, net als jou, misschien een blootje opsteken of iets anders doen. Gewoon even lekker doen waar ik zin in heb.
0: Noorden is vandaag lekkere etter. Wij gaan het zo meteen hebben over de belangrijkste wedstrijd van het WK.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maladie. Franse muziek.
1: Maladieu. Moet je wel goed zeggen dan. Maladieu.
0: Nou, weet je wat niemand weet?
1: Dat is al het eerste foutje hier.
0: Noorden Zijkwijk.
1: Spreek twee eerste fouten.
0: Zij veel te zeggen. Weet je wat? Wij gaan het gewoon lekker hebben over Frank en Marokko.
2: Noorden en Chanel. 1, 2, 3.
0: Ja, vanavond om 10 uur is het zover. Het wordt een hele spannende wedstrijd, want het Franse team is supersterk, maar... Wij zijn allemaal team Maghreb, hoor. Toch hier?
1: Of? Zeker weten, zeker weten. Ik heb gewoon gezien hoe fantastisch Marokko tegen Nederland heeft gespeeld. En dan denk ik van, al die spelers zijn gewoon allemaal goed. Het is gewoon een echt team. En Frankrijk, tuurlijk. Mbappé, Olise, Dembele. Het wordt een hele lastige wedstrijd, maar het is het WK. En soms heb je van die teams die dan in het WK groeien, waar het vertrouwen groeit. En daar vind ik Marokko er wel echt één van. Sowieso het laatste Afrikaanse land wat nog van dat gedeelte zeg maar in het WK zit.
0: Maar ik denk dat jij niet snapt hoe diep dit gaat, Noorden. Frankrijk, Marokko. Kolonialisme. Dit is niet een wedstrijd die om voetbal gaat. Dit gaat om eer. Ja. Dit gaat om trots. En het gaat zelfs zo ver dat sommige Marokkanen Mbappé een DM-bericht aan het sturen zijn. Luister even met me mee.
3: Listen, Mbappé. Let Marokko just win tomorrow. Listen, I lost much of money this week. World Cup. Let just win Marokko.
0: Let just win Marokko. Noor, als jij een berichtje kon sturen naar een Franse speler, wat zou jij zeggen?
1: Oeh, daar heb je me wel eventjes off guard.
0: Als jij Mbappé een berichtje kon sturen.
1: Wat ik er zo voor moeten doen om ervoor te zorgen dat hij even niet lekker in de wedstrijd zit.
0: Ja, wat zou je doen? 3, 2, 1.
1: Ik zou zeggen... Het lijkt me wel een beetje viezerik, die Mbappé. Dat ik gewoon nog een hele leuke nicht heb misschien als een keertje naar Nederland komt. Dat ik wel een date kan regelen daarmee.
0: Ja, hij heeft een vriendin. En die vriendin is wel echt...
1: Het is een voetballer.
0: Voetballers gaan altijd vreemd. Nou ja, ik weet...
1: Wat zou jij sturen om ze uit de concentratie te halen? Dreigementje anders?
0: Nee. Ik zou zeggen, luister. Als je vanavond speelt, ga ik een vloek zetten op je hele bloedlijn.
1: Het werkt wel. Ghana heeft het ook gedaan. Deze shit gaat te ver.
0: Noorden. Dat is wat ik zou doen als ik hem al... Jij wil niet lelijk spelen. Laten we de mensen uit de NPO luisteren laten doen.
1: Bloedlijnen en Ghana heeft ook gedaan. Die shit moeten we niet...
0: Noorden is vandaag nog steeds een beetje meisjesachtig. Ik zal je zo meteen weer maand verbandje geven. Jij mag het Franse elftal een bericht sturen voor de wedstrijd. Wat zou je tegen ze zeggen? Stuur ons een berichtje. Een spraakmemo is wel het allerleukst.
2: New music. New op Funnies. Bokken 8 featuring Yo Silvio. Extra. Funnies. Your city, your sound.

0: Ja, Bad Bunny hier op Funix. En vanavond om 10 uur speelt Frankrijk tegen Marokko. Het wordt een hele spannende wedstrijd, toch, Noordin?
1: Ja, dit wordt hem.
0: Dit wordt hem. En wij vroegen dus aan jou, stel je voor, je mocht het Franse elftal een bericht sturen in DM. Wat zou je tegen ze zeggen?
2: Noordin en Chanel.
0: Nou, we kregen een hele mooie voice memo van Bas.
3: Hey Mbappé, de leuke vriendinnetje voor jou. Je lag gisteravond nog bij mij in bed. Veel succes met je wedstrijd, Pikkie.
0: Ja, Noorden, zou dat jou een beetje afleiden van de wedstrijd?
1: Ja, gewoon lekker rage beten. Ik zou, als ik dat soort berichten zou krijgen, zou ik wel extra vuur willen geven, juist hoor. Zou ik wel extra iemand kapot willen maken. Ilias die zegt, hey mijn naam, laat er nou even 2 door, dan krijg ik extra veel geld voor mijn toto.
0: En Hamda die stuurt, ik ben voor Frankrijk, dus ik zou alleen zeggen, go Mbappé, alleen maar liefde voor hem. Ja, you don't have to be too competitive in the life.
1: En Yuki die zegt, Mbappé, I give you kopstoot like Zidane.
0: Wie is Zidane?
1: Ja, dat is een hele grote Algerijnse Franse voetballer. En die heeft in de finale, WK-finale, zei iemand iets over zijn moeder. En toen gaf die guy dus gewoon een volle kopstoot. En dat is een heel erg...
0: Het zou wel mooi zijn als ze gaan vechten, maar dat mag ik natuurlijk niet op hopen. Hè. We hebben een memo van Moniz.
4: Je gaat het niet halen, Dima Maghrib. We gaan Franse frietjes van jullie maken. Salve, klaar. Het is afgelopen. Je weet toch, die Marokkaanse frietjes, die gaan we in Marmita stoppen. We gaan Marmita van ze maken.
0: Ja, vanavond wordt er Marmita gemaakt van Frankrijk. Ik doe altijd een beetje voorspellingen, hè. En ik heb iedere wedstrijd bijna tot nu toe goed gezeten. Ik kan de toekomst voorspellen. En ik voorspel 4-1.
1: 4-1. Voor Marokko.
0: Misschien.
1: Voor Spanje. Of Spanje, jeetje.
0: Voor Spanje. 4-1 voor Spanje. Nee.

0: geworden. Hij is een keer een beetje pussy geworden nu. Dan Chanel naast hem zit, hè? Ja, ja, ja, ja, ja.
1: We gaan het zien, zometeen middag totaal. Maar ga je zien hoe pussy ik ben geworden. Dit is even zo'n lekkere trigger voor mij op de
2: donderdag. Oh, je bent boos geworden, ik zie het aan je.
1: Gewoon wakker, kom op.
2: Ja, dit keer neem ik het over Norden is de Sidekick, want ik had wat klachten over zijn radiotalent gisteren. Dus vandaag ik achter de schuiven, jij kan mij helemaal rellen. En ik heb je hulp nodig, want ik heb niemand voor het middagtentamen. Dus als jij hem wil meedoen, doe dan Team Chanel in de NPO Luister-app.

grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van Het Pleintje Van keren profvoetballers terug naar

0: naar het pleintje van Chamel
1: en Noordin. Zometeen het middagtentamen. Drop Team Chanel en de NPO luister. Terwijl je luistert naar muziek van Broederliefde. En dit is KM.

0: Ja, broederliefde hier op Phoenix. En ik heb je hulp nodig.
1: Huh? Hebben we een tentamen?
2: Was dat vandaag?
1: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
1: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
4: Gaat niet zo goed, hè, met jou?
0: Hoezo gaat het niet goed met mij? Wat heb ik fout gedaan?
4: Ja, je hebt weer gewoon iemand nodig in je team, omdat je gewoon afgeslacht wordt deze week door mij.
0: We staan nu 2-1. Dus we kunnen gewoon gelijk eindigen deze week. Je moet niet overdrijven. Je hebt echt grote praatjes voor iemand die aan de zijkant zit vandaag, hè? Vind ik wel. Rustig. Oké, ik heb zometeen je hulp nodig. Kennisquiz van 5 vragen. Ik heb een teamlid nodig, want gisteren heeft Noordin samen met Rosalie gewonnen. Dus wil jij Noordin vandaag even extra inmaken? Want ook het lied waarop ik win is Pia van Noordin zelf. Wil je Noordin even pijnigen? Want je ziet echt de pijn in zijn ogen in de studio. Stuur dan nu Team Chanel in de NPO Luister-app.

0: één artiest naast Moula B die je hoort op Domme Jongens.
1: Nordin.
2: Louis Vos.
0: Louis Vos is goed.
2: Robbie, Louis Vos. Ja.
3: Huh? Hebben ze tentamen?
2: Was dat vandaag?
3: Heb je geleerd?
2: Ja, ik heb dus niet geleerd.
3: Adobo.
4: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Wayway Nation, we zijn binnen.
5: Ja, ik schaam me wel als Hagenees dat ik hier over na heb moeten denken.
2: Het is

0: ik ben ook hagenees, dus dan verlies je tenminste van een hagenees.
1: Ja, dat maakt het wel beter. Nou, het middagtentamen, een kennisquiz van 5 vragen. En jij kan natuurlijk meespelen als je luistert. Nordin, wat zijn de regels vandaag?
0: Ja, het is heel simpel. Als wij denken het antwoord te weten, dan roep je of Nordin of Chanel, degene die daar het eerst mee is, die mag antwoord geven. Is het fout, is het andere team aan de beurt. En is het ook fout, dan komen pas onze hulplijnen erbij. En vandaag in mijn team, Rosalie!
2: Hallo!
0: Gezellig dat je er weer bent. Gisteren hebben we gewonnen en we gaan vandaag ook weer vol voor de winst.
2: Ja, zeker.
1: Nou, Rosalie, ik weet dat niet zo zeker, want vandaag in mijn team Liano.
2: Zie.
1: Zie, hij is actief. Hij is actief. En natuurlijk hebben we onze lieftallige quizmaster Sander.
0: Ah, liefdallig, yes. Liefdallig.
1: Ja, zei ik wijf. Sander, zijn we nog wat vergeten?
3: Wauw. Ja, onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt hij niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we een bonusvraag. En het is natuurlijk donderdag. Dus de winnaar van vandaag, die gaat er vandoor met een hele mooie Phoenix prijs.
0: Oh. Yes. Dus, het gaat echt ergens om vandaag.
1: Ja, vandaag gaan we even echt vechten. Oké, nou, als iedereen ready is, dan gaan we beginnen.
3: Let's go.
4: Het middagtentamen.
3: Waar het 1-0 staat voor Nordin. Vraag 2. Welke superschurk is de baas van de minions in Versailles?
0: Nordin.
3: 4.
2: Chanel.
3: 1.
1: Chanel. Dat is Groen.
3: Ja. Is goed.
0: Ja, sterk.
3: Maakt het 1-1. Vraag 3. Welke artiest heeft het album Astroworld?
1: Nordin. Chanel.
3: Nordin of eerder. 5.
1: Shit.
3: 4.
0: Travis Scott.
3: Ja. Maakt het 2-1.
0: 2-1.
3: Vraag 4. Hoe heet het hondje van stripfiguur Kuifje? Ik hoor de Nordin.
0: Ik weet je maffe vraag. Je hondje moet niet op Instagram. Ik heb geen idee hoe die heet.
3: Nee, is niet waar. Chanel, 5.
1: Ik weet het niet.
3: Oké, dan gaan we naar Liano eerst. Weet jij het? 3.
2: 1.
1: Hey. Liano weet het niet.
3: Rosalie, weet jij het?
2: Het is Bobby.
3: Ja,
2: het
0: is Bobby. Lekker.
3: En dan nog vraag 5.
0: Voor de vorm.
1: Voor de vorm.
0: Omdat er fucking 3-1 staat. Oh, shit. Lekker voor je.
3: Noem 1 artiest die is bevestigd voor de WK Halftime Show.
1: Justin Bieber.
3: Maakt het 2-1. Maar goed,
1: dat is niet genoeg.
3: De winnaar.
1: Ja, daar zit hij dan.
0: Bitch, I'm about.
1: Niet bestaande spieren te flexen. Godverdamme. Bedek jezelf een beetje.
0: Rosalie, hoe voelt dit?
2: Ja, super.
0: Je bent de weekwinnaar Team Nordin.
1: Hey, haar gun ik het van harte, maar jou? Jou gun ik het niet.
0: Lekker zeg.
1: Liano,
0: lekker,
1: het spijt me. Ik was niet zo'n sterk teamlid.
0: Had je betere team moeten kiezen, Liano. Ja, volgende keer gewoon Team Nordin.
2: Nordin, vorige week was je er niet.
0: Oh ja, dat is waar. Nou, volgende week dan, ja.
1: Tot volgende week. Doei.

0: Ja, Norman, wat vind je ervan om vandaag even rustig aan de zijkant te zitten, niet hoeven schuiven?
1: Ja, het gaat super lekker, want we hebben van positie gewisseld. Jij, je bent de baas van de show, jij zit achter de knoppen, jij hebt de regie, je hebt de controle. Ik merk wel dat ik het lastig vind dat ik geen controle heb.
0: Ja, dat heb ik de hele week gehad.
1: Ik snap wel een beetje wat je daarmee bedoelt. Maar ik kan dus ook gewoon doen en laten wat ik wil. Dus dat betekent dat als ik nu naar de bank ga lopen, omdat ik het jou allemaal wel goed vind doen, want je doet het hartstikke goed. Ik ga nu bij de bank en vanaf dan moet je maar kijken hoe we uitzenden.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak

0: Check funxs.nl. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams, altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl. Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze top tandarts.

0: Vanessa.nl.
1: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
1: Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96%.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn nog nooit zoveel huizen te koop gezet als afgelopen kwartaal. Met dat nieuws komt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met ook wat meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel een bod uit te brengen. Maar toch blijft er nog wel steeds een woningtekort, zegt de NVM.
1: We zien natuurlijk aan de andere kant dat in de nieuwbouw ook heel veel nieuwe woningen te koop zijn gekomen. Daar zien we weliswaar dat de afname van die nieuwbouw wat terugloopt. Ik denk dat het heel goed is, na al die tijden van krapte, dat er wat meer aanbod is. En toch zien we dat die markt behoorlijk krap blijft, omdat die vraag nog steeds heel groot is.
0: Vooral voor starters en senioren zijn er nog steeds te weinig huizen. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen straks geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. Volgende week beginnen de onderhandelingen met de lidstaten over hoe die digitale euro kan worden ingevoerd. Over 3 jaar moet die digitale euro gebruikt kunnen gaan worden. En in Diergaarde Blijdorp staat de penisplant in bloei. Ja, dat is best bijzonder, want in de afgelopen 60 jaar gebeurt het maar 2 keer. En als hij dan in bloei staat, dan komt er een viezige geur vanaf. Ja, het ruikt een beetje naar rottend vlees, vertelde deze expert eerder aan de Telegraaf.
2: Ja, hij bootst eigenlijk een soort rottend karkas na, omdat hij bestoven wordt door aaskevers en vliegen. Dus eigenlijk houdt hij ze voor de gek. Hij laat ze denken dat ze op een dood beest afkomen. Nou ja, en dat lukt. En die komen daar dan op af. En dan wordt hij hopelijk bestoven.
0: Ja, heb je nou zin om die geur lekker op te snuiven? Dan moet je snel zijn, want de penisplant in Diergaarde Blijdorp bloeit maar een paar dagen. Het weer, vanavond nog steeds veel zon, met in het noordoosten meer bewolking. Morgen meer zon, het wordt nog warmer dan vandaag ook, tot wel 30 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week het moment. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Noordin. Wie van ons heeft de grote fout gemaakt? Daar kom je achter na Bare Minimum van Fresh NKM. En dit is Frenna met Zaza.

0: Ja, een van ons heeft een gigantisch grote fout gemaakt.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
2: Who did it?
0: Who did it? Ja, het is weer tijd voor het Elenspel, waarvan jij moet raden wie van ons aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag is natuurlijk, who did it? Nordin? Ja, ik wil het toch wel even, ik wil het toch even hierover hebben.
3: Dit moeten we wel even benoemen.
0: Dit moeten we toch wel even benoemen. Wat is dit? Je moet even live meekijken hoor.
3: Een big smile hier, want Chanel die heeft de verantwoordelijke taak vandaag overgenomen om op alle knopjes te drukken. Dus dat betekent dat ik gewoon alleen hoef te praten vandaag. Ik heb zoveel vertrouwen in jou dat ik denk gewoon lekker op de bank ben gaan liggen. En ik heb de microfoon erbij gepakt. En ik lig dus nu op de bank in de studio. En ik denk juist...
0: In zijn panterbroekje, met zijn benen helemaal bloot.
3: Dit is het leven.
0: Ja, dit is het leven. Zo kan je ook radio-dj zijn,
3: hè? Dit is fantastisch. Dus
0: Sander, onze productie, de volgende keer dat ik inval, wil ik dit ook, hè?
3: Check op vanix.nl of heb je een luisterapp. Dan kan je gewoon mij in mijn panterbroek op de bank zien liggen.
0: Ja, dit is echt...
4: Als we hier aan meewerken, is ook wel crazy.
0: Ja, dat is echt dat we dit voor hem hebben gedaan. Ik vind het wel lekker dat hij even ver weg is, weet je?
3: Het is een en al genieten, jongens. Het leven is zo mooi.
0: Maar we zitten hier eigenlijk met een hele belangrijke vraag. Hoe did it? Onze producer Sander heeft een verhaal van een van ons eruit gepakt. En jij moet raden, hoort dit bij mij of bij onze luxe poes Nordin? En om jou een beetje te helpen mag Sander één vraag aan ons stellen over het verhaal die we moeten beantwoorden. Ja. Sander, wat is het verhaal van vandaag?
4: Ja, vandaag is het, ik heb iemand per ongeluk alcohol laten drinken. Even staan hoor, ik moet die bank zien. Nordin, hoe heb je dat gedaan?
3: Ik had alcohol in de koelkast en diegene dacht dat het gewoon frisdrank was.
4: Oh, oké. Okay. Nou, even zitten. Zo. Chanel, wat was de reactie van diegene?
0: Nou, eigenlijk is dit best lekker dat ik dit niet eerder heb geprobeerd.
4: Oké. Okay.
0: Ja, hoe did it? Laat het weten in de NPO Luisterapp. Een spraakmemo vinden we natuurlijk het allerleukst. Ik heb per ongeluk iemand alcohol laten drinken. Was dat Nordin of was het Chanel?

0: After Party, Kleine John en Chavante.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, ik heb iemand per ongeluk alcohol laten drinken. Heeft Noorden dat gedaan of heb ik dat gedaan? En onze prinses Noorden ligt nog heel mooi op de bank.
2: Oh, wat lekker zeg. What a time to be alive. Ja. Je kan meekijken via de NPO Luister app of Funix.nl. Dit is gewoon als je in de auto zit of onderweg. Je komt terug van werk. Ik hou van je.
0: Nou, Noorden, kan de reacties ook helemaal echt niet lezen, want je hebt helemaal niks voor je.
2: Nee, maar je hoeft ook niks, want de vibe is de vibe. Ik hoor
0: de vibe
2: het allemaal
0: is de vibe.
2: Wel. Ik hoor
0: heb
2: allemaal
0: je met
2: wel.
0: Me meelopen blowen net? Nee, hè?
2: Nee, ik heb dat niet nodig. Nou. Sinds kort zit ik op ademhalingstherapie en dat gaat heel goed.
0: Nou, Noorden, lekker blijven ademen. We gaan naar de memo van Rodi luisteren, ja?
3: Dit was 100% Chanel, want die reactie op het drinken van alcohol, terwijl je het niet verwacht, is de enige logische reactie. Dus Chanel did it.
0: Bilal die stuurt en niemand zegt bij zijn eerste of zijn eerste slok alcohol, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Dus Chanel doet te blij. Ja, wie is juist? Noorden, Kimberly die geeft jou de schuld, want die zegt Noorden maakt toch grote fouten. Daarom staat hij zijkant nu, dus ik zeg Noorden. Ja, wie
2: ja,
0: was het?
2: Logische theorie.
0: Logische theorie, we gaan erachter komen wie het was.
1: Who did it?
4: Het was Noorden.
2: Ja, dit heeft natuurlijk wel een beetje uitleg nodig. We hebben sinds kort een au pair.
0: Nou. Hier.
2: En ik had een smaakje gekregen van een soort stelseldrankje. Een tompoes smaak. En dat blikje is dus roze. Ziet er heel schattig en leuk.
0: Ja, stel ziet er niet uit als alcohol.
2: Nee, nou, in ieder geval. Op een gegeven moment zie ik in de tuin dat blikje is opgedronken. Dus ik was ervan uitgegaan, oh, Shen heeft dat opgedronken. Dus toen zei Shen tegen mij, hey, hoezo heb je eigenlijk die tompoessmaak gedronken? Dus ik zei, ik ben dat helemaal niet geweest. En toen kwamen we er dus achter dat de au pair dat heeft gedronken. En zij weet dus helemaal niet dat daar alcohol in zit. Dus ik heb vandaag aan haar verteld, hey, deze schattige blikjes, de ijs die lemmen, de ijs die smaken, daar zit alcohol in.
0: En wat vond ze er zelf van? Ze zat het ook niet door.
2: Nee, ze zegt, ik ben later pas het blikje gaan kijken. En toen zag ik iets van 5 of 6% alcohol staan. Dus toen pas wist ik het.
0: Nou, die was natuurlijk helemaal met de kinderen.
2: Ja, nee. Ze zat gewoon even aan het chillen. En ze dacht, ik heb even een lekker verfrissingje, een soort tompoessmaak. En die zit gewoon lekker te tappen.
0: Oepsie.
2: Kan alleen weer in ons huis gebeuren. Oeh, lekker bangetje hoor, Chanel. Yeah. Kakalika. Kalika. Kakalika. Kakalika. Kakalika. Kakalika.
0: Kakalika. Weet je dat het kakker?

0: wel lief dat ze nu een liedje voor je draaien waarin de woorden gespeld worden, of niet dan? Lekker een gladde haal van me.
1: Ja, Noordin, wat vind je daar nou van? Ik heb speciaal een spelliedje voor je gedraaid. Want jij gaat zo meteen woorden spellen.
2: Oh, ik
3: Noordin,
2: heb...
3: Noordin en Chanel.
2: Kijk, weet je, je dacht gewoon van, weet je, laat ik het gewoon even een keertje overnemen. Ik heb de controle over de show. Jij hoeft niet op de knoppen te drukken. Dus je hebt me eigenlijk verleid om nog luier te zijn. En nu ga je dan precies mijn angst, ga je me mee confronteren. Namelijk, ik ben ontzettend dyslectisch. Spelling, dictée, Nederlands heb ik nog nooit een voldoende voor gehaald. En nu ga je dit gewoon tegen me gebruiken.
1: Je bent zo zielig, hè? Met je blote voetjes op de bank en je panterprintbroekje.
2: Je hebt mijn vertrouwen beschadigd, Chanel.
1: Wat een GTSD. Nou, Noordin beweert dus de hele tijd super slim te zijn. En hij wint iedere keer met het middagtentamen. Vindt hij zo lekker.
2: Kijk, jij bent gewoon geïrriteerd dat jij deze week maar één keer hebt gewonnen. En dat ik gewoon de winnaar
1: Noordin,
2: ben.
1: Noordin, wist je dat ik daar
2: week
1: gewoon...

0: bij, van, ik ga zo meteen weg en dan denk ik daar nooit meer over na. Dit was gewoon...
1: Kan ik je nakken?
0: Ja, nou, weet je wat? Vandaag wil ik je ook nakken. Want we gaan jou een woord laten spellen. En we hebben het toevallig over dyslexie. Dus weet je wat? Ga jij het woord dyslexie maar even voor mij spellen?
1: Nu.
0: Nu.
1: Het woord dyslexie.
0: Het woord dyslexie, Noorden.
1: Kijk, ik heb het.
0: Je hebt het, mag uitspellen.
1: Oké, wacht. Maar dit is toch wel heel erg dat ik dit niet kan. Oké, dyslexie.
0: Ja.
1: D.
0: Ja.
1: Griekse I.
0: Klopt.
1: Oké, dis. S.
0: S.
1: L.
0: Ja.
1: E.
0: Mhm.
1: X.
0: Ja.
1: Dyslex. I-E?
0: Is dat goed? Ja, dat is helemaal yes. Goed!
1: Oké.
0: Zie je, Noorden, je kan het wel. Maar dit was een testronde. Deze telt niet.
1: Wat?
0: Deze telt niet. Ja. Kijk, zometeen ga jij voor een luisteraar spelen. Kijk, wat we gaan doen. Jij moet nu je NPO-luisterapp erbij pakken. En de leukste, maar ook moeilijkste woorden delen. En als jij het woord fout spelt. Het woord dat de luisteraar heeft gestuurd. Dan wint die luisteraar een Funix voetbal.

0: hope en prayers hier op de bank aan, bij elkaar aan het verzamelen. Want wat er op dit moment gewoon gebeurt... het lijkt wel of ik bij de psycholoog trouwens op de bank lig hier. Want het gaat
1: niet over je problemen gaan praten, alsjeblieft.
0: Ja, nou, dit is een van mijn problemen. Mijn onzekerheid over mijn dyslexie. Spelling is echt, ik ben daar zo slecht in. En nu is Chanel de baas vandaag. En die heeft dus gewoon zonder overleg bepaald dat jij nijdt me gewoon ook. Als je zit te luisteren in de auto, elke dag probeer ik er wat tofs van te maken. En jij nijdt me gewoon.
1: Ze doen het voor iets, hè. Ze doen het voor iets. Ze doen het voor Alphonics mini voetbal, Noord. En wie wil dat niet?
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel echt een goede prijs.
1: Het is een goede prijs. Dus we gaan gewoon... We hebben drie woorden die we voor jou gaan doen.
0: Oké.
1: En we gaan gewoon even kijken hoe je dit gaat doen.
0: Ik ga er rechtop bij zitten.
1: Ga je rechtop zitten op de bank? Nou, hij is in ieder geval opgestaan. Stop met kraken. Even...
0: Ja, sorry.
1: Ja, oké. Nou, we zijn ready. Noorden, het eerste woord dat jij van me mag spellen... dat is van Amal. Dat is defibrillator.
0: Nee, dat is geen woord.
1: Dat is een woord. Dat is het ding waar je toch als je hartaanval krijgt... dan gaan ze...
0: Defibrillator.
1: Ja.
0: D-E... F-R-I... B-I-L.
1: Ja, het is D-E-F-I-B-R-I-L-L-A.
0: Nou, dat zei je toch?
1: Nee, dat zei je niet.
0: Wat
1: je zei D-F-R. Je zei D-F-R.
0: Ja. Oké, nou.
1: Nou, ben je ready? Dan gaan we naar het volgende woord. Amal die wint in ieder geval een Phonics mini voetbal. Die is makkelijk in de pocket. Oké, Noorden. Ben je ready voor het volgende woord?
0: Nee.
1: Ja, het volgende woord komt van Gino en dat is accessoires.
0: Gadverdamme. A. Nou ja, zeg
1: het maar niet! Zeg maar niet! Zit er S in accessoire? A-C-C.
0: Nee, maar ik heb een soort trauma van de dictée van vroeger in groep 3.
1: Ja, dan ga je het maar thuis uitvogelen. Het is A-C-C-E-S-S-O-I-R-E-S. Nou, Noorden, het is 0 van 0. Ik ga even onze productie Sander erbij halen. Sander, wij hebben eigenlijk nog drie woorden voorbereid. Ik ga jou laten kiezen van wie ik dat woord moet gebruiken. Je mag hem even opknaaien.
2: Ja, eigenlijk, het is een kort woord, maar ik vind die van Niels vind ik wel heel leuk.
1: Oké. Noorden, het woord van Niels is fauteuil, waar je op ligt. Zo'n stoel.
0: Fauteuil?
1: Fauteuil.
0: F-O-U.
1: F-O-U. F-O-U. Wat? F. Nee, maak hem af.
0: F-E-A-U-T-E.
2: Wauw.
1: F-A-U-T. Nou, ik had dit voor je erin gezet. Want ik dacht, dit gaat gewoon beter dan ik hoopte. Maar je hebt gewoon geen één. F-O-U. Nou.
0: Hoe schrijf je het dan?
1: Oké, je schrijft het F-A-U-T-E-U-I-L.
0: Ja, wat een kutwoord. Het zou allemaal gewoon kut worden.
1: Thank God voor autocorrect, hè? Of niet?

0: Jean-Paul en Noorden, ik heb een verrassing voor je. We gaan nog één woord spellen. Gewoon omdat ik dat wil.
1: Dit is marteling.
0: Dit is marteling. Nou, Noorden, je gaat faillissement spellen.
1: Nou, dat is binnenkort iets wat er waarschijnlijk bij mij aankomt. F-A-I. Failli. L-L-E-S-E-M. God. Luister, als mijn beste vrienden...
0: Wil je nog één poging doen?
1: Ja, nog even. Als mijn beste vrienden Lamar en Jay nu toevallig zitten te luisteren. Die doen dit ook gewoon om mij te pijnigen, hè? Gewoon dit soort vragen aan mij stellen, normaal.
0: Ik ga het vaker doen.
1: Zij genieten hier, denk ik. Zij pissen, denk ik, in hun broek als ze dit weten dat dit nu gebeurt.
0: Maar okay. nog één keer. Faillissement, kom op.
1: Ja, maar ik heb het net al verkeerd.
0: Nee, kom op, nog één keer.
1: Failli. F-A-I-L. Failli. E. Nee, stop. Oké, nu heb ik hem. F-A-I-L-L-E.
0: Nee, wacht, sorry, ik druk het op de verkeerde knop. Het was niet goed, het was echt niet goed. Het is F-A-I-L-L-I-S-S-E-M-E-N-T. Ja, Noorden, helaas.
1: Maar luister, één ding voordat we erin. Hoezo schrijven we niet gewoon hoe je het zegt? Hoezo moet het faillissement?
0: Dit is een Frans woord.
1: Voeten, ja, fuck
0: dit is een Frans woord.
1: Sowieso.
0: Dit is een Frans woord.
1: Die mag rap vanavond.
0: Ja, speciaal daarvoor.
1: Fucking Frans woord.
0: Daarom doet hij het niet, omdat hij zo dicht met Marokko staat dat hij zeg maar geen eens Franse woorden wil spellen. En zometeen, als je van een feestje houdt, we gaan tickets geven voor het moment. En Noorden, het is klaar. Je straf is voorbij. Je mag uit de hoek. Okay. Mag je lekker

0: op bmhk.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd-mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
3: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke, wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC.

0: Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie.
5: KWF, tegen kanker voor het leven.
6: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: goedenavond. Ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Ze droegen spandoeken bij zich met tekst als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Afgelopen dinsdag werden een oud politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17. En dat oordeel vonden deze demonstranten onterecht.
1: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
2: Omdat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou vinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
0: De rechtbank geloofde wel dat er seks is geweest en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje. Maar oordeelde wel dat het geen verkrachting was. Een dikke meerderheid van het Europees Parlement heeft ingestemd met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Ja, mijn collega Emiel van NOS op 3 legt uit wat je met zo'n digitale euro kunt.
3: Je zet geld op een speciale rekening. Een soort digitale portemonnee bij de Europese Centrale Bank. Kan je ook met je telefoon meebetalen. Online, maar ook offline. En wanneer je nu bij de kassa pint, loopt die betaling via het Amerikaanse Mastercard of Visa. Kost de winkelier een klein percentage transactiekosten. Met die digitale euro zit er geen extern bedrijf meer tussen die betaling.
0: Europa wil zich zo minder afhankelijk maken van andere landen of bedrijven. En over 3 jaar moeten we met die digitale euro kunnen betalen. En in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is de pindakaasvloer weer te zien. Hij is opnieuw gelegd daar als eerbetoon aan de bedenker ervan, Wim T. Schippers, de kunstenaar en televisiemaker die afgelopen maand overleed. Beter bekend als de stem van Ernie. Het is een bijzonder moment, zegt een van de leggers van die pindakaasvloer.
4: Ja, het is iets minder gezellig, want Wim was erbij de vorige keer. En, dat was superleuk. Ja, ja. Maar we doen het graag voor hem, maar het is super jammer dat hij er niet bij is natuurlijk. Ja, ik heb veel aan hem gedacht de afgelopen dagen. De afgelopen weken ook wel. Ja. Ik vind het fijn dat hij zoveel aandacht kreeg ook.
0: De pindakaasvloer is een zeshoek met bijna 400 kilo aan pindakaas erin. Zonder stukjes trouwens. En vanaf nu is hij te zien in het Boijmans dus. Het weer, vanavond nog steeds veel zon met in het noordoosten meer bewolking. Morgen meer zon, het wordt ook warmer dan vandaag. Tot wel 30 graden.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week het moment. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
7: Nordin. Jij kan 2 tickets winnen voor Het Moment in Tilburg. Hoe dat kan, dat hoor je naar muziek van Mensa. En dit is Raul Alejandro.

0: Vanessa Arobi en Serrano, ze brengen sens samen. Dat doe ik vandaag niet alleen, want Noorden die zit naast me. Ja. Vandaag even net wat anders, want Noorden is vandaag de sidekick. Ik had veel klachten over zijn gedrag deze week, dus hij zei doe het maar lekker zelf. Dus dat doen we ook vandaag.
1: Ja.
0: En voor jou hebben we ook een verrassing. We geven namelijk tickets weg voor het moment.

0: Ja, jij kan erbij zijn. En we gaan het gewoon heel makkelijk voor je maken.
1: Yes.
0: Elke dag geven we jou een naam van een artiest die op de line-up staat. En aan jou is de taak. Als we jou bellen, dan laten we je een tune horen van die artiest. En dan moet jij hem afmaken. En vandaag is het... Wie is het, Norni? Jij mag het bekendmaken.
1: Boku Sam.
0: Denk jij dat jij een tune van Boku Sam kan afmaken? Dan moet je nu je NPO-luisterapp erbij pakken en drop het moment erin. En hou je telefoon in de... Hou je telefoon ook in de gaten, want wij gaan je bellen. Het moment in de NPO-luisterapp.

0: studio. En Young Felix, Toxic. Nou, ik heb iemand toxic naast me zitten vandaag, hè?
1: Ja, maar ik ga geen toxic dingen doen vandaag. Ik ga iets goeds doen, namelijk tickets weggeven. Dat geven we samen weg voor het moment Spoorzone in Tilburg. En we gaan een spelletje met je spelen.
2: Noorden en Chanel.
1: 1, 2, 3. En met wie gaan we dat spelletje spelen vandaag, Chanel?
0: Dat gaan we doen met Demi, 27 jaar. En die komt ook uit Tilburg. Nou, dat is lekker makkelijk voor jou, hè?
1: Thuiswedstrijdje.
3: Ga jij mee?
1: Hey, is Tilburg lid?
3: Nou, ik ga liever naar andere plekken, maar er is een festival, dus we gaan het zien.
1: Ja, dat is dan gewoon een thuiswedstrijdje, dus daar kan je gewoon bij zijn, toch?
3: Ja.
1: Ben je een beetje Boko Sam fan?
3: Ik luister hem wel, ja.
0: Oké.
1: Dat is een puntje voor.
0: En wie ga je meenemen, stel dat je wint?
3: Ik denk mijn vriendin.
0: Je vriendin. Oké, Girls Day. Ja, ik zie je.
1: Wat gaan we doen, Chanel?
0: Nou, zometeen ga jij een Boko Sam tune horen en dan moet jij de songtekst afmaken waar die stopt. Zo simpel is het.
1: Ja, en als je zit te luisteren, doet Demi dat fout, dan kan je dus
0: live inbellen, ja.
1: Naar 09093869369, maar dat zometeen. Eerst kijken of Demi het überhaupt goed heeft.
0: Demi, ben je ready?

0: Nee, deze weet ik echt niet. Sorry.
1: Helaas, Demi. We moeten je ophangen, want de lijnen die moeten opengaan. Misschien kom je er alsnog. Je woont er toch. Ja, de lijnen die gaan nu open. Jij kan de tickets kapen als je belt naar 0909-3869-3869 met het goede antwoord. Hebben we onze eerste beller. Hallo, kan jij het fragment afmaken?
2: Als ik het nog een keer mag horen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Real bad girl, yes, you showed confidence. Ik ben alleen confident, voor de rest niks.
3: Oh. Ja, Nick. Ik weet gewoon dat je bent Nick, toch?
2: Wat blieft?
3: Je bent toch Nick?
2: Nicky, ja.
3: Ja, Nicky. Vaste luisteraar. Ik hoor het gewoon aan je stem. Ik ken jij duizenden. Kom op, man. Nou, volgende keer beter.
1: Nou, is de volgende beller actief? Hallo, kan jij dit fragment afmaken?
2: Real bad girl, yes, you showed confidence. I got his porter after no evidence. Me no bad man, me no... Ma pam pam.
1: Ja,
2: ja,
1: ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Wie hebben we aan de lijn? Virgil.
2: Nebul van Den Haag.
1: Nebul van Den Haag. Nou, kennen wij toevallig een Nebul? Nee, beide niet.
3: Ja, ik heb wel één een Nebul.
2: Die ben ik niet, man.
3: Nee, die ben je niet.
1: Nou, wat jammer. Jij gaat vanuit het prachtige Den Haag ga je naar Tilburg. Met wie gaan we daar zien?
2: Ik ga mijn vriendin, denk ik, meenemen.
1: Je vriendin?
2: Ja, toch.
1: Ja, maak er een romantische dag.

deze is lekker hoor. Oh, geniet er weer van. Dit is een Frenna zomer. Coca Body hier op Phoenix. En is de pil even slecht als asbest? Vandaag gaan we samen met jou verder met Chanel's Wilde Weetjes. En vandaag hebben we het antwoord waar we al de hele week naartoe werken. Maar eerst nog wat muziek van Trobi. En dit is Dior. Ian Dior. Niet de andere Dior. Het is Mood.

0: Phonics. En ja, je hoort Tante Chanel, want vandaag zit ik achter de schuiven. Noorden is vandaag mijn sidekick en het is ook weer tijd voor Chanel's wilde weetjes. Hallo?
1: Ja, ik ben er gewoon.
0: Ik dacht, jij gaat nog wat zeggen. Ik denk, jij gaat inhaken of zo.
1: Wat wil je dat ik zeg?
0: Nee, ik dacht gewoon sfeer, weet je, dat is een beetje jouw taak als sidekick.
1: Wat ik wel echt leuk vind, is dat we er vandaag achter komen of de pil even slecht is als asbest.
0: Ja, vandaag gaan we er echt achter komen.
1: Het verlossende antwoord, dus dan kan je ook gewoon dit weekend, waar je ook bent met Matties of dingen, kan je daar gewoon even...
0: Kan je even cool doen, van ik heb info, guys. Weet je dat ik weet dat het niet klopt?
1: Weet je trouwens dat? Weet je wel, dat kan
0: Dan ga ik neem je al mijn bitches mee naar huis, hè. Oeh!

0: Riool is even slecht als asbest.
1: Chanel, wilde weetjes.
0: Dat onderzoeken we deze week in Chanel's Wilde Weetjes. Vandaag gaan we er echt achter komen. De hele week hebben jij en ik gewerkt naar dit moment. Want is de pil dus echt even slecht als asbest? Daarvoor spreek ik Karin, expert anticonceptie bij Kennis- en Expertisecentrum Rutgers. Goedenavond, Karin.
2: Goedenavond.
0: Hey, jij weet natuurlijk heel veel over de anticonceptiepil. Wat voor dingen heb je mensen wel eens horen zeggen over de pil die wel of niet kloppen?
2: Heel veel dingen. Wat gaat er echt niet rond, zou ik meer willen zeggen. Zou ik een beetje voorzichtig willen zijn in het herhalen van dingen die niet kloppen. Omdat dat dan juist, zeg maar, weer een heel nieuw leven gaat leiden. Maar bijvoorbeeld dat je dik kan worden van de pil of onvruchtbaar wordt van de pil. Dat zijn wel echt dingen, ja, die rondgaan en niet waar zijn.
3: Ja, hoe gevaarlijk is deze pil dan?
2: Nou ja, het is wel zo dat er een laag risico is op een vorm van kanker als je aan de pil zit. Maar het is juist ook een lager risico op andere vormen van kankers. Dus ik zou zeggen, onderaan de streep is de pil niet gevaarlijk.
0: Nou ja, ik ben een vrouw, weet je. Moet ik dan denken van dat er meer
3: positieve... Nou, ik schrik er best wel van. Ik hoef deze pil niet te nemen. Nou kan je natuurlijk denken, ja, vrouw hoeft dat ook niet. Maar dat je de kans hebt op een vorm van kanker, dat die kans er is, dat is toch best eng.
0: Ja, maar dat is met heel veel dagelijkse dingen zo, toch?
2: Ja, er zijn veel verschillende dingen kankerverwekkend, inderdaad. Dat klopt, ja.
0: Maar weet toch, over de pil specifiek, zijn er dan meer positieve dingen aan de pil dan negatieve dingen?
2: Ja, ten eerste kun je natuurlijk zwangerschappen voorkomen met de pil, wat geweldig is. Want een aantal jaar geleden was er helemaal niks waarmee mensen dat konden voorkomen. Dus dat was natuurlijk baanbrekend. Maar los daarvan kun je je menstruatie reguleren. Vinden mensen ook heel erg fijn dat ze dus helemaal niet ongesteld hoeven te worden bijvoorbeeld. Kan acne verminderen, endometriose klachten. Mensen gebruiken het ook voor PMS-klachten of premenstruele klachten. En dus voor het voorkomen van zwangerschappen. Dus er zijn aardig wat voordelen, zou ik willen zeggen.
3: Ja, maar waar komt dan deze claim vandaan, denk je?
2: Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie die heeft een lijst met dingen die mogelijk kankerverwekkend zijn. En dan moet dit er dus wel op staan, ook al is het een heel laag of klein risico. En het beschermt dus ook weer tegen andere vormen van kanker, maar daar hoor je dus niemand over.
3: Ja, want wat is sowieso, ik heb sowieso de laatste tijd het idee dat de pil best slecht in het nieuws komt.
0: Ja,
2: zeker.
3: Ja, hoe is dat terecht?
2: Nou, er is natuurlijk ook een groep mensen die bijwerkingen ervaart. En dat moeten we zeker serieus nemen. En kijken of deze mensen kunnen stoppen met de pil of iets anders kunnen gebruiken wat beter bij hen past. Dus ik denk, als het om bijwerkingen gaat, dat er, ja, zeker aandacht voor moet zijn. Maar er is ook gewoon een groep die er wel heel tevreden mee is. Dus ik vind het ook, er gaat wel in verhouding heel veel negatieve informatie over de pil rond. En minder over andere methoden.
0: Oké. Oké, ja, ik denk dat het dan misschien een beetje een overhaaste generalisatie is geweest. Ik ga toch de vraag der vragen stellen. Is de pil even slecht als asbest? Waar of niet waar?
2: Nee, dat is niet waar.
0: Dan hebben we na een week hard werken, hebben we eindelijk ons antwoord. Karin van Kennis- en Expertisecentrum Rutgers, dank je wel voor je tijd en dank je wel voor je uitleg.
2: Yes, graag gedaan.
0: En we hebben een antwoord, het is dus niet waar.
3: Ja, en het is ook, er wordt best wel veel negativiteit dus over verspreid. En het kan natuurlijk per persoon verschillend zijn. Wij verplichten hier niet om aan de pil te gaan of ook om niet aan de pil te gaan. Maar ik vind het wel ergens een... Maar ja, ik zit niet aan de pil, maar een soort van fijn geluid dat het dus misschien toch niet zo...
0: Ja, ik snap wat je... Ja, jij hoeft het natuurlijk niet te nemen, maar ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die dat gevoel nu ook hebben. Ja. En dat, we willen je gewoon informeren, weet je. Jij moet zelf afwegen, wat is het voor jou waard, wat werkt voor jou. Maar we zijn heel dankbaar dat we dit voor je hebben uitgezocht. Volgende week weer een nieuw weetje, dan wel gewoon van WEF. Jacques Chirac. We make y'all a winner, yes.

0: niet laten zien wat ik aan ga doen, maar ik ga dit wel zeker zonder schaamte doen.
1: We worden gehoopt voor je opkomen, jongen. Je zou het niet zo laten bedijen.
0: Ja, dat stuurt iemand gewoon naar je in de NPO Luisterapp.
2: Noorden, Papi en Chanel.
3: Ja, dat mag toch gewoon? Dat is toch helemaal goed?
0: Wat? Dat jij voor jezelf opkomt?
3: Ja,
0: of dat?
3: Je moet het gewoon... Nee. We moeten het gewoon respectvol naar elkaar houden. Ik vind dat je het hartstikke goed hebt gedaan vandaag.
0: Nou, ik vind dat jij het vreselijk hebt gedaan.
3: Ja.
0: En daar sta ik gewoon achter.
3: Nee, maar dat is helemaal prima.
0: Ik vind het echt schandalig dat wij gewoon een werkplek voor jou hebben gecreëerd dat je op de bank radio kan maken.
3: Ja, ik vond het top.
0: Ja, dat snap ik.
3: Ik vond het geweldig.
0: Dat snap ik. Dan wil ik nu ook alvast tegen jullie allemaal zeggen, de volgende keer dat ik inval, wil ik precies hetzelfde. Ja, en dan ga ik de hele show daar liggen, hè?
3: Er komt geen volgende keer.
0: Er komt geen... Nee, ik ben ontslagen. Bij deze maken we het bekend. Ik ga weg, hè?
3: Er komt geen volgende keer.
0: Er komt nooit meer een volgende keer.
3: Ik vond het hartstikke leuk om deze week met jou radio te maken. En er zal vast nog wel een volgende keer komen.
0: Ja, dat komt wel zeker. Maar morgen is Weffer gewoon weer, hè? Lachen, gieren, brullen, gezelligheid. Ja,
3: ik ben er niet omdat ik naar optreden
0: ben. Ben jij er dan niet? Nee, dat vind ik zo erg.
3: Ik heb me zo zomertours begonnen en elke vrijdag draai ik in Albufeira.
0: Dus iedere vrijdag ga je dan vliegen naar Albufeira.
3: Ja, en het is verschrikkelijk. Ik moet dus, ik ga dus om 11 uur die kant op, 's ochtends. En zaterdag land ik dus weer om 9 uur. Dus ik ben daar niet eens 24 uur.
0: En dan kom je terug op de zaterdag en dan staan er kinderen. Papa!
3: Ja! En dan heb ik een paar uurtjes thuis. En dan moet ik echt 2 optredens. Die zaterdag.
0: Noorden, ga alvast maar een beetje uitrusten dan. Jij gaat luisteren naar De Blok met Naomi.
4: Lieve tante Chanel, bedankt voor de leuke show.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
2: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Rijlessen en examen op eigen terrein. Op advies slaagt 96% in één keer. Meld je nu aan op demo-opleidingen.nl.
6: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja. Van de Belastingdienst.
8: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
9: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
10: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
3: Naomi.
4: Oh, wat leuk. Je bent weer ingetuned bij de blok. Zometeen Jay, maar eerst Dior met Go Mama.

Een hele goede avond. Je bent weer ingetuned bij de show met verhalen uit jouw stad. Ja, vanavond komt dan eindelijk onze Artist of the Week langs voor een live performance. En we gaan het hebben over de spannende WK-wedstrijd van vanavond. Ja, dat allemaal later, maar eerst dit. Vandaag dacht ik, shit, misschien moet ik me wat meer kindvriendelijk gedragen. Ik was bij een workshop sieraden maken. Nou, als je van sieraden houdt, echt hartstikke leuk. Echt een aanrader. Maar je moet er ook best wel wat geduld voor hebben. En guess what? Ja, geduld, dat heb ik gewoon niet altijd. Op een gegeven moment zat ik zo te pielen met een sluiting van een armband. Het lukte maar niet. Ik raakte gefrustreerd en voordat ik het wist, zei ik kutzooi, godverdomme. Nou, niet heel erg om te zeggen, maar ik had erger dingen kunnen zeggen, to be honest. Maar voor me zat een jonge meid van, ik denk, een jaar of 10, me aan te kijken. En toen dacht ik, ja Naomi, dit is niet zo kindvriendelijk van je. Dit is eigenlijk helemaal niet oké. Het vloepte eruit. Het was niet de bedoeling. Ik dacht er niet over na, maar eigenlijk kan je dat niet echt maken als er een kind van 10 voor je neus zit. Nou, nu ben ik benieuwd wat jij vindt. Wat vind jij van schelden in het bijzijn van kinderen? Laat het me even weten in de NPO Luisterapp.

0: David Guetta en Justin Bieber hoorde je bij Funix.
1: On the Block met Naomi.
0: Ja, ik was benieuwd wat jij vindt van schelden in het bijzijn van kinderen. Geen zorgen, ik ben niet van plan om het hele scheldwoordenboek nu aan mijn nichtjes uit te leggen. Maar ja, vanmiddag schold ik per ongeluk. Ik was gewoon even gefrustreerd en er zat toevallig een kind van een jaar of 10 voor mij. Dus ik vroeg me af, ja, wat vind je er nou van? Kan het of niet? Dat kon je me laten weten in de NPO Luister-app. En Jasmine zegt, ja, het ligt eraan hoor. Een keer vloeken omdat je je teen stoot is niet erg. Maar je kind constant alles laten horen vind ik onnodig. Ja, die hoor ik helemaal. Ja, Marlou die heeft een ander alternatief. En zegt, je kan chips of potverdorie zeggen als je wil schelden bij kinderen. Marlou, that's some white ass shit. Sorry, maar als jij je teen stoot, als ik mijn teen stoot, dan ga ik geen chips of potverdorie zeggen. Nou, ik hoor je. Sounds cute. Misschien ben jij juf op de basisschool. Maar let's be honest. Soms ben je boos, soms ben je gefrustreerd. En dan heb je gewoon iets anders nodig, denk ik dan. Nou, Naomi, mijn naamgenoot, zegt, ik vind het echt niet kunnen. Ze nemen alles over. En voor je het weet, schelden ze de juf uit. Ja, dan heb je echt een probleem. Dan moet je naar school en dan moet jij de juf gaan uitleggen hoe jouw kind al die woorden kent. Nee, dat is waar. Kinderen nemen alles over. Je moet een voorbeeld zijn. Maar ja, goed. Kunnen kinderen ook een beetje zelf nadenken? Rachid die vindt denk ik van wel. Die zegt, mijn ouders schelden ook wel eens en ik ben prima terechtgekomen. Niet zo moeilijk doen allemaal. Oké. Ja, ik hoor jullie. Ik moet zeggen, ik ben het heel erg eens met wat Jasmine zegt. Weet je, een keertje vloeken à la. Maar echt dat expres continu doen bij kids, dat is niet oké. Dus ik weet gewoon nu de volgende keer dat ik iets ga doen waar ik gefrustreerd van raak. Dus bijvoorbeeld een sieraad in elkaar frutselen. Ik met mijn ongeduldige bek ga waarschijnlijk schelden. Dus ik moet dat gewoon voortaan doen wanneer iedereen 18 plus is, denk ik.

voor de grote wedstrijden en de volle stadions was er dat ene pleintje. In een nieuw seizoen van het pleintje van keren profvoetballers terug naar de

0: en Arif die blessen ons echt deze zomer. Dit was All My Ladies.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Je arts, je beste vriend, je docent. Ja, ChatGPT is het tegenwoordig allemaal. Mensen gebruiken de app steeds vaker voor echt van alles en nog wat. Echt, mensen denken zelf eigenlijk niet meer na. Dus bijvoorbeeld voor basic vragen zoals: waar kan ik parkeren? Of hoe lang kook ik broccoli? Maar ook hele persoonlijke vragen. Ja, en Rijnmond ging de straat op met de vraag: wat is de meest persoonlijke vraag die je hebt gesteld aan ChatGPT? Luister maar even mee.
3: Nou, goedemiddag, met wie sta ik hier?
4: Ik ben Rijsa.
3: Mijn vraag aan jou: gebruik je ChatGPT?
4: Ja,
5: ik gebruik het heel veel. Soms.
6: Tuurlijk, wie niet?
5: Dagelijks.
3: Wat is je meest persoonlijke vraag die je hebt gesteld aan ChatGPT?
6: Oh.
5: Juicy.
6: Moet ik een vriendschap beëindigen of niet?
4: Het gaat wel eens over mijn transitie. Ik ben non-binair. Gek genoeg krijg ik daar hele fijne antwoorden van. En dat helpt echt wel.
5: Kijk, stuur soms ook screenshots als ik ruzie heb met mijn vriend. Vraag ik, wie heeft er gelijk? Ik of hij?
7: Ja, ik vroeg ook of ik kanker had in mijn oog, want ik had de hele opslag.
3: En wat zei
7: hij? Hij zei, nee, dat is geen kanker, dat is gewoon een ontsteking.
5: Toen ik ongesteld was, ik had wel mijn moeder erbij, maar ik vond het iets te awkward. Dus ik had wel een paar dingen gevraagd over het tampon.
3: Uit een artikel blijkt dus dat jongeren liever met ChatGPT praten dan met familie of vrienden. Hoe zie jij dat?
4: Ja, dat snap ik ergens wel, omdat er geen mening wordt gegeven.
6: Ik zeg altijd, don't ask me, ask ChatGPT.
5: Ik denk eigenlijk beide wel, maar het ligt er soms aan. Ik doe wel alsof mijn beste vriendin is of zo.
4: Maar ik moet zeggen dat ik ook gewoon in behandeling ben bij een psycholoog. En dat is echt wel het beste.
1: On the block.
8: Rotterdam.

je hoorde in speakers, dit was 30's Degrees. Ja, en het is zover. Onze Artist of the Week is aangeschoven. Je hoorde hem de hele week met zijn tune, niks.

Een villa voor mezelf en een Mary voor de deur. Misschien wel een Rolex watch in elke kleur. Misschien wel een als ik hard werk kan ik die shit zien. Dus misschien wel een schat.

0: /Phonics. Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Yo, wil je ook schone tanden voor de zomervakantie? Tandartspraktijk Mattenesse maakt het mogelijk. Ben je jonger dan 18? Dan is alles helemaal gratis voor jou. Onze toptandarts en mondhygiënist staan voor je klaar met allerlei behandelingen. En het mooiste? Je hebt altijd dezelfde tandarts, dus geen vreemde gezichten. Wacht niet langer, maak die afspraak snel op tpmattenesse.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Droom jij van motorrijden? Kom nu je motorrijbewijs halen bij Demo-opleiding. Geen wachttijden, snel examen en betalen in termijnen. Demo-opleidingen.nl.
5: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
6: Kiba, how ya man?
5: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
4: Rijlessen en...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luisterapp.
3: Naomi.
4: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. Zometeen onze Artist of the Week. Maar eerst KM en Italië met Band Ova.

0: Artist of the Week.
1: Ja, het moment is aangebroken waar ik al de hele week naar uitkijk. Onze Haagse Artist of the Week is in the building. Je hoorde hem de hele week met zijn tune niks te maken. En nu is hij hier gezellig bij ons in de blok in de studio aangeschoven. Nou, Johnny, jij gaat ons blessen met de live performance.
2: Yes, sir.
1: Heb je er zin in?
2: Ik heb er zeker zin in, man.
1: Ben je ready?
2: Let's go.
1: Nou, we gaan het gewoon doen.

0: Big up Aga. Big up the other motherfucking set. Big up Booyah. The biggest.
1: Yes. Mogen we verklappen? Ja, ja, ja, ja, ja. Jij hebt het echt heel goed gedaan.
0: Thanks, appreciate it, man.
1: In all honesty, ik doe nu ongeveer een jaartje deze show. Ik vond jou een van de beste performances die ik heb gezien.
0: Dat waardeer ik heel erg, man.
1: En ik lieg niet.
0: Thanks, appreciate it.
1: Echt heel goed, hey. Maar dat maakt ook sens, want voordat jij kon lopen was je al bezig met muziek. Vertel ons, Jani.
0: Klopt, ja, sowieso. Mijn beide ouders waren muzikanten, dus ik denk dat vanuit huis... Ik heb altijd al wel met muziek geleefd en ik adem het ook voor mijn gevoel. Het is iets wat moet of zo, je weet toch? Nice. Iets waar gewoon ik niet zonder kan of zo.
1: Ja, het is gewoon heel erg vanzelf gaat dat voor jou dan dus.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, en nu maak je dus ook sinds een paar jaar echt je eigen muziek. En deze week was je onze Artist of the Week met je tune Niks te maken. Waar gaat dat over?
0: Eerlijk gezegd, ik maak altijd al mijn eigen muziek. Maar ik ben het pas sinds een paar jaar echt wel serieuzer gaan nemen.
1: Oké.
0: Alleen Niks te maken gaat vooral over dat... heel deze muziektory, dat ik het eigenlijk... voor mezelf doe en niet voor de ander, niet voor de media, niet voor wie dan ook eigenlijk. En tuurlijk, alles wat erbij komt kijken, de waarderingen als mensen ermee kunnen relaten, dat is altijd een super fijn gevoel voor mezelf ook. Dus dat neem ik altijd dan graag mee, maar het is niet per se de intentie waarvoor ik muziek maak. En ja, dat eigenlijk, man.
1: Wat is dan wel de intentie?
0: Ik denk mezelf uit. Wat ik zeg, ja. Het moet gewoon. Maar zie je dat ik een keuze heb of zo voor mijn gevoel. Ik moet gewoon, als ik wakker word en ik heb een idee, dan moet het er gewoon uit. En ik kan niet wachten. Nee, ik moet gewoon of zo. Dus,
1: nice.
0: Ja.
1: Maar als je eerlijk bent, stel je voor, jij zou hier uiteindelijk helemaal van kunnen leven. Dan is dat toch wel wat je zou willen?
0: Zeker, tuurlijk. Als ik ervan kan leven en ik kan lekker op vakantie en ik kan mijn familie goed zetten, dat is zeker een blessing. En dat zou ik ook graag willen. Alleen, dat is nog steeds niet de intentie waarvoor ik muziek maak.
1: Nice, dat is heel erg mooi. Hey, waar hou jij de inspiratie vandaan voor het schrijven van jouw teksten?
0: Ik denk dat eigenlijk al mijn teksten gaan gewoon precies over mezelf. Dus het zijn gewoon gedachten die door me heen gaan. Mm-hmm. En die schrijf ik gewoon op. Het is ook niet alsof ik soms een tekst in één keer schrijf. Soms is het gewoon, ik lig in mijn bed en ik wil eigenlijk slapen, maar ik denk, shit, dit is een harde bar. En dan moet ik gewoon mijn telly pakken, moet ik gaan opschrijven. En dan 2 dagen later kom ik op een andere bar en dan plak je dat erbij. Soms gaat het gewoon stukje bij stukje, weet je. Dus het is niet altijd per se één manier waarop ik muziek maak. Maar ik laat het gewoon komen en als het komt, dan uit ik het gewoon.
1: Nice. Ik hoorde dat we heel veel dingen van jou kunnen verwachten de komende tijd.
0: Klopt, zeker. Ik sta 25 juli op het moment, festival. Mm-hmm. Dus dat is sowieso al een mooie plek om op te staan. Ik ga nog niet precies verklappen wanneer. Maar
1: over, waarom?
0: Dat kan ik nog niet doen. Dat kan ik nog niet doen. We hebben een bepaalde planning waar ik me ook echt aan wil houden.
1: Oké.
0: Okay. Dus, maar heel snel kan ik wel verklappen dat jullie een debuutalbum kunnen verwachten van mij. En...
1: maar waar moeten we aan denken? Moeten we denken aan weken, maanden?
0: Nee, geen maanden. Een aantal weken.
1: Okay,
0: een aantal weken, dan is het daar. Maar ik wil nog niet te veel verklappen.
1: Okay.
0: Dus als we gewoon de socials in de gaten houden, weet je, jani.lsg, super makkelijk. Als je dat volgt, dan hou ik iedereen op de hoogte.
1: Nice, dat gaan we doen. En superleuk om je wat beter te leren kennen. Zometeen heb ik nog een paar lastige dilemma's voor je.
0: Oeh, ja. Oké.
1: Leuk, hè?
0: Ja, is altijd leuk.

0: Ja, en nog steeds bij mij in de building onze Haagse Artist of the Week, Jani. Ja.
1: Yes, sir. Thanks for having me, man.
0: Of course. Deze week was hij hier on the block, Artist of the Week, met zijn tune Niks te

0: VV. Ja, we hebben net al even gekletst over je muziek.
1: Klopt, ja.
0: En we hebben je wat beter leren kennen. Maar ik denk, weet je wat, Johnny, we moeten jou nog iets beter leren kennen.
1: Oké.
0: En Arie, jij denkt, spannend!
1: Ja.
0: Nou ja, hij komt uit het o zo mooie Den Haag.
1: Klopt.
0: Dus ik dacht, hoe leuk is het om je beter te leren kennen door middel van een aantal typische Haagse dilemma's? Voordat we beginnen, hoe Haags ben jij überhaupt?
1: Eerlijk gezegd,
0: ja?
1: Ik ben niet zo Haags als dat iedereen denkt.
0: Oh.
1: Ik ben geboren in Gouda.
0: Oh, wow.
1: Ja, zeker, zeker. Okay. Ik heb toen een tijdje zelfs in Waddinxveen gewoond.
0: Ja.
1: We zijn verhuisd naar Portugal. En toen na een paar jaar ben ik, om mijn 11e ben ik teruggekomen naar Den Haag.
0: Okay.
1: Met mijn moeder en mijn zus. En sindsdien gewoon in Den Haag gebleven, man. En ook in Den Haag volwassen geworden. Dus het is wel de enige plek voor mij die als thuis voelt. En ik zou ook nergens anders eigenlijk liever willen wonen, man.
0: Nou, ik vind dat wel voldoende voor deze Haagse dilemma's eigenlijk. Ik was eerst bang. Ik dacht dat je ging zeggen, ja, ik woon één dag in Den Haag.
1: Dan
0: had ik dit weg kunnen gooien.
1: Dat zeker niet.
0: Oké, okay, let's start, Johnny. Kijkduin of Scheveningen?
1: Oeh, nu wel Kijkduin, man.
0: Why?
1: Nou, ik denk dat iedereen wel weet wat er aan toe gaat in Scheveningen als het warm wordt.
0: Ja, hoe komt dat, denk jij?
1: Hoe komt dat? Geen idee. Durf ik echt niet te zeggen.
0: Ja, dat is een heel net politiek correct antwoord.
1: Ja, maar ik zou het echt niet weten.
0: Oké.
1: Okay. Ik zou het echt niet weten.
0: Oké, okay. Ja, ik weet het ook niet. Ik heb ook geen idee.
1: Ja.
0: Dus Kijkduin, zeg jij daarop.
1: Ja, zeker. Iets relaxed in ieder geval.
0: Ja, duidelijk. Grote Markt of Plein?
1: Oeh, Grote Markt wel, man.
0: Mm-hmm. Waarom?
1: Ja, dan kan je jonker roken.
0: Kan dat bij Plein niet?
1: Ja, niet zo snel. Daar worden ze niet blij van.
0: Snap ik wel. Dat is natuurlijk, ja. Nee, ver. Goeie.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Johnny, ben je een Hagenees of ben je meer Hagenaar?
1: Oeh.
0: Wat is het verschil?
1: Dat vraag je echt aan de verkeerde man.
0: Ja, nee, maar...
1: Is het eerlijk?
0: Nee, ver. Kijk, ik kom zelf uit Rotterdam. Maar wat ik ooit heb gehoord van Haagse Zuul is dat... De Hagenaren zijn wat meer, zeg maar, de mensen die in het rijke gedeelte van... Nu vraag ik eigenlijk met andere woorden, ben je rijk of niet? Nee, maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om, maar zeg maar, je hebt de mensen die wat meer het kakkere gedeelte van Den Haag. En je hebt de mensen die zijn wat meer, ja, plat gezegd het tokkie gedeelte van Den Haag. Kan ik dat zo stellen? Ja, toch, ja.
1: Ik denk wel dat er meer gradaties zijn dan alleen rijk en tokkie. Maar ik zeg je eerlijk, ik ben niet rijk. En we waren niet rijk.
0: Ja.
1: Maar ik woon bij Wijmerstraat. En voor de mensen die daarna gekomen, die weten wel een beetje wat voor buurt het is. Het is niet slecht. Het is niet goed. Je hebt nog ook coffeeshops. Het is een beetje midden, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat eigenlijk, man.
0: Oké, fair. Hey, featuring met Moola B of met Frenna?
1: Oeh, Moola, man.
0: Why?
1: Moola, man. Ik vind Frenna heel hard. En ik heb natuurlijk ook gewoon heel veel naar SFB en Frenna geluisterd.
0: Ja.
1: Alleen... Als het aankomt op wat er nu nog gedaan wordt, voel ik Moola wel meer. Want ik weet niet, man, die rap shit of zo pakt mij meer. En het voelt... Het gaat ook echt over iets, snap je? En bij Frenna is het klinkt gewoon nice. En, dat, en ik vind dat dat ook een deel is in de scene wat er gewoon moet zijn. Wat nodig is. Maar als het gaat om mij persoonlijk, ik hou liever van echte shit. En Moola brengt echte shit. Dus ja, sowieso Moola, man.
0: Ver. Hey, laatste vraag. Uitgaan in het paard of... In de pip.
1: Pff, ik lig echt aan het feestje, man. Ik kan allebei. Kijk, weet je wat het is? Paard is zeg maar nog een soort van loopafstand voor mij naar huis.
0: Dat is fijn, dat is handig.
1: Pip is lange loopafstand voor mij naar huis, snap je?
0: Ja.
1: Dus ik zeg je eerlijk, als ik nou echt moest kiezen, als het gewoon een goed feestje is, ga ik liever naar paard, man.
0: Ja, oké, nice. Hey, Johnny, super bedankt.
1: Ja, thank you. Nogmaals, ik ben super blij dat ik hier mocht komen.
0: Ja, leuk dat je er was. Nog even een keer, waar kunnen mensen jou checken?
1: Mensen kunnen mij overal checken op alle socials. Heet ik djani.lsg. Dus Johnny LSG. En op TikTok, op Instagram, overal kan je me checken. En daar ga ik iedereen nog op de hoogte houden met wat de plannen zijn. En nogmaals, thanks man, dat ik mocht komen.
0: Of course. Woo.

0: te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: Nieuw op Funnies.
1: Is ISB featuring Lil Kleine. Even te dronken.
0: Funnies.
1: Your city, your sound.
2: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende en held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu, ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: deze week hier on the block. Dit was even te dronken. Artist of the Week. Ja, hij is nog steeds bij mij in de building, onze Artist of the Week. Want ja, ik liet hem bijna gaan, maar toen dacht ik, wacht even. Onze reporter Bradley is de straat opgegaan met de vraag wat mensen van jouw tune vinden.
1: Ah, oké.
0: Okay. Ja, dat moeten we wel horen, toch?
1: Dat wil ik sowieso horen.
0: Ja, dan gaan we gewoon... Wat denk je dat mensen zeggen?
1: Ik denk, hell vindt ass, hell vindt het nice. Ik denk dat. Dat denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Want iedereen heeft wel zijn eigen smaak, weet je. Dus
0: dat
1: mag niet
0: waar.
1: Dat iedereen met mijn muziek fokt. Dat hoeft ook niet.
0: Dat is waar. Ik heb het zelf nog niet gehoord wat ze zeggen. Dus okay. Ik hoop dat ze een beetje lief zijn voor je, Jani.
1: We gaan het meemaken.

0: Ik moet zeggen, in het begin dacht ik van nee, dat is niet mijn stijl, maar ik hoor hem wel hoor. Ik loef het.
1: Deze tune is wel hard man, ik zeg je eerlijk. Ik denk dat ik hem wel een paar spins ga geven. Sterker nog, ik ga hem zeker aan mijn playlist toevoegen. Zon schijnt buiten. Dus ja man, lekker.
2: En wat vond je van dit nummer?
3: Ja, echt zo fucking tof. Waar kan ik dit eigenlijk luisteren?
2: Donderdagavond live bij Funny.
3: Oké, I will listen.
4: En op Spotify waarschijnlijk, toch?
5: Ja, zeker. Op Spotify ben ik overal te vinden. Gewoon als Jani, D-J-A-N-I. En ja, er is al wat dingen uit. Maar ja, my best shit is my release shit. Dus ik zou het vooral gewoon blijven checken. En volg Spotify ook. Want dan krijg je die meldingen. En dan krijg je je release eerder.
4: Goeie.
5: Je houdt het op de hoogte.
4: Nice. Gaan wij doen. Oké, nu echt dankjewel.
5: Alright, thank you voor de laatste keer dan. Voor nu, voor vandaag.

0: Flex en Noor hier aan de blak met ik Haartje. Ja, en het WK is nog steeds in volle gang. Dus ik heb hier echt een fantastische Fannix minivoetbal liggen die helemaal van jou kan zijn. Maar daar moet jij natuurlijk wel wat voor doen. Nee, niks is gratis, dus ik heb jouw hulp nodig. Ja, mijn muziekcomputer is aan het trippen. Dus ik heb eigenlijk nog alleen maar de lyrics van alle nummers. Maar mijn hele melodie is dus weg. Nou, en jij moet mij hierbij gaan helpen. Zometeen hoor je een stukje van een bekende Fannix tune. En dan moet jij mij vertellen welke titel en welke artiest ik zoek. Als je me goed raadt, dan win jij die voetbal. Maar eerst gaan we even testen of je scherp bent met de kwalificatietune. Luister goed.
1: Weer de man, sloddervosgang. Liefde man, ben de man, wat ik ook kan. Met mijn dik in je bitch, oei, dat is wat ik ook kan.
0: Okay.
1: Maar ben liever in de boet, ik doe never nooit lang. Nee, we moeven pronto.
0: Heftig. Nou, heb jij een idee welke tune dit is? Van wie zijn deze vunzige, vieze teksten? Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: dit was Bare Minimum. Ja, ik denk dat ik het gewoon even nog een keer moet laten horen. Want ik was op zoek naar een tune. Jij kon mij het goede antwoord sturen in de NPO Luister app. Maar ik heb het goede antwoord gewoon nog niet gezien. Iemand dacht dat het Hef was. Dat is fout, kan ik je vertellen. Nou, ik ga het je nog een keer laten horen. Als je weet wie het is en wat de tune is, drop het antwoord in de NPO Luister app voor die Funix voetbal. Luister goed.
1: Weer de man, sloddervosgang. Lief de man, ben de man, wat ik ook kan. Met mijn dik in je bitch, dat is wat ik ook kan. Maar ben liever in de boet, ik doe never nooit lang. Nee, we move pronto.
0: Ja, wat is dit toch? Laat het me even weten in de NPO Luister app, dan win jij die voetbal.

0: beste van deze week door je speakers. Hier bij Phonix, dit was Dribbelen. Ja, en mijn muziekcomputer die is een beetje stuk. En daarom had ik jouw hulp nodig. Ik was namelijk op zoek naar een tune waar ik alleen nog maar een heel klein stukje lyrics van had. Ik ga het je even nog één keer laten horen, ja? Luister goed.
1: Weer de man, sloddervolsgang. Lief de man, ben de man, wat ik ook kan. Met mijn dik in je bitch, dat is wat ik ook kan. Maar ben liever in de boet, ik doe never nooit lang.
0: Ja, excuse our language. Dit was de tune waar ik op zoek naar was. Je kon mij het goede antwoord laten weten in de NPO Luister-app. Danisha, Tim en Vincent deden dat, hadden het goed, maar waren net te laat. En degene die het snelst was, heb ik hier nu aan de lijn. Dag, Oliver.
2: Goedenavond, Naomi.
0: Goedenavond, Oliver. Hey, welke tune zocht ik?
2: Jij was op zoek naar Hele Meneer van Atje.
0: Ja!
3: Nou, we zijn die hele meneer. Hey. Jouw mening kan me niet schelen, meneer.
2: Hele meneer.
3: Oude hutjes voor onszelf en we delen niet meer. Spelen niet meer. Ik doe ons delen niet meer.
0: Oliver, dat is hartstikke goed. Vond je het moeilijk?
2: Nee, het was easy. It's easy.
0: Ja, was zeker easy, vond ik ook. Nou, ik ben benieuwd hoe makkelijk je de volgende vindt. Want als je deze ook goed hebt, dan win jij die exclusieve Phonix mini voetbal. Dus let's see. Ben je ready?
2: We gaan het laten lukken.
0: We gaan het laten lukken.
1: Almen en die zijn famous. Vijf bitches op mijn penis, oh yeah. En we doen niet meer aan favors, hey. En we schreeuwen fuck die haters, oh yeah. Ik ben met Jonna op een feestje. En al die chickies gaan beneden.
0: Ja, wat is dit, Oliver?
2: Deze is volgens mij van Frenna en Jonna, toch?
0: Ja, hoe heet die?
2: Famous.
0: Ja!
4: Al mijn niggas die zijn famous.
0: Hey!
4: Dan we doen niet meer naar famous.
0: Oh my god, Oliver! Voetbal,
2: ja.
0: Wat goed gedaan. Je maakt het wel heel spannend, moet ik zeggen.
2: Waarom?
0: Ja, hoe je zei, die is volgens mij van. En dat je niet meteen de tune zei, dacht ik, Oliver, gaat die het echt laten lukken?
2: Ik moest even graven, even graven.
0: Je moest even graven, inderdaad. Nou, Oliver, jij bent echt master als het gaat om vieze tunes, apparently. Want je hebt het hartstikke goed gedaan. Dus die Phonix voetbal is helemaal van jou. Veel plezier!
2: Thanks, man. Leuk.
0: Fijne avond!
2: Fijne avond.

0: jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
2: Kiba, how ya man?
1: First and 2nd of August, Spar Mode, the van. Get your last tickets now.
0: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
7: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
8: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim €20.000 wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
9: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check Funnex.nl of de NPO Luister app.
3: Naomi.
4: Ja, ik ben nog steeds ingetuned bij de blok. Er is Idali, Ronnie Flex en Frenna met de Populair.

0: goed humor. The Block met Naomi. Ja, en Marokko blijft verrassen op het WK. Na die bloedstollende overwinning op Nederland en een 3-0 overwinning tegen Canada staan de Atlasleeuwen vanavond in de kwartfinale tegenover Frankrijk. Ja, we moeten het natuurlijk hierover hebben. Dus dat doen we met onze Haagse Fannix-collega en Marokko-volger Youssef. Hey Youssef, hele goede avond.
1: Een hele goede avond. Salamu alaikum.
0: Wat gezellig om met jou te bellen.
1: Ja toch, even op een andere vibe.
0: Heel leuk, heel leuk. Hey Youssef, vertel. Marokko heeft inmiddels al een paar grote landen uitgeschakeld. Wat maakt ze zo sterk?
1: Ja, ik denk dat die teamspirit onderling gewoon echt heel sterk is. Je ziet vaak dat spelers elkaar proberen te beschermen. Mm-hmm. Weet je, als een speler misschien boos wordt richting de scheids of richting andere spelers. Je ziet dat die dynamiek in de groep heel goed is. Geen roddels of wat dan ook over elkaar. Het is gewoon echt een hechte vriendengroep.
0: Nee, het is gewoon een en al liefde eigenlijk. En, ja, dan speel je ook goed.
1: We hebben natuurlijk kwaliteit, hè. We kunnen heel goed voetballen.
0: Ja, dat is ook wel echt. Ik weet er niks van, maar als ik ernaar kijk, denk ik, wauw, dit ziet er goed uit.
1: Ja, dus, kijk, Marokkanen kunnen sowieso wel altijd goed voetballen. Alleen nu hebben we echt een team dat op topniveau kan meedraaien.
0: Nice, want het is best wel een hele tijd geleden dat ze zo hard gingen, toch?
1: Ja, dat was 2022 in Qatar. Toen gebeurde er ook iets legendarisch. Toen bereikten ze de halve finale, ook tegen Frankrijk. Op een gegeven moment, ja, ze hebben die wedstrijd wel verloren, 2-0. Maar hebben in dat toernooi wel Spanje en Portugal uitgeschakeld.
0: Dat is eigenlijk al dik.
1: Ja, dat was nog nooit gebeurd voor Marokko. Dus dat was een mooi moment in de geschiedenis. En we hopen het vandaag gewoon weer te doen, Naomi.
0: Ja, want wat verwacht jij nou van vanavond?
1: Ik verwacht niet dat het een makkelijke wedstrijd gaat worden. Dat absoluut niet. We missen ook onze topspits, Saibari. Die is in de vorige wedstrijd geblesseerd geraakt. Mm-hmm. Maar ik verwacht dat dit gewoon een 0-0 wordt. En dan richting de penalties dat we die kant op gaan. Ja. En dat wij dan die uiteraard winnen, want we hebben Boulou op het goal staan. Dus dat komt goed.
0: Oh, dat wordt wel heel spannend dan hoor.
1: Ja, zeker. Maar ik ben voorbereid op die verlenging. Het gaat zo om 10 uur gebeuren. Dus we gaan dit gewoon winnen en dan gaan we gewoon lekker weer door. Net zoals 4 jaar geleden naar de halve finale.
0: Nice. En wanneer Marokko vanavond wint, hoe ga jij dat dan vieren?
1: Ja, dan sla ik natuurlijk alles kort en klein op straat wat ik tegenkom. Nee, ik ben gewoon met wat vrienden gezellig op kantoor. Zijn we gewoon gezellig naar de wedstrijd aan het kijken. Ja. En hoe we het gaan vieren, gewoon gezellig springen, dansen en blij zijn. En dat is het. Iedereen opbellen, familie in Marokko opbellen, dat soort dingen.
0: Ja. Hey, en durf je al een beetje te dromen van de wereldtitel?
1: Oef, ik zeg het je eerlijk. Ik heb die Egyptenaren hebben me hoop gegeven na die wedstrijd van Argentinië. Mm-hmm. Dus als we dit winnen, zullen we tegen de winnaar van België-Spanje eerst moeten. Dus dan zouden we daar eens doorheen moeten komen. Maar ja, het is gewoon 3 keer winnen en je bent wereldkampioen. Dus niks is onmogelijk.
0: Sick, ik hoop het zo. Ik ben van Marokko.
1: Ja, iedereen is van Marokko. Kom erbij, zou ik zeggen. Dan gaan we een groot Marokkaans feest van maken met z'n allen. En ik hoop echt dat ze dit gewoon vanavond gaan winnen.
0: Ik hoop het ook. Heel veel plezier zometeen om 10 uur. Ja, ik hoop dat we kunnen feesten.
1: Ik hoop het. En anders zo niet gaan we er ook gewoon een feestje van maken. Ja, toch?
0: Hoe dan ook is het gezellig bij Fannix, toch Joes?
1: Precies.
0: Fijne avond, schat.
1: Fijne avond. Doei, doei. How do you guys have

0: Kaiser and Chirac, we're all gonna make it.
1: On the block met Naomi.
0: Stel je voor, je mattie legt 50 cent in voor een cadeau voor jou. 50 cent. Wat doe je dan? Ja, ik vind dat echt, to be honest, bizar. Maar wat is nu normaal als het gaat om geld uitgeven aan cadeaus? Nou, dat hoor je zo meteen na Vals Bezig. On the block.

0: Ben Ems.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Hoeveel geef jij uit aan cadeaus? En bij mij ligt het eraan hoe goed ik met iemand ben. Weet je, mijn zussen en beste vrienden die krijgen meer van mij dan bijvoorbeeld een derde rangs vriend. Klinkt fucked up, maar je snapt denk ik heus al wat ik bedoel. Nou, maar wat is de norm tegenwoordig? Omroep West had het erover in Den Haag. Luister maar mee.
3: Als we het hebben over verjaardagen, hoeveel geld geef jij uit aan cadeaus?
4: Meestal 10 per persoon.
5: Nou, het verschilt denk ik echt wie het is. Meer
6: 20 euro ongeveer.
5: Bij dichtbij, denk ik rond de 50 of zo, zoiets.
7: Nou, we hebben toevallig vanavond een verjaardag, 15 euro.
8: I think I, if it's a person, like a very close person, maybe 20 euros plus.
9: Nou, ik denk dat dat tussen de 20 en de 100 kan liggen.
3: En wat is het laagste bedrag waar je een cadeau

0: anderen wil je dat niet terug hebben?
1: Nee, ik doe dat uit liefde. Niet uit wat ik het terug wil krijgen.
2: Als het te vaak voorkomt dat ik heel veel cadeaus koop en die ander niet, ja, dan liever niet. Dat soort mensen heb ik niet nodig in mijn leven.
0: Je hebt mensen nodig die jou wel cadeautjes geven.
2: Precies, inderdaad. Ja. Phoenix on the block. Den Haag.

0: Silvio on the Block met Extra.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, ja, ja, het is bijna 9:30, dus je weet hoe laat het is. Het is namelijk tijd voor Request hier on the Block. Oftewel, het moment dat jij bepaalt wat er bij Funix gedraaid wordt. Dus, in welke tune heb je zin in? Welke artiest wil jij echt nu heel erg graag horen? Je kan hem laten weten in de NPO Luister app. En wie weet draai ik zometeen wel jouw verzoeknummertje.

0: nás J Money.
1: The Block met Naomi.
0: Ja, je hoort het goed. Je bent nog steeds ingetuned bij The Block. En we zitten nu midden in de request. Dat is het moment dat jij bepaalt wat er hier bij Phonics gedraaid wordt. De keuze is helemaal jou elke avond weer. Jij kan het me laten weten in de NPO Luister-app. En vanavond deed Anoushka dat. Anoushka zei namelijk dat ze zin heeft in een lekkere throwback. Dus een throwback van Jay, zei ze. Dit is volgende stap.

EK. Oh my god, zo spannend. Echt, ik ben heel erg benieuwd naar de uitslag. En waar ik ook heel erg benieuwd naar ben, is jouw mening. Is het lid of is het shit om als je volwassen bent nog steeds naakt te zijn bij je ouders?

0: Toen ik hoorde dat Nieuw Vaarwater mijn schuld van ruim 20.000 euro wilde aflossen, dacht ik eerst, dat kan toch niet? Maar het was echt zo. En nu maak ik een nieuwe start.
1: Nieuw Vaarwater helpt Rotterdammers aan een nieuwe kans. Zonder oordeel en met oog voor jou. Woon jij in Rotterdam en heb je geldproblemen? Zet vandaag de eerste stap. Kijk op nieuwvaarwater.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak.

0: blijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Heb je metaalafval liggen? Maak er geld van bij Metalimex in Rotterdam. Voor koper, aluminium, ijzer en meer. Al meer dan 100 jaar een vertrouwd adres voor bedrijven en particulieren. Metalimex.nl.
3: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
6: Kiba, how ya man? So?
5: 1st and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
4: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
8: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
9: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
3: Naomi.
4: Jij bent nog steeds ingetuned bij de blog. Zometeen John en Fraser en Jayon met Panna. Nee, dat eigenlijk nu. Tot zo.

0: Dit was Mood hier aan de blok bij Phonix. Ja, en het is weer tijd voor Lid of Shit.
1: De blok met Naomi.
0: Ja, ja, het moment is aangebroken waarop wij de Phonix Fam advies aan elkaar geven. Dus heb jij zelf een dilemma? Stuur dan een berichtje in de NPO Luister app en dan beoordelen wij samen of iets lid is of juist echt helemaal shit. En vandaag met Chrissy uit Rotterdam. Zij zegt, hi Naomi, ik ben nu sinds een paar maanden heel erg leuk aan het daten met een meisje. We wonen allebei nog thuis. We waren laatst dus lekker wat drankjes aan het doen op het terras en ik weet niet meer hoe we op dit onderwerp kwamen, maar ik krijg het niet meer uit mijn hoofd. Het komt erop neer dat zij naakt rondloopt thuis bij haar gezin. Het is niet alsof ze de hele dag met z'n allen naakt door het huis lopen, maar ze zien elkaar regelmatig naakt in de badkamer of zo. Niemand doet dus ook de deur op slot bij haar thuis. Ik vond dat zo shocking dat je op volwassen leeftijd je naakt nog laat zien aan je ouders. Nou, Chrissy vraagt zich daarom af, is het lid of is het shit om wanneer je volwassen bent nog naakt te zijn bij je ouders? Oké. Chrissy. Altijd wanneer het laat wordt en het is donderdagavond, dan gaat mijn hoofd alle kanten op. Nou ja, noem het ADHD of... Oké, Chrissy. Chrissy, ik vind het een... Ik vind het moeilijk, omdat enerzijds denk ik, kijk, als degene waar jij mee date, het is normaal in dat huis, dan is dat gewoon wat zij met elkaar doen natuurlijk, weet je? Dus wie ben jij om daarover te judgen? Maar als ik toch judge, en dat doe ik best wel graag, vind ik het eigenlijk wel een beetje raar. Ik kan mij niet voorstellen dat ik zelf nu nog mij echt naakt laat zien aan mijn ouders. Of wanneer ik bij mijn ouders op bezoek ga en ik gebruik de badkamer, dan vind ik het toch wel fijn om eigenlijk mijn privacy te hebben. Ik hoef ook niet binnen te wandelen en van alles van hun te zien, zeg maar. Dus voor mij voelt het toch wat ongemakkelijk, dus... Ja, als ik echt moet kiezen, als ik zeg, is het lid of is het shit om wanneer je volwassen bent nog naakt te zijn bij je ouders, dan zeg ik dat het shit is. Ja. Ja, vind ik wel. Maar goed, wat vind jij? Laat het me weten in de NPO Luister app. Is het lid of is het shit om wanneer je volwassen bent nog naakt te zijn bij je ouders?

0: uit Rotterdam. Ja, die is nu een tijdje aan het daten met een meisje. En dat meisje dat vertelt aan haar dat zij nog steeds thuis naakt rondloopt bij haar gezin. En Chrissy dacht, nou, dat is echt shocking. Hoe dan? Dus ze vraagt zich af, is het lid of is het shit om als je volwassen bent nog naakt te zijn bij je ouders? Ja, ik moet zeggen, ik vind het een beetje raar. Ik vind het een beetje raar. Je moet zelf weten wat je doet. Maar ik vind het, als ik toch moet kiezen, vind ik het shit. Maar je weet natuurlijk, jij bepaalt uiteindelijk wat het nou is. Dus jij kon het laten weten in de NPO Luister-app. Merel deed dat en die zegt, ja, is lid hoor. Maar ligt eraan hoe je bent opgevoed. Bij ons thuis kijkt niemand daar gek van op. Oké, okay, nou, ik wil niet bij jou thuis komen. Merel zegt, ja, shit, trek gewoon een handdoek of iets aan. Kleine moeite. Ja, en Rachid, die is daarmee eens. Die zegt, ja, voor mij ook echt shit. Mijn ouders hoeven dat niet meer te zien. En ik hoef hun ook niet naakt te zien. Ja, dit is dus de mening die ik zelf ook deel. Melissa, die vindt het lid. Die zegt, zolang iedereen zich er chill bij voelt, is het toch jullie eigen huis. En dat is natuurlijk wel waar. Het gaat om dat iedereen zich fijn voelt. Maar Ray, wat vind jij dan?
1: Eerlijk?
0: Ja.
1: Ik ga dit toch wel echt heel erg shit vinden.
0: Ja.
1: Ik vind het shit. Ja, inderdaad. Precies dat. Eén dikke dampoe.
0: En waarom?
1: Omdat ik toch wel raar vind dat je dit bij je, in bijzijn van je ouders doet, hoor. Ik bedoel, wil jij zien hoe jouw ouders er naakt bij lopen in je eigen huis?
0: Ik moet,
1: in hun eigen huis?
0: Nou, ik hoef het niet te zien. Ik moet wel zeggen, kijk, van mijn moeder vind ik het wat anders. Omdat wij, nou ja, eenzelfde soort lichaam hebben als het gaat om wat je in je onderbroek hebt zitten.
1: Ja.
0: Maar mijn vaders ballen hoef ik echt niet te zien.
1: Toch? Ja, nee, ja, helemaal same. Dat is dus het ding wat ik ook in mijn hoofd heb nu. Zeg maar,
0: van,
1: ik wil dat,
0: nee,
1: dat wil je niet van je ouders zien.
0: Maar zijn we zo preuts?
1: Nee, toch?
0: Nee,
1: we zijn niet, preuts.
0: Nee.
1: Dit is gewoon, je hoeft je ouders niet naakt te zien. Dat is gewoon.
0: Nee, voor ons hoeft het inderdaad
1: voor
0: niet.
1: Voor ons niet.
0: Dat is denk ik ook onze opvoeding, ja, misschien onze, ja, culture ook in a way. Want Merel zegt natuurlijk, het ligt er ook aan hoe je bent opgevoed. Bij haar thuis kijkt niemand daar gek van op.
1: Ze zijn lekker open opgevoed en het is allemaal geen taboe daar. Nou, prima.
0: Ja, ik vind het mooi. Ik vind ook dat het iets nice is. Misschien zou het ook zo moeten zijn.
1: Lekker vrij met z'n allen, dat loef ik wel.
0: Klopt, maar kijk, uiteindelijk als ik de reacties lees in de NPO Luister-app, dan zie ik toch Bilal en Rachid die echt shit zeggen.
1: Nee, ja,
0: nou, ik leun ook
1: shit,
0: naar
1: hoor.
0: Shit. En jij zegt ook.
2: Ik zeg zo, man.
0: Dus het is heel duidelijk. Ja, als de vraag is het lid of is het shit? Om wanneer je volwassen bent nog naakt te zijn bij je ouders, dan is dat echt super. Nou, dan is dat echt super.

0: Heb jij wel eens volwassenen zien vechten met kinderen om plaats te kunnen nemen op een stoel terwijl ze bewegen op het ritme van een heel slecht nummer? Nou, onze reporter Brett wel. Hij was namelijk bij de allergrootste stoelendans.
1: En hoe oud ben je?
2: 7.
1: Dus je bent 7 jaar en je hebt die honderden mensen gewoon verslagen. En wat ga je met de prijs doen?
2: Weet ik nog niet.
1: Nou, veel plezier ermee.
0: Ik vind dit zo lief. Zometeen hoor je meer.

0: met Bradley.
1: Een stoelendans met meer dan 100 mensen. Kan dat überhaupt wel? Nou, gisteren was ik op het Afrikaanderplein in Rotterdam en daar bleek dus van wel. Geloof mij, het was gezellig, maar het ging er ook echt flink aan toe.
2: Dus de toeter is de andere kant op lopen. Niet inhalen, niet zitten als de muziek nog speelt. Let op de groene vlag. En als je af bent, dan ga je naar het Adjossi-vak.
3: Zijn we klaar? Ronde 1.
1: Je bent de eerste afvaller.
4: Blijkbaar.
1: Is dit de allergrootste stoelendans waarin je ooit hebt meegedaan?
4: Eigenlijk wel, ja.
1: Hoe ben je überhaupt hier terechtgekomen?
4: Nou, we waren op de markt en we zagen dit ineens en nou ja.
1: Dus vanochtend wist je nog helemaal niet eens dat je ging meedoen aan alle grote stoelen?
4: Nee.
1: En hoe vond je het? Of hoe vind je het?
4: Heel leuk, heel leuk.
1: Ik zag je fanatiek meedoen. Hoe vind je het?
5: Heel leuk.
1: En wat is je tactiek?
5: Mijn tactiek was dansen, genieten en een beetje de spanning negeren, want het is toch wel spannend.
1: Is dit de grootste stoelen als wij ooit aan hem meegedaan?
5: Ja, sowieso.
1: Het gekste wat je ooit hebt gedaan?
5: Ja, maar jammer dat ik er al uit ben.
1: Maar je krijgt nog een kans, hè?
5: Ja, dan ga ik gek.
1: Wat is je tactiek voor ronde 2?
5: Meer spotten, denk ik, waar lege plekken zijn.
1: U bent derde geworden, hoe heeft u dat gedaan?
6: Ja, ik doe dit al jaren, weet je. Bij huisfeestjes win ik ook altijd. Ik ben gewoon fanatiek, weet je.
1: Je weet. De partytrick is winnen of heel goed zijn in de stoelendans.
6: Ja, toch gewoon fanatiek zijn. Gewoon even gewoon je billen shaken waar die stoel is, weet je. En dan heen en weer gaan.
1: Dit is echt een super grote stoelendans, maar hoe kom je hierop?
7: Dit is de directrice, Michelle Wilderom, die af en toe hele bijzondere ideeën brengt. En dan gaan we gewoon uitvoeren en dan gaan we het gewoon doen.
1: Wat zijn de reacties die jullie krijgen?
7: Ja, hartstikke leuk. Ja, je ziet het zelf ook op het veld. Het is echt een mengeling van heel veel Rotterdammers.
1: Super divers.
7: Super divers. En dat stimuleren we ook. De buurt reageert er heel goed op. Vrijwilligers komen overal vandaan. Dus we zijn echt een soort van broedplaats voor gekkigheid eigenlijk.
1: En besef, er waren dus gewoon prijzen. De derde prijs kreeg €75, de tweede prijs kreeg €150 en de eerste prijs kreeg €250. En wie die had gewonnen? Een klein meisje van 7 die in de ochtend besloot om gewoon buiten te gaan spelen. Je hebt gewoon gewonnen, hè?
8: Ja.
1: Hoe heb je dat gedaan?
8: Mag ik ze focussen? Gewoon me focussen.
1: Je bent 7 jaar en je hebt die honderden mensen gewoon verslagen. En wat ga je met de prijs doen?
8: Weet ik nog niet.
1: Nou, veel plezier ermee.

0: met Naomi.
1: Ja, het is bijna 11 uur 's avonds. Dat betekent het einde van de blok van deze week. Het was weer gezellig. Maar geen zorgen, ik laat je natuurlijk niet alleen achter. Nee, Funix Vibes staat voor je klaar en ik check je.

0: jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basel Fest is coming. The first Basel Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
2: Kiba, how ya man?
1: First and 2nd of August, Sparmode, the van. Get your last tickets now.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.

0: Connex.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Only, Keisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Het

0: Phoenix.nl. In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phoenix.nl/nieuws.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Nee, hij is echt anders dan anderen. Hij is veel serieuzer.
1: Heb je niet gehoord wat ze over hem zeggen?
0: Nee, man. Ze zeggen dingen, maar echt. Ik ken hem. Ik ken hem echt. En hij is heel... Hij is zo lief, schat. Je moet hem echt
1: wachten. Wacht, schat. Nee. Hij is een vrouwverslinder.
0: Nee, hij is anders gewoon. Hij is geen vrouwverslinder. Echt niet. Hij is rustig. Hij zorgt goed voor me. Voor mijn kinderen.
1: Kiki, I don't know. Ik wil gewoon niet zeggen gekwetst worden, maar... Kijk gewoon uit met hem. Alsjeblieft.
0: Schat. Ik ben volwassen. Komt goed.

0: Kink.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonixAds.nl. Your city, your sound.
2: Yo, this is Tribal Kush in the building. Basil Fest is coming. The first Basil Festival ever. Kiba, Tribal Kush, Caliboy and many more.
3: How you bad, so?
2: 1st and 2nd of August, Spaarmode, the van. Get your last tickets now.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week het moment. Meer info, check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag